0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met het Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land komt geleidelijk aan op gang. Op de A12 Arnhem richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Wageningen en Veenendaal 2 kilometer. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort, Vathorst, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Het Sunshine on My Shoulder, een plaat van John Denver. Goedemorgen, het is alweer maandagmorgen, het weekend alweer voorbij, een warm weekend. En vandaag wordt het ook weer warm, zomer in Nederland. Goedemorgen, dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Dus wat dat betreft, dan staat alles weer klaar volgens mij. Ja, dat. Ja, we gaan beginnen.

Without You, een plaat van Nielsen, wat lekker rustige plaat om bij je wakker te worden. Ja, lekker. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 22 juni. En vandaag de Wereldregenwouddag. Een initiatief om de belangrijke longen van onze aarde onder de aandacht te brengen. En actie te ondernemen tegen ontbossing. Dus vandaag de Wereldregenwouddag. En het is vandaag ook de Wereldkamelendag. Een dag om respect en waardering te tonen voor de kameel en de dromedaris. Dieren die cruciaal zijn voor het leven in extreme klimaten. Dus ja, vandaag ook de Wereldkamelendag.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Every Time You Break My Heart, in plaats van Nick Kamen en daarvoor Roger Glover met Love Is All. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Ja, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Dan staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Lisa Lois, is een Nederlandse zangeres. Is vandaag 39 jaar geworden. En Ilko Bos van Rosenthal is een Nederlandse verslaggever, maar ook presentator. Is vandaag 50 jaar geworden. Jeroen van der Boom, Nederlandse televisiepresentator, maar ook zanger. En Jeroen is vandaag 54 jaar geworden. En Menno Bentveld is een radio-dj, radio- en televisiepresentator staat hier. En ook acteur, is vandaag alweer 59 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Moet ik een stukje naar beneden? Ja, Leo Driessen is een Nederlandse sportverslaggever en ook een tekstschrijver. En Leo is vandaag 71 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Dus voor de 22e van de juni.

0: Nico Haak en de Paniekzaaiers met Foxy Foxtrot. En ook Sleep kwam voorbij met Far Far Away. Het is een tijd voor het...
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. En op veel plaatsen waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En in noordelijke kustgebieden is de wind vrij krachtig. Om 9 uur is het van noord naar zuid 18 tot en met 23 graden. Nou, vanmiddag is het vrij zonnig met wat veldensluierbewolking, waar de zon erheen schijnt. En de wind waait uit het noorden tot noordoosten tot noorden en is zwak of matig. Aan de noordkust en op de Waddeneilanden is de wind vrij krachtig en daar wordt het maximaal 20 graden. In Zwolle wordt het ongeveer 26 graden. In Utrecht 28 graden en de hoogste maxima zijn weer voor Zuid-Nederland met in Zeeuws-Vlaanderen en Brabant en Limburg maxima van 29 tot de lokaal 32 graden. Dus vandaag ook weer hoge temperaturen. Ja, zomer in Nederland. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Dance the Night Away.

Dance the Night Away. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Blijft het zomer in Nederland? Nou, zo te zien wel, want morgen ook een zonnige zomerse dag. 28 graden met de windkracht 2 uit het oosten. En woensdag ook volop zon. 32 graden met de wind uit het noord-noordwesten. En dan een windkracht 2 staat hier. En donderdag 33 graden en windkracht 3 uit het oost-noordoosten. Dus hoge temperaturen, ook hoge weercijfers. Want ja, vandaag een weercijfer 9, morgen ook een 9. Woensdag een weercijfer 8 en donderdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, hoge temperaturen. Ja, het is echt zomer. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is de plaats van de Pet Shop Boys.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral veel vertraging op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum, ruim een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Arnhem over de A15 en de A325. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Hallo, je hoort de plaat van Lionel Richie. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, staat vandaag niet heel wat bijzonders op. Ik heb al een paar berichten eruit gehaald. 1634, Rembrandt van Rijn huwt met Saskia van Uilenburg. Ja, gebeurde op 1634, dus op deze datum. En nog een berichtje uit 1983. Journaliste José Artuykens van het NRC Handelsblad ontvangt de Anna Vondelingprijs 1982 uit handen van de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Joop den Uyl. Gebeurde in 1983 op deze datum.

Vera, een plaat van Silvio. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een verse broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur Locomotief. Van 6 tot en met 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot 9 uur Sportief zijn, zeker weten, met Dirk-Jan Grootkazijn. Van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. Is ook op de Loe, maar ook op de Loco natuurlijk, hè. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Tot zover de programmering van Loco FM.

Beter dan met Don't Say Goodbye. Straks na 9 uur mannetje van de radio met Willem van der Belt bij Local FM. En wat kun je onder andere horen bij een mannetje van de radio? Nou, je hoort weer de mooiste hits uit de 60, 70 en 80 jaren. En ook hoor je 2 keer de troedelschijf. Dus elk uur de troedelschijf. Dat is 3 keer trouwens. Ja, 3 keer de troedelschijf. En je maakt weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Met het spelletje Wie of Wat Ben Ik. Dus heel wat te doen bij mannetje van de radio. Straks na 9 uur bij Local FM. We gaan de instrumentale plaat nog draaien. Doen we dit keer met Bergkristal. En dan hebben we eerst het nieuws en het weer. En straks kom ik weer bij je terug met de 2e uur van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat een lange file op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Prezenkaaf 14 kilometer file. Het oponthoud is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: 105.5. Dit is Lou FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Voulez-vous in plaats van ABBA. Wat een lekker begin van het tweede gedeelte van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. Ja, vandaag alweer 22 juni, gisteren 21 juni. De langste dag eigenlijk, hè. En vandaag 22 juni. Maar dan kun je nog niet merken dat de dag korter is, hoor. Nee, dat zul je vandaag niet merken. Hey, goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weerpakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, ja, het laatste blokje weer, een Nederlandse blokje. En ook weer een leuke plaat aan Anita en Ed Sieger staan. Jeffrey Hasten en Nieuw Voor. Dus dat wordt weer genieten. We gaan beginnen.

Welkom back, een plaat van John Sebastian en daarvoor Baby Don't Go. En was een plaat van Close to You. We gaan kijken naar de dag van, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook, het is vandaag de Wereldregenwouddag. Een initiatief om de belangrijkste longen van onze aarde onder de aandacht te brengen. En actie te ondernemen tegen ontbossing. En het is vandaag ook de Wereldkamelendag. Een dag om het respect en de waardering te tonen voor de kameel en de dromedaris, dieren die cruciaal zijn voor het leven in extreme klimaten. Dus vandaag ook de Wereldkamelendag.

Under the Pressure, een plaat van Queen met David Bowie. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB met Egbert Bos. Dan van 2 tot en met 6 uur de non-stop hits, muziekcarousel. En van 6 tot 7 uur wat wij willen weten. Dus www met Rob de Koners en Egbert Bos. Orgeluur van 7 tot 8 uur met Maarten Seibel. En van 8 tot en met 9 uur van Aards tot Eeuwigheid met Aard Duist. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur Titi met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En dan vanaf 10 tot en met 11 uur Nachtgedachten met Herman Diepens. Tot zover de programmering van Lou FM.

0: Georgie, een plaat van Pussycat uit 1976. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt er regionaal wat meer bewolking voor en op veel plaatsen waait een zwakke tot matige noordoostenwind. In de noordelijke kustgebieden is de wind vrij krachtig en om 9 uur is het van noord naar zuid. Ja, nu dus 18 tot en met 23 graden. Nou, vanmiddag is het vrij zonnig met wat velden sluierbewolking waar de zon doorheen schijnt. En de wind waait uit het noord-noordoosten tot noorden en is zwak tot en zwak of matig, zo staat het hier. Ja, is zwak of matig. Aan de noordkust en op de Waddeneilanden is de wind vrij krachtig en daar wordt het maximaal 20 graden. In Zwolle wordt het ongeveer 26 graden, in Utrecht 28 graden. En de hoogste maxima zijn weer voor Zuid-Nederland met in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg maxima van 29 tot lokaal 32 graden. Dus vandaag ook weer hoge temperaturen. Ja, echt zomer. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Mike de Val.

A Spanish Roll, een plaat van Mark Duval. Inmiddels het weer erbij gepakt voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Naar morgen, ja, zomers hoor. Ja, echte zomerse temperaturen. 28 graden, volop zon. En de windkracht 2 uit het oosten. Woensdag ook weer een zomerse dag. 32 graden dan. Met een windkracht 2 uit het noord-noordwesten. Ook wel volop zon. En donderdag ook weer een zonnige zomerse dag. 33 graden maar liefst. Met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. Dan kan weercijfers, ook hoge weercijfers. Een weercijfer 9 voor vandaag. En voor morgen ook een 9. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, hoge temperaturen. Ja, volop zomer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd een plaat van Ryan Powers. Ja, ook een zomerse plaat. Hier is Dolce Vita.

0: Den Dolder aan Utrecht 3 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Renkum 18 kilometer met daar een half uur vertraging. En 325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Westervoort 13 kilometer. Het oponthoud is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Together in Electric Dream. Straks na 12 uur weer broodjebal bij Loco FM. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? Nou, we kijken even de Facebookpagina van Albert Vierhuis. En ik zie daar staan dat hij 2 keer een single top 3 heeft. En dit keer uit de top 40 lijsten van juli 1980. En ook februari 1981. En verder hoor je in het lunchpakket. Om 12:30 is dat ILO met Rock'n'Roll is King. En je hoort een aflevering van de plaat in zijn verhaal. Met Bart van Leeuwen, de Hollandse douwtrapper, is deze maandag van de jazzpolitie met recht uit het hart. Dat is een leuke plaat, Albert. En het is Bruce Springsteen week. Week. En je hoort 2 keer een track dus voorbij komen. Dus elk uur een track van Bruce Springsteen voorbij komen. Dit laat

Dat allemaal dus bij Broodje Bal. We gaan nu even kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1903, is 3,6 graden, of was 3,6 graden. En de hoogste is gemeten in 1941, was 31,2 graden. Nou, vandaag wordt het tegen de 30 graden, dus ja, net geen warmterecord, maar wel er dicht tegenaan. En wat hebben we nog meer staan? De langste neerslagduur was in 1972, was 9,8 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1932, was 25,7 mm. Ja, nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat hebben we klaarstaan voor jou? Nou, Jeffrey Heesen er nieuw voor, maar ook René Becker. En we beginnen met Thomas Berger, met Als jij de keuze had, als jij de keuze, of als je de keuze had. Is een nieuwe plaat van Thomas Berger, wat een leuke plaat.

Victoria aan plaats van de Nieuw Voor. En ook René Becker kwam voorbij. En ook Thomas Berger. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. En zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits zit er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de loco, mannetje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem was weer hartstikke vroeg in de studio. Heeft alles weer in de playlist gezet. Ook de laatste nieuwtjes opgezocht. En straks ook het spelletje natuurlijk. Hè? Ja, wie of wat ben ik dus. Het wordt weer gezellig op de radio. Vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Mannetje van de radio met Willem van den Belt. En daarna broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En bij de Lou gaat Aad Widdaar verder met Studio Elburg. Dan de derde helft met EB. En ook een middagmatinee. Ook met Egbert Bos met dus met EB. Ja, wat kunnen we nog doen tot het nieuws van 9 uur? We gaan nog een plaat draaien van Jeffrey Hees. Een leuke plaat, heel lieve meid. En ook een plaat van Anita en Ed met een avond om nooit te vergeten. Heet het morgen!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 15 met daar een half uur vertraging. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaven 8 kilometer file en daar ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Het is bijna 10 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Studio Elburg. Ja, Dancing in the Dark. Nou, ik heb niet in gedanced in the dark. Nee, maar ik heb wel de hele nacht tot bijna 5 uur wakker gelegen. Ik kon toch de slaap niet vatten. Maakt helemaal niet uit. Maar het nummer begon met een speciale reden. Want op 22 juni 1985 kwam Dancing in the Dark van Bruce Springsteen op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En bleef er 1 week staan. Ja, wat doe je 's nachts, hè? Wat doe je 's avonds? Er zijn een heleboel dingen die je kan doen natuurlijk. Slapen, bed in, bed uit. Hè? Een avond om nooit te vergeten, zongen Anita en Ed net vlak voor het nieuws van 9 uur. Nou, het was voor mij ook een nacht om nooit te vergeten. Maar zo slecht heb ik nog nooit geslapen. Skik zong, ik ga als een speer. Nou, zover is het bij mij nog niet.

En dat was weer een lekkere gouden ouwe uit het jaar 1967 van de Hollies en Carrie Ann. Ja, dat staat bij stereo. Ja, je hebt hem ook mono. Maar ja, als je het stereo kan draaien, doe je dat natuurlijk, hè. Ja, normaal gesproken, collega Bart van Dijk, altijd zo'n beetje rond dit tijdstip, pakt hij de voorpagina van de Stento erbij. Ja, en sinds 3 weken dat ik op de maandagmorgen zit, ja, doe ik dat ook. Want heb je een beetje ritme in je leven, hè? Dat is toch wel heel erg belangrijk. En op de voorpagina van de Stentor staat een grote foto van Brian Bobby. Oranje heeft zijn spits. De Beast wordt hij in de buitenlandse media genoemd na zijn 2 doelpunten tegen Zweden. En voor de rest staat er: deze week moet het gebeuren. Het kabinet presenteert een politieke oplossing voor voortslepende stikstofcrisis. Hoe vaak hebben we dat er wel niet gehoord? Een vrouw overlijdt nadat een boom op haar auto is gevallen. Een deel van het dak van DHL stort in. Een net verbouwde rietgedekte woning in Uddel heeft schade na blikseminslag. Noodweer van vrijdag heeft flink huisgehouden. Ook in deze regio. En wat gaan we nu nog krijgen, hè? En het grootste artikel op de voorpagina: het grote begin van eerherstel is nooit gemaakt. Het gaat natuurlijk over de excuses die premier Jette heeft gemaakt aan de Molukkers. Premier Rob Jette heeft gisteren bij de onthulling van het Nationaal Monument Ulukora in Rotterdam excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Ja, goed. Daar gaan we verder nog op in. We gaan natuurlijk ook naar het weer kijken, hè. Ja, komend weekend heb ik een kampeerweekend met de familie. Dan zitten we in tenten, ergens in een weiland. En met Hemelvaartsdag zijn we ook wezen kamperen met de hele familie. Alleen toen was het 's nachts, hadden we nachtvorst. En nu wordt het niet kouder dan 27 graden. Ja, hoe dat gaat aflopen, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we vanzelf nog wel. We gaan luisteren naar een mooie ouwe van Marillion uit 1985. Hier is Kaylee.

0: Ja, je hebt heel wat artiestennamen. Je had Big Mouth en je hebt ook Little Steven. En die laatste, die zong het nummer Bitterfruit. Eens even kijken. Toen ik hier om 9 uur in de studio was, toen dacht ik van, hey, de bottenschijf niet, staat hier in de computer nog. Dus ik nog een keertje verversen. Hè. Dan kan je op zo'n knopje drukken. En dan meestal komt hij tevoorschijn. Maar hij was het niet. En nu kijk ik in één keer naar het verder in mijn playlist om 10 uur. Heeft Dries de nieuwe bottenschijf al klaargezet. Dus ik nog een keer op vernieuwen gedrukt. En ja hoor, hij staat nu klaar. Ja, Bitterfruit. Soms moet je even door de zure appel heen bijten, zeggen ze ook wel eens een keertje. Ja, en je bent altijd zo blij. Of het leven gaat vaak zo gewoon door, hè. Dan sta je nergens bij stil. Doordat je bijvoorbeeld eens een keertje naar de tandarts moet voor een nare behandeling. En dan kan je ook wel eens een keertje al dagen een beetje raar gevoel in je buik hebben. Of ook ja, andere dingen. Ja, dan betekent maar weer, als je niks hebt, dat is vaak zo gewoon, hè. Dan eigenlijk helemaal geen reden voor dankbaarheid. Nu kan ik wel 10.000 redenen bellen. Gaan draaien, maar die hebben we gisteren ook al gedraaid bij de Lou, hè. Wat ik wel kan gaan draaien is nu, is de bottenschijf van week 26 van Mart Hoogkamer.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Bottenschijf.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: pak mij.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en Renkum 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is 9:30, tijd voor het weerbericht. Vandaag schijnt de zon flink, al is er ook wel wat bewolking zichtbaar. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind kracht 2 tot 4. De temperatuur loopt op naar 23 tot 26 graden in het noorden van het land en 27 tot 32 graden verder zuidwaarts. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen schijnt de zon flink en wordt het 25 tot 32 graden. Ja, het gaat dan nog steeds warmer worden dit weekend, of deze week, tot aankomend weekend.

blijft mooi, hè? De Cats and Scarlet Ribbons. Ja, een van mijn favorieten. De Stento die pakken we even erbij. De voorpagina, dan staat een heel groot artikel. Het grote begin van eerherstel is nooit gemaakt. Rob Jetten heeft gisteren bij de onthulling van het nationale monument Oulu-Kora in Rotterdam excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Het is nog altijd het historisch onrecht dat de eerste generatie Molukkers is aangedaan, niet duidelijk genoeg erkend en verwoord, zei Rob Jetten. Het grote en noodzakelijke begin van eerherstel is nooit gemaakt. Ze konden het verleden en de doorwerking daarvan blijven knagen. Ook de tweede en derde en inmiddels vierde generatie Molukkers draagt die pijn van de geschiedenis met zich mee. Het verhaal van hun ouders, grootouders en overgrootouders is ook hun verhaal, of beter. Het is uw verhaal. Een mooi verhaal van Jetten. Ik zag hem, voor mij was hij zelfs een beetje geëmotioneerd toen hij dat voorlas. Ja, een vrouw overlijdt nadat een boom op haar auto is gevallen. Een deel van het dak van DHL in Zwolle stort in. Net verbouwde, rietgedekte bungalow in Uddel brandt af. Noodweer in de regio. We pakken even pagina 6 van de Stento erbij, van de Veluwe bijlagen. Een knal. Geen licht meer. Gruis in haar gezicht. Catharina Slaap beseft meteen dat de bliksem in hun woning heeft geraakt. Terwijl haar man blust, evacueert zij de huisdieren. Ze maakte vrijdagavond nog een grapje over. Zal toch niet bij ons, zegt Catharina Slaaf uit Uddels gekscherend tegen haar man. In de verte zien ze op dat moment donderwolken naderen. Toch voelt het niet als echt gevaar. Onweer hoort bij de zomer. Dat juist hun woning door de bliksem wordt getroffen lijkt onvoorstelbaar. En dan gaat het eens razendsnel. Terwijl Slaaf met de honden in de slaapkamer is, klinkt een harde knal en valt de stroom uit. Ik voelde de gruis in mijn gezicht slaan, vertelt ze. Door de blikseminslag klapte er een buizende muur. De kracht van de explosie is zo groot dat de stukken van het muurwerk losschieten. Een deel daarvan komt tegen haar gezicht, maar niemand raakt gewond. Door de blikseminslag staat het rieten dak van hun woning in brand. Terwijl mijn man probeert te blussen, evacueer ik de huisdier en bel 112, vertelt Slaaf. Daarnaast haast ze zich naar de paardenstal. Ik heb meteen de deuren en de luiken gesloten. Ik wilde voorkomen dat de dieren koolmonoxide zouden inademen. Binnen enkele minuten arriveert de brandweer. Het is dan iets na 22:30. Het stel brengt de nacht bij de buren door. Ons huis is voorlopig onbewoonbaar. Het rieten dak is grotendeels verwoest en ook binnen is de schade aanzienlijk door het bluswater. We wonen hier nu 3 jaar en waren net klaar met de verbouwing, verzucht Slaaf. Natuurlijk baal je ervan, maar het enige wat telt is dat niemand gewond is geraakt. Ja, Magda, mijn vrouw en ik, wij zaten ook buiten. En ja, bij ons komt die wind dan over die weilanden, hè, zo richting het oosten van Elburg. En het was wel mooi, al dat weerlichten. Meer dan 188.000 ontladingen las ik gisteren op internet. Dan zit je daar gezellig te kijken en op een gegeven moment gaat het zo hard waaien dat de plantjes bij jou van tafel, die vliegen bij de buurman in de tuin. En van de andere buren, van de andere kant, vliegen de planten bij ons in de tuin. En toen was het zo van, nu moeten we naar binnen. En het ging zo hard, we hebben zelfs even gewoon besloten om even de tuinstoelen, twee tuinstoelen binnen te zetten, zodat die niet bij de buren terecht konden komen. Maar ja, geloof ik, in Elburg was er niet zo heel veel aan de hand. Wel wat takken. In de brandweer van Elburg, ja, die moest nog met de hoogwerker uitrukken. Ja, tot en met gisteren kon je solliciteren bij de brandweer. Ze zoeken nog steeds mensen. Misschien als je vandaag je sollicitatie levert, dat ze je ook nog wel in behandeling nemen. Wij gaan verder met muziek.

You're a Friend of Mine. Ja. Op de voorpagina van de Stentor staat een verhaaltje. Deze week moet het gebeuren. Het kabinet presenteert een politieke oplossing voor de voortslepende stikstofcrisis. Waarom is het zo spannend? Ga nu eindelijk de woningbouw van het slot. 5 vragen en antwoorden. Die lees je allemaal op pagina 15 van de Stentor. Ja, ben je geïnteresseerd? Ik ga het niet helemaal voorlezen hoor. Nee. Daar hou ik niet van die hele lange berichten. Trouwens, niet alleen stikstof, maar ook dieren zitten vaak in de weg. Afgelopen zaterdagmorgen had ik Henk Wessel, Anita Kloosterman en Arjen Kluin in de studio voor het programma Politiek Beschouwd tussen 9 en 10 uur. En toen haalde ik ook aan dat er een bericht van de gemeente Elburg over een nieuwbouwplan hier in Elburg, waar 9 juni een presentatie van gedaan was. En ja, er stond onder andere dat 2026 cruciaal was in verband met het zorgen voor een oplossing voor een aantal dieren die daar in die omgeving woonden. Ja, maar toen pakte ik de huis van oktober 2024, dat is bijna 2 jaar geleden erbij. Toen was dat probleem ook al bekend.

dat die dieren er zaten. En waarom hebben ze er toen eigenlijk niks aan gedaan? Ja, ja, ja, moesten ze toch het antwoord een beetje schuldig blijven? Wil je het nog een keertje naluisteren? Vanmiddag tussen 5 en 6 wordt het weer herhaald.

Kensington was dat en war. Ja, laten we hopen dat die oorlogen aflopen. Heel veel mensen denken dan gewoon aan de prijs, aan de pomp, hè, dat die dan eindelijk weer eens een keertje kan gaan dalen. Maar ik denk dat we eerder stil moeten staan bij al die mensen die het oorlogsleed treffen. In Libanon, in de Gazastrook, in Irak, noem maar op. Er zijn zoveel plekken waar er ellende is in de wereld. Dus laten we alsjeblieft eens een keertje stoppen met dat oorlogsgebeuren. Hey, ik heb even op teletekstpagina 705 naar de actuele temperaturen gekeken van de weerstations in Nederland. Een bericht van Weerplaza is dit. Ter Schelling is het droog, 19 graden. Leeuwarden, sluierbewolking, 19 graden. Eelde, onbewolkt, 19 graden. Den Helder, sluierwolken, 19 graden. Kijk, dat wil nog wel op dit moment van de dag. En daar kan je nog een beetje bij komen. Ook in Lelystad onbewolkt 20 graden. Schiphol licht bewolkt 20 graden. Enschede onbewolkt 21 graden. De Bilt zwaar bewolkt 20 graden. Rotterdam sluierwolken 20 graden. Eindhoven sluierwolken 22 graden. Vlissingen sluierwolken 21 graden. Ja, en het warmste is het op dit moment nu al in Maastricht. Dat was om 9:30 onbewolkt en 23 graden. Het volgende uur gaan we kijken om 10:30 naar het weer voor de komende dagen. Dan pak ik even buienradar erbij voor Elburg voor de weersverwachting voor de komende dagen. Ja, heb je nou een buurman of buurvrouw die moeilijk te been is, die zeg maar moeilijk of misschien wat ouder is, en vraag, bel dan gewoon eens even aan van, joh, het is best wel zwaar, kan ik even boodschappen voor je doen, is er iets wat ik voor je kan doen? Nou, het is gewoon maar even een vraag, hè? Misschien zeggen ze nee, misschien ook wel een goed gevoel dat ze toch weten dat er mensen zijn die aan hun denken. Ja, daar geloof ik echt in, niet alleen goed voor je ander is, maar ook misschien wel heel goed voor jezelf. We gaan verder met Michael Jackson. Oeh, 1987. Volgend jaar, volgend uur, ga ik meer terug naar de jaren 70.

0: Ja, en dan wil je net een hap van je bastonjekoek nemen. En dan merk je dat het nummer in één keer is afgelopen. Want we gaan eruit, want het is tijd voor, de verkeer, voor het weer en de verkeersinformatie van 10 uur. En daarna zijn we weer terug met een heleboel mooie muziek voor jou wat dat betreft. Nou, ik zou zeggen, ik pak nog even een kopje koffie erbij. En dan gaan we luisteren naar het nieuws van 10 uur.
1: 5.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog een lange file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Ben je er nog? Ja? Oh, gelukkig. Ja. Dat is wel een nummer, hè? Aan het begin van de tweede uur van Studio Elburg op deze maandag, de 22e juni. Ja, gisteren om 10:24 is de zomer ingegaan. Kan ook een paar minuten eerder of later geweest zijn, dat weet ik niet. Maar ja, dan verwacht je eigenlijk zomerse muziek en dat soort dingen. Maar waarom draai je hem nou wit haar? Nou ja, dit nummer kwam op 22 juni 1968 op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleef er één week staan. Moet je hem dan draaien? Nee, moet niet. Niks moet hier gelukkig. Wat gaan we dit doen? We gaan het hebben over de A28. We gaan het hebben over de geldautomaat in Wezep. Nou, we hebben hier in Elburg een aantal die bereikbaar zijn, maar in Wezep ligt dat toch weer anders. En Wezep is toch best een behoorlijke plaats en we hebben ook heel veel mensen uit de andere gemeenten hier die luisteren, ook richting Nunspeet. En we gaan alleen nog maar Nederlandse producties draaien in dit uur. Een soort poldergoud, alleen dan net iets anders. We beginnen met Long Tall Ernie en de Shakers. We gaan terug naar het jaar 1978. The Golden Years of Rock and Roll. Fijn dat je luistert op deze broeierige maandagmorgen.

The Golden Years of Rock'n'Roll van Long Tall Ernie en de Shakers. Ja, nog een bericht op voor mensen die 's nachts op pad moeten. Automobilisten die de komende weken gebruik moeten maken van de A28 moeten rekening houden met afsluiting en omleiding. Rijkswaterstaat voert tussen 22 juni en 17 juli onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg 's nachts tijdelijk worden afgesloten. Tijdens de werkzaamheden wordt de bovenste laag van het asfalt vervangen. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig om de levensduur van het wegdek te verlengen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met een omleiding in extra reistijd die kan oplopen tot een half uur. De afsluitingen vinden plaats op verschillende trajecten. Zo is de A28 in de nacht van 22 op 23 juni in zuidelijke richting afgesloten tussen De Wijk en Nieuw-Leusen. Dus als je vanuit het noorden richting Elburg komt. De noordelijke richtingen zijn onder meer de afsluitingen tussen de afrit Omme, afrit 21 en knooppunt Lankhorst. En tussen het Harde en Wezep en tussen het Harde en knooppunt had mijn broek. Nou, volgens mij is dat grootste gedeelte hetzelfde traject. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijden. De afsluitingen gelden dus iedere avond dan tussen 9 uur en 11:30. Oftewel voor de nachtrijders.

Mooie van Kajak. We gaan er nog eentje draaien. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie kijken. En kijken naar het weerbericht. Maar eerst Greenfield & Cook.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer stilstaan. Er zijn 2 rijstroken dicht op politieonderzoek. Dat duurt tot 2:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Over een halve minuut is het 10:30 en wij gaan eventjes kijken naar het weer voor de komende dagen hier. Ik heb even buienradar erbij gepakt en we zien dat het vandaag 27 graden gaat worden. Morgen wordt het ook 29 graden. Ja, dan worden we hebben ook nog af en toe wat bewolking en wat zon. Dan gaat het woensdag, dan gaat het los. Dan wordt het 34 graden. Het is stralend zonnig weer en datzelfde weer geldt voor aanstaande donderdag. In de nacht wordt het niet kouder dan 20 graden. In de nacht naar vrijdag 22 graden. En vrijdag overdag kan het 37 graden worden. Ja, op het moment dat je 's morgens opstaat, tenminste voor veel mensen, 7 uur, 25 graden al. Om 10 uur is het 31 graden, 12 uur 34 graden. Om 2 uur is het 36 graden en om 4 uur is het 37 graden. Met een gevoelstemperatuur van 41 graden. En dan koelt het maar heel langzaam af, want dan om middernacht is het nog 24 graden. Naar de nacht van vrijdag op zaterdag. En ook dan komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. Kijken we verder nog even naar het weekend. Zaterdag 25 graden. Sorry, we hebben een verkeerde dag. Zaterdag 29 graden met kans op een onweersbui. Zondag 28 graden. Ook volgende week maandag wordt het 28 graden. Mensen, zorg voor elkaar. Als je mensen weet die misschien wat moeilijk te been zijn. En die niet zo makkelijk hun boodschappen kunnen gaan doen. Ook wat ouderen. Bel even bij je buurman of buurvrouw aan en zeggen: buur, kan ik nog even een boodschapje voor je meenemen? Dat je niet door die bloedhete eruit hoeft. Rob de Nijs heeft een nummer gemaakt wat ik nog nooit eerder had gehoord. Komt uit het jaar 1975, getiteld Onweer.

Onweer van Rob de Nijs. Ja, Rob de Nijs die komt heel veel in ons bestand voor qua nummers. Ik had deze nog nooit gehoord. En ik dacht, gezien met het weer wat we afgelopen weekend gehad hebben. En wat we ook de komende week nog weer gaan krijgen. Leuk om te draaien. Onweer van Rob de Nijs. Is even een oudje van hem. Kan ik zien uit welk jaar die komt? Nee, dat kan ik zo gauw niet zien. Nou, zoek ik nog wel een keertje op voor je. Aanstaande woensdag is het 24 juni. En dan komt de gemeenteraad weer bijeen voor een besluitvormende vergadering. De vergadering begint om 19:30 en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Er staan een aantal hamerstukken op het programma. Dat is niet zo bekend, niet zo belangrijk natuurlijk. Hè. Er is helemaal uitbepraat en uitonderhandeld. Onder andere de actualisatie van de systematiek voor betaalbare woningen. De aanpassing van de APV gemeente Elburg 2026. Principebesluit ontwikkeling gezondheidscentrum het Harde. En een rekenkameronderzoek over armoede en schuldenbeleid. Nou, daar heb ik afgelopen zaterdag met 3 mensen over mogen praten in Politiek Beschouwd. Het programma wordt trouwens vanmiddag nog herhaald. Debatonderwerpen, stedenbouwkundige plan en financiële verkenning voor woningbouwversnelling Lagewijk Doorspijk. En het stedenbouwkundig plan en financiële verkenning woningbouwversnelburg Elburg Zuid en Oostendorp Zuid. En een bindend advies en krediet voor de grondexploitatie voor de flexwoningen op het Harde. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En ook vanavond waarschijnlijk in WWWW gaan ze er nog over praten. Nou, de vergadering kan je dus live bijwonen op het gemeentehuis in Elburg. Als je dan geparkeerd staat daar voor het gemeentehuis, moet je even rechts de ingang nemen. Daar kan je dan naar binnen. Staat ook de raadzaal, staat er boven die deur. Maar kan je dat niet natuurlijk, kan je kijken via elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. Nou, dat is heel moeilijk hè. Je kan ook gewoon de kabelkrant van de Loe even opzetten. En daar wordt die ook helemaal uitgezonden. En natuurlijk, wat ik ook nog een keer zeggen, kom eens een keertje naar het gemeentehuis om het bij te bewonen.

al even genoemd. En ook vanavond in WWW gaat er waarschijnlijk over worden gepraat. Raad trapt op rem, klinkt meer als een spoedopvang. Dat gaat het over de 50 tijdelijke woningen die Elburg wil gaan bouwen. Het moet snel gebeuren. Begin 2027 wil de gemeente Elburg zo'n 50 tijdelijke woningen bouwen in een weiland aan de Kamperdijk, net naast de vesting. De woningen kunnen er maximaal 10 jaar staan. Volgens de burgemeester en wethouders is het een goede plek voor mensen die dringend een woning zoeken. Dat zijn bijvoorbeeld jongeren, jonge gezinnen en ook statushouders. Statushouders hebben als vluchteling een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven. Gemeenten moeten hen volgens de wet helpen aan een woning. De gemeente wil minimaal 15% van die woningen, 15 van die woningen, of 30% voor hen bouwen. Met dat percentage krijgt Elburg 1 miljoen landelijke subsidie. En dat plan lijkt bij de gemeenteraadsleden tot kritische vragen. Onder andere raadslid Henk Wessel van Algemeen Belang wil voorkomen dat er meer woningen naar de statushouders gaan. Zo telt hij voor om maximaal 30% voor de woning af te spreken in plaats van minimaal. Ze houdt wel eens aan de eis om de subsidie te krijgen, maar blijft er ook ruimte voor starters, jonge gezinnen, ouderen en doorstromers. Gert-Jan Hoeven van de ChristenUnie sluit zich daarbij aan. Zijn partij ziet graag de beste plek voor mensen die het het hardst nodig hebben. Wethouder Lambert Polinder legt uit dat de plannen minimaal 30% voor de statushouders staan om de enige speelruimte te houden. Ondanks de bezwaren vindt Hans Witteveen van de Pol van Pro Elburg dat voorstel slim. Hij begrijpt dat het college ruimte wil bewaken. Tegelijkertijd kijkt hij niet weg voor de problemen die mogelijk in de wijk gaan spelen. Er komen veel kwetsbare mensen bij elkaar en dan heb je iets te doen als gemeente. Ook raadslid Rick van Veldhuizen van LEF uit zijn zorgen. Hij vindt het vreemd om statushouders opnieuw een tijdelijke omgeving te plaatsen. Dat klinkt meer als spoedopvang, zegt hij. Volgens hem kunnen zij daar niet goed landen in Nederland en zich mengen met de samenleving. Het lijkt hem daarom beter deze mensen woningen te verzorgen die verspreid zijn over de hele gemeente. Dat hoeft niet te kosten gaan van de subsidie van het Rijk, zolang 30% van de woningen naar statushouders gaat. Het college denkt er anders over. Volgens wethouder Polinder passen deze woningen juist bij de statushouders. Het gaat vaak om alleenstaande en stellen, zegt hij. Dat sluit volgens hem goed aan bij de kleine flexwoningen. Toch willen een deel van de raad niet te veel statushouders in de nieuwe wijk. Voorstander van een maximum denken ook voor meer rust bij omwonenden. Maar er zijn ook nog andere plannen en die worden vanavond ook misschien wel besproken in verband met de ontsluiting van de wijk en dat soort dingen. Goed, nou, we hebben een heleboel gepraat. We gaan eens luisteren naar een oudje van Roek Williams, getiteld Elsje.

Zijn echte naam is, wat in zijn paspoort staat, is Roek Willemse met ZE aan het eind. Geboren op 20 september 1943 in Amsterdam. Hij overleed op 7 april 2005 in Los Angeles. En wij kennen hem onder de artiestennaam Roek Williams. In 1961 startte hij de band Roek Williams en de Flying Cats. In 1967 kwam hij met het gevoelige nummer A Star. Toen hij in 1968 solo ging, had hij in 1969 nog een succes met Roek's Family. Met de single Get Yourself a Ticket. In 1973 met Annemiek, maar ook met het nummer wat we net draaiden, Elsje. Goed. Pak nog even de krant erbij. Een berichtje over geldautomaten. Tijdelijk buiten gebruik. Deze tekst staat al wekenlang op het scherm van de geldmaat in het centrum van Wezep. Inwoners kunnen die tijd alleen voor cash terecht bij de Primera. Hoe kan dat? Nou, dat het hele dorp op zijn achterste benen stond is misschien wat overdreven. Maar voor enige ophef zorgt het verdwijnen van de laatste openbare geldautomaat in Wezep 4 jaar geleden wel. Ook de politiek bemoeide zich ermee. Want een dorp van dik 12.000 mensen dat voor cash geld afhankelijk is van een plaats. Supermarkt, dat kon toch niet? Nee, dat kon inderdaad niet. Want uiteindelijk kwam er een kioskje op het Meidoornplein met erin twee puntgave flappertappers van geldmaat. Eind goed, al goed, iedereen tevreden. Tot een week of 4 geleden plots de schermen op zwart gingen. En niet veel later verdween een van de apparaten helemaal en kwam er een ijzeren plaat voor terug. Met gevolg dat alleen nog geld kan worden gehaald bij de Primera in Wezep. Die is alleen beschikbaar tijdens openingstijden van de winkel. Bovendien bleek deze ene automaat door de drukte regelmatig leeg te zijn. Wat was er precies aan de hand met de automaat op het Meidoornplein? Mago van Weigerden van Geldmaat die heeft het antwoord. Een van de automaten was nog van het model dat is overgenomen van een andere bank. Al dat soort oude machines gaan we vervangen door nieuwere types. Normaal gesproken duurt dat enkele dagen, maar in Wezep gold de wet van Murphy. Zo'n beetje ging alles mis wat er mis kon gaan. Zo'n geldautomaat is technisch best ingewikkeld en aan de binnenzijde moet er soms veel veranderd worden. Wat er in Wezep specifiek misging, weet ik niet, maar volgens de medewerker was het een drama. Dat werk aan de binnenzijde zorgde voor haar ook dat de andere automaat niet meer werkte. Maar gelukkig is er nu ook goed nieuws. Het lijkt erop dat alle kinderziektes nu zijn overwonnen, dat beide automaten midden volgende week weer zullen gaan werken met een kleine slag om de arm. Bij de twee nieuwe machines kun je er ook geld opnemen en storten. Papiergeld dan wel te bestaan. Een andere nieuwigheidje is spraakondersteuning. Dat is wel handig voor heel veel mensen die dus een beperking hebben, een visuele beperking. Die kunnen dus ook heel makkelijk de geldautomaat bedienen.

Mooie muziek van de T-set. Uit Delft kwamen ze volgens mij. She Likes Weeds. Nog een berichtje. Na maandenlange trainingen mochten 6 jonge ruiters uit Elburg en de gemeente Nunspeet van Klein maar Dapper uit Nunspeet eindelijk meedoen met het Gelders kampioenschap zestal in Winterswijk. Bij een zestal staan harmonie, eenheid, strakke lijnen en gelijke afstanden centraal. De ruiters dus voeren gelijktijdig dezelfde figuur uit zoals wending, voltes en diagonalen. De wedstrijd zou zaterdag plaatsvinden, maar was vanwege het heten weer na zondagmorgen uitgesteld. Dat betekent voor een aantal vaders op vaderdag geen ontbijt op bed. Maar rond 5:30 een rit van bijna 2 uur naar Winterswijk. Alle moeite was niet voor niets, want de 6 jonge dames en de reserve werden Gelders kampioenschap in hun klasse. Ja, dan soms is een reserve heel handig, want een van de paarden, Blitz, die werd ziek. Die kon niet meedoen, maar gelukkig de reserve die kon inspringen. We gaan luisteren naar een nummer wat ik nog nooit eerder gehoord heb hier op de Loe, getiteld Stampende Paarden.

het is alweer voorbij. Twee uurtjes Studio Elburg op deze maandagmorgen, de 22e juni in het jaar 2026. Hij staat al te trappelen. Nee, niet de paarden. Nee, we hebben het over Egbert Bos. Hij gaat tussen 11 en 12 het programma De Derde Helft presenteren. Ja, en in die derde helft natuurlijk ook aandacht voor het Nederlands elftal. Van 12 tot 2 hoor je middagmatinee, ook natuurlijk weer met Egbert. Dan hebben we een paar uurtjes non-stop muziek. En om 5 uur in herhaling van het programma Politiek Beschouwd, dat ik afgelopen zaterdagmorgen om 10 uur mocht presenteren. Henk Wessel, Anita Kloosterman en Arjen Klein, die waren de gast. We hebben over een heleboel onderwerpen gesproken. Onder andere over woningbouw, over armoede en schulden. En we wilden ook nog aan veiligheid aandacht gaan besteden in Elburg. Maar ze hebben hem niet meer naartoe gekomen. Waren die twee onderwerpen, was het uur zo vol. Heb je het gemist? Dan kan je dat vanmiddag nog weer naluisteren. Heel veel plezier bij Egbert de komende 3 uur. En wat mij betreft graag tot volgende week. Want ik ben vrijdag, ben ik er niet. Heb ik een weekendje weg. Gaan we kamperen in de bloedhitte. Maandag dan weer Bart van Dijk, die neemt mij honneurs waar. En die zit trouwens ook morgen om 9 uur weer achter de microfoon. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met Egbert.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
7: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
8: Zie

Ja, dat kunnen we weer zingen. Nederland, Oranje Land. Dat is natuurlijk, heeft allemaal te maken met het voetbalgebeuren van de WK. En zeker van de wedstrijd aan afgelopen zaterdag. Natuurlijk een hele mooie wedstrijd voor Nederland. En natuurlijk ook voor de supporters, maar ook voor de mensen thuis. En ook de mensen daar natuurlijk in Amerika. Ja, altijd bijzonder. Ik ben trouwens verbonden met de derde helft. Het sportprogramma van de lokale omroep. Morgens, op de maandagmorgen moet ik zeggen. Maandag 22 juni alweer. Hebben we altijd tussen 11 en 12 het sportieve gedeelte van het, de nabeschouwing van het afgelopen weekend. Wat er op de sport gebeurd is. Nou, er gebeurt op de voetbalveld in de regio niet veel. Maar wel in, natuurlijk in Amerika en Mexico. Het grote WK. En zeker wat betreft het voetbal voor Nederland gaat het de goede kant op. Maar goed, we moeten niet te hard of te snel juichen, want wie weet gaat het nog weer mis. Maar goed, het ziet er in ieder geval nu goed uit en dat is best wel leuk, want ja, al die critici van tevoren al, dat wordt allemaal niks en dit en dat. En Koeman die krijgt natuurlijk ook verlangens, maar dat heb je natuurlijk logisch als je trainer bent. En nu kan hij waarschijnlijk niet meer stuk, maar goed. Dat gaan we straks allemaal bespreken natuurlijk in dit uur van de sport. En misschien is er nog andere sport, gaan we ook nog even bekijken. Maar in ieder geval de WK staat zeker bovenaan en dat is het belangrijkste punt hier in dit programma. Aard, bedankt voor de voorprogrammering van vanmorgen. Ga zo even de programmering erbij pakken natuurlijk. En ook Dries Smit, allemaal mensen van het vroege uur, hier de opstart van deze week alweer. En de laatste week van natuurlijk juni. En, nou ja, niet helemaal, maar zit er tegenaan. De laatste week van juni. En dat betekent ook dat we dus ook naar de richting de zomervakantie gaan. Sommige mensen hebben al natuurlijk vakantie. Maar ook sommige mensen wachten nog een paar weken. En dan zijn ze er aan toe. Zeker en in verband met dit weer. Want het is natuurlijk niet echt super weer om te werken. Maar goed, we hebben daar niks over te zeggen. Het wordt heel warm. We gaan straks het weer er ook bij pakken. Natuurlijk ook in middagmatinee. En daar hebben we ook nog twee gasten. Onder andere Malouke van de Citybar in verband met haringhappen. Haringparty. Ook daar heeft Jerry een verslag van gemaakt. Komen we later ook even op terug. En natuurlijk niet te vergeten Rini. Als het goed is in de tweede deel van middagmatinee. In ieder geval blijf luisteren naar Lou FM.

0: Ja, dat was niemand minder dan Elton John, I'm Still Standing. Goed, voor de luisteraars die wat later zijn ingeschakeld. U bent hier verbonden met de lokale omroep Elburg natuurlijk vanaf de Vrijheidsstraat, oftewel de Hans Kooman Studio Vrijheidsstraat in Elburg. En dit uur, zoals al eerder vermeld, heet De Derde Helft. En De Derde Helft, dat is natuurlijk het programma wat even terugblikt op de sportieve gebeurtenissen van afgelopen weekend. En er is heel wat gebeurd natuurlijk. We gaan natuurlijk straks ook de WK even erbij pakken nog. En dan heb ik het over de spelrondes natuurlijk, maar ook eventueel de stand. Maar we gaan natuurlijk ook over praten over het Nederlands elftal. En helemaal de belevenis wat hier allemaal in de regio is gebeurd. En er is niemand anders dan Jerry Alon, die voor altijd voor ons op pad gaat. En die heeft trouwens ook nog meer activiteiten meegemaakt. Ook een interview met het napalmmeisje Kim Poek afgelopen zaterdagmiddag. Ook daar komt hij later op terug met volgens mij nog een videopresentatie ervan. En natuurlijk niet vergeten het haringhappen en het hele gebeuren in de Citybar. Maar daar gaan we straks ook met Malouk over praten om 12:30. Maar we gaan eerst even luisteren naar Jerry Alon, die nogmaals een interview heb gedaan over een rondje langs de velden, zo kan ik beter zeggen, want die is op zoek gegaan met zijn microfoon naar de sfeer van de WK en zeker van het Nederlands elftal.
1: Maar 2026. Het Nederlands elftal is weer op jacht naar die felbegeerde titel. Hoe zal het ze vergaan? U hoort het in de Loe FM WK-update met Jerry Alon.

0: Een hele goede zonnige maandag 22 juni 2026. De derde helft met Egbert Bos. En het is vandaag weer tijd voor de tweede WK-update van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap 2026 in Amerika, Canada en in Mexico. Ik ga heel kort zijn vandaag, want we hebben niet zoveel variatie in onze WK-update vandaag. Alles wat de klok slaat is vandaag Gert-Jan Karsten, het orakel van de Kruishoek, van de Elburgse vesting, trainer van VV Nunspeet. Ja, ik had zaterdag een voor- en een nabeschouwing met hem en ja, die baarde bij mij zoveel opzien dat ik dacht, deze hele update moet in het teken van dat prachtige werk van Gert-Jan Karsten staan. Ik ga er niet te veel over verklappen, Egbert en beste luisteraar van de Loe. Ik stel voor dat we snel gaan luisteren naar de voorbeschouwing en naar de nabeschouwing die ik zaterdag opnam met Gert-Jan Karsten, trainer van VV Nunspeet. Ja, tijd voor een voorbeschouwing. En met wie kunnen we dat beter doen dan met, nou ja, mag ik dat zeggen, het orakel van de Kruishoek zou ik bijna willen zeggen. Gert-Jan Karsten, trainer van Nunspeet, ook trainer geweest van Urk en van IJsselmeervogels. Het is nu 1:00 in de middag. Heb je een beetje vertrouwen in vanavond, Gert-Jan?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Maar dat komt niet zozeer door Nederland, maar ik denk dat Zweden beter is dan wij denken. Ik denk dat dat een taaie aflevering wordt.
0: En heeft het dan zeg maar, met onderschatting te maken van de bekende spelers? Of lopen er ook spelers tussen bij Zweden? Of je denkt van nou, dat zijn wel, die komen wel uit het doosje en hebben we nog niet helemaal in de gaten?
1: Nou ja, als je een speler die 150 miljoen euro gekost heeft onderschat, dan klopt er iets niet. Nee, dus dat zal dan niet. Maar nee. Ja, Zweden is door de jaren heen altijd heel stug. Kijk maar eens, ik denk zelfs dat in 1974 werd er 0-0 gespeeld volgens mij tegen Zweden. Met het misschien wel beste Nederlands elftal ooit.
0: Ja,
1: We hebben een keer met penalties van ze gewonnen op een EK, meen ik. We hebben ook één keer gewoon van ze gewonnen. We hebben volgens mij ook een keer van ze verloren. Maar het is altijd 0-0, 1-0. Ja. Nooit overtuigend. Het is vaak heel fysiek achterin. Het is heel veel fitte spelers. Maar nu hebben ze voorin ook echt aparte klassen.
0: Ja. Dan heb je het over Gyökeres, hè, neem ik aan, of niet?
1: Die, en Isaac. Ja, en Isaac vanzelf. Ja. Dus ja, dat zijn twee aanvallers. En ja, daar komt gelijk weer het verhaal van Nederland om de hoek. Dat zijn de aanvallers die wij eigenlijk dit toernooi missen.
0: Ja.
1: Door de jaren heen had Nederland eigenlijk vanaf de jaren 70 altijd een van de beste, zo niet de beste aanvaller in de selectie van het toernooi.
0: Ja.
1: Rob van Nistelrooy, Van Basten, Cruijff, Rep, Van Persie.
0: Zat Huntelaar nog wel eens op de bank?
1: Ja, moet je nagaan. Ja. Die zat op de bank. Ja. Dat was toen de spits van Real Madrid.
0: Ja.
1: Maar ja, toen was het verdedigend vaak wat kwetsbaarder. Ja, nu is het eigenlijk andersom. Heb je het wel, denk ik, goed onder controle over het algemeen. Maar mis je voorin toch wel, als je 4-3-3 wil spelen. Summerville maakte wel een veelbelovende indruk in de eerste wedstrijd. Hè? Maar het samenspel met Dumfries was nog niet het beste wat ik gezien heb. Maar dat kan groeien. Mm-hmm. Dus ja, als je met drie spitsen wil spelen, dan moet je wel echt kwaliteit voorin hebben. Ja, en dat tot nu toe zie je dat daar ook de meeste twijfels zitten in de opstelling. Mm-hmm. Moet je dan Memphis brengen? Ik vind van niet. Moet je Brobbey brengen? Ik vind van wel. Mm-hmm. Maar ja, maar het feit dat je er zo over kunt discussiëren is geen goed teken. Nee, want vroeger hadden we Robben en die stond er gewoon in. Ja. En dat was gewoon onomstreden. Ja. En dat mis je nu een beetje bij dit elftal. Mm-hmm. En ik denk dat daar vanavond de belangrijkste uitdaging ligt. Mm-hmm.
0: Als ik jou een beetje hoor, dan zeg je van we missen een beetje zeg maar echte power in de aanval. Misschien dat we een klein beetje niet helemaal beseffen zeg maar, hoe sterk Zweden echt is. Op wat voor manier kunnen we ons daar zeg maar, toch het goed tegen wapenen als Nederlands elftal zijn? Hoe moeten we, met wat voor instelling, met wat voor strategie moeten we het veld op gaan, denk je, om juist dit Zweden dan toch eronder te krijgen, ondanks de beperkingen die we voorin hebben?
1: Nou ja, ik denk dat hun ons laten komen. Dus we zullen veel de bal hebben. En dan worden de ruimtes weer klein. Hè. Dat kon je in alle analyses op tv ook wel zien tegen Japan. Hè. Die zakte ook met 10 man rond de 16. Nou, daar is Zweden denk ik ook niet vies van. Hm. Alleen ik denk dat Zweden in omschakeling beter is dan Japan. Met die goede, snelle mensen voorop. Ja. Dus ja, ik zei al, ik zou met Brobbey spelen. Waarom? Omdat de ruimtes klein zijn. Dan heb je daar een aanspeelpunt. Hij is ijzersterk. Die valt niet gelijk om, zeg maar. Nee. Je kunt hem aanspelen. Dan kun je met lopende mensen eronder komen. Nou, we hebben met Gravenberg, met Reinders, hebben we jongens die echt goed kunnen schieten. Ja. En dan kom je wat meer uit de tweede lijn. En let ook maar op, dit toernooi vallen er veel doelpunten uit de tweede lijn. Mm-hmm. Er wordt meer van afstand gescoord. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat dat aan een nieuwe bal ligt. Ja. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar het is opvallend dat er veel gescoord wordt uit de tweede lijn en van afstand. Ja. Bal lijkt iets meer te zwabberen ook. Keepers hebben er iets minder zicht op, lijkt het. Dus ja, dat zijn dan dingen. Dan, plus het feit dat als Brobbey zelf in de 16 is, kan hij ook draaien. Kan hij zelf een goal maken, want hij heeft zich besunderend goed ontwikkeld. Mm-hmm. En je krijgt met Brobbey, als je dan iets meer door de as speelt, dan moeten tegenstanders de as dichtzetten. En dan krijg je dus meer ruimte aan de buitenkanten. En dan kun je daar met je opkomende backs van de Ven en Dumfries, maar met name ook met Summerville en Gakpo, kun je misschien kom je daar wat vaker in een 1 tegen 1. Terwijl we afgelopen wedstrijd zagen dat Gakpo elke keer 2 tegen 1 werd gedekt. Dus dan kom je naar binnen en dan staat er nog één. Kom je naar binnen en staat er weer één. Dus ja, je zult daar iets meer variatie moeten brengen. Ik denk met Brobbey dat kan. Ik denk dat je, als je Malen wil opstellen, dan moet je de keuze maken, Summerville Malen. Ja. Ja, en dat is dan aan de bondscoach.
2: Het lijkt er afgaande op de eerste minuten toch weer op dat Nederland een soort gelijke wedstrijd zal gaan spelen als tegen Japan. Want ook de Zweden laten de bal aan Oranje. Proberen de spelers van Nederland zelf al op te vangen. Vaak diep op de eigen helft. Nu wat lichte druk van Isaac en de lange bal van doelman Verbrugge. En dan ligt er wel wat ruimte, met name aan de linkerkant. Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval. En daar zit hij er al in. 5 minuten heeft Brian Brobbey nodig gehad. En Nederland staat 1-0 voor. En hier is onze spits.
0: Zaterdagavond, even na 9. Nederland heeft met 5-1 gewonnen van Zweden. En ik sta naast de man die vanmiddag om 1 uur een uitstekende voorbeschouwing gaf. Alhoewel, laten we even beginnen bij de kritiek. Jij, Gert-Jan Karsten, je zei vanmiddag, moet toch even het slechte nieuws erbij pakken. Je zei, ja, Zweden hebben het historisch moeilijk tegen. We hebben altijd gespeeld gelijk en die zijn stug. En dat is niet helemaal uitgekomen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, dat komt ook omdat Nederlands elftal en Koeman precies gedaan hebben wat jij gezegd hebt. Namelijk meer combinaties over de flanken, meer voorzetten vanaf de flanken. Maar vooral, dat vond je het belangrijkste, dat heb je letterlijk gezegd. We hebben een aanspeelpunt nodig in de punt van de aanval en een eindstation. Zoals we vroeger Van Basten hadden of Van Nistelrooy. Gewoon de echte afmakers en de aanspeelpunten. En jij zag dat in Brobbey, zag jij daar in de ideale kandidaat. Al dus geschieden. Sta je daar van jezelf te kijken?
1: Nee, dat is gewoon logisch. Ik bedoel, dat kan iedereen zien. Dat is geen hogere wiskunde. En weet je wat de grap is? Nu spelen we tegen Tunesië. Dan moet je dit zo laten staan vanzelf. Want die gaan ook inzakken. Maar als we, wat ik ook vanmiddag zei, dan in een ronde verder komen tegen een topland, dan moet je misschien juist met Malen spelen. Als de ruimtes groter worden, je hebt meer diepgang nodig. In algemene zin was Nederland ook wat actiever. Ik weet niet of dat met de airco te maken had. Ik dacht dat het heel warm zou zijn, maar dat stadion heeft gewoon een dak. Dat gaat dicht en dan gaat gewoon airco aan. Dat kan ook helemaal in 2026 kan dat tegenwoordig. Ja,
0: zeker in Houston, hè?
1: Ja, dus buiten vielen ze bijna flauw en binnen zaten ze gewoon met de jas aan. Ik zat de voorbeschouwing, ik zag die ploeg uit de bus komen, allemaal jassen aan. Ik denk, wat een onzin, het is daar hartstikke heet. Maar het was helemaal niet heet, het was airco aan. Dus zo zie je maar, ik weet ook niet alles. Nee. De eerste goal was natuurlijk perfect, want dat zei Koeman net zelf geloof ik ook, daar zat alles in. Maar je speelt Brobbey aan, die laat hem in één keer vallen. Mm-hmm. Er was een middenvelder in zijn gezichtsveld, daar kun je derde man spelen. Oftewel, de eerste die wordt aangespeeld, dat is Brobbey, die kaatst. Mm-hmm. En dan gaat er iemand lopen en dat was aan de zijkant Gakpo. Ja, het mooiste is van Brobbey, dat zou je niet zeggen, want iedereen vindt hem vrij stevig. Hou ik het laag aan. Ja. Maar hij is mega snel. En dat zag je bij de goal, hij kaatst. En vervolgens zet hij het op een sprint. Hè. Een sprint van denk ik toch een slordige 40, 50 meter. Mm. Nou, schiet hij de 1-0 in het lege doel. Maar dat komt natuurlijk omdat hij op dat moment volle overgave voor die bal gaat. Ja. Nou, en dat zoek je. Ja. Je zoekt mensen met spirit, met snelheid, met energie. Mm. En was natuurlijk extra mooi dat hij daarna die 2-0 er ook nog in deed. Mm. Maar overal 5-1 gewonnen. Mooie goals. Ik denk goed. Mm. Ik denk alleen dat ze in het wisselen weer doorsloegen, want ja, Memphis kan echt niet meer.
0: Nee.
1: Had ik ook niet meer gedaan. Ik snap dat iedereen tevreden moet houden, maar er zijn ook grenzen aan het te vriend houden, denk ik.
3: Mm. Waar ik ook naar nieuwsgierig ben, want tot dusver ben je natuurlijk zeg maar wel bescheiden in toedichten van kansen voor Nederland om wereldkampioen te worden. Is er nou iets in verandering gekomen vandaag? Of denk je, het is een mooie wedstrijd en we kunnen nog wel, dit is het nieuwe basisniveau en dat kan nog wel beter. Maar we komen uiteindelijk toch nog tekort. Hoe sta je nu tegenover de titelkansen van Nederland zelf toch?
1: Nou, hetzelfde. Ik denk dat wij bij de beste 8 landen horen. Maar wij zijn niet het beste land. Nee.
3: Gert-Jan, ik heb vandaag heel erg van je grote als altijd eigenlijk. En ik ben heel erg... Nou, Tunesië heeft een wedstrijdje niet, maar...
1: Jawel, de voorbeschouwing kunnen we doen.
3: Doen we dat wel.
1: Maar s'nachts om 3 uur een nabeschouwing van een wedstrijd die er niet toe doet.
3: Nou, maar met de kleine is de kans groot dat ik wel wakker ben.
1: Ja, jij. Ja. Ik schat in dat ik... Nou, we zien het nog wel even. Ik beloof nog niks.
3: Oké. Okay.

Ja, dat was Jerry Alon, onze razende reporter bij de lokale omroep. En die was weer op tournee. En dat in verband met het WK. Maar dan gaat hij natuurlijk wel vaker op pad. Overal is hij op dit moment te vinden. Dus niet alleen een haringpaard hier natuurlijk. En ook een interview met het Napalmmeisje. Maar ook zeker met de WK-analyses. En ook af en toe natuurlijk in de Kapsalon. En dan hebben we het over de Kapsalon Leuzing. Daar gaat hij, als het goed is, donderdag een verslag van doen. Dit was in ieder geval GJK, oftewel de verslaggever of de trainer die een analyse ding van het Nederlands elftal voor en na de wedstrijd. Op zich hartstikke mooi natuurlijk dat je een analyse geeft en een beetje uitlegt wat hij moet gaan doen, die Koeman. En hij doet het dan ook met, ja, natuurlijk Brobby erin. En ik ben nogal fan van hem. Brobby altijd al geweest en scoort dan twee keer. En hij bewijst zijn waarde en dat is hartstikke mooi. En dan zegt hij na de wedstrijd, het is logisch en dat lijken wel de woorden van Cruijff. Die zei het ook altijd. Die zeggen, als je kunt logisch nadenken, je hoeft geen universiteit te hebben gestudeerd of hoge wiskunde te hebben geleerd. Dat zei GRK net ook. Maar in ieder geval logisch nadenken en kijken. En dan heb je al zeker 50% in de zak. En dat is gelukt. Nou, we gaan de goede kant op met Nederland. En we gaan er nog even een toetje achteraan gooien.

Daar krijg ik echt kippenvel van. Ik weet niet hoe het jullie allemaal vergaat. Maar als die hazes begint te brullen en die mooie stem. Vooral die hoge stem erachteraan. En volgens mij zingt hij ook tweestemmig. Hij zingt zijn eigen tweede stem. Maar in ieder geval, dan krijg ik kippenvel. En natuurlijk helemaal nu Oranje dat allemaal zo goed gaat. Want dat is ook echt Nederlands. We zitten allemaal te zeuren. Maar als het goed gaat, zijn we allemaal weer enthousiast. Het is één grote familie dan heel Nederland. Allemaal feest vieren met snallen. Dat kan allemaal. We gaan het er even bij pakken zoals de wedstrijden verlopen zijn afgelopen weekend. Eens even kijken. Gisteren heeft gespeeld Ecuador tegen Curaçao. De wedstrijd eindigde in 0-0. En in groep F, dat is de pool waar Nederland ook in zit, daar won Japan overtuigend van Tunesië met 4-0. Groep H, Spanje tegen Saoedi-Arabië. En dat is een hele goede uitslag geworden voor Spanje, 4-0. En België, dat moest tegen Iran en dat viel wat tegen, is een 0-0 uitslag geworden. Dan vannacht, er is ook gespeeld, dat hoort dus bij vandaag. Groep H, Uruguay tegen Kaapverdië 2-2. En Nieuw-Zeeland tegen Egypte is 1-3 geworden. Wat hebben we dan vandaag nog meer? Een hele mooie wedstrijd natuurlijk vanavond om 7 uur. Argentinië tegen Oostenrijk met Messi in de hoofdrol. Want die is ook weer helemaal ouderwets bezig. En ik heb ergens gelezen dat hij weer zichzelf mag zijn. En dat is het mooiste van Messi. Want dan is hij in bloedvorm. Ook Frankrijk moet nog aan de bak. En dat is vanavond om 11 uur tegen Irak. Dus er zijn nog 2 wedstrijden vandaag te gaan. Dus om 7 uur Argentinië, Oostenrijk. En om 11 uur Frankrijk, Irak. Nou, wat er morgen gaat gebeuren kunnen we nog even bijpakken. En natuurlijk de standen, dat horen we zometeen.

hoorde de Creedence Clearwater Revival met Proud Mary. We blijven nog even bij het WK, zoals al eerder vermeld. We gaan even de stand erbij pakken. We hebben net de uitslagen gehad en de twee wedstrijden die vandaag nog komen om 7 uur en om 11 uur. We beginnen in groep A. Dat betekent dat we daarin, zoals ik het bekeken heb, alle ploegen en alle pools hebben inmiddels twee wedstrijden gespeeld. Dat maakt het een stuk makkelijker, hoef ik dat allemaal niet te vertellen. En dan hoef ik alleen maar de punten erbij te houden. En dat betekent groep A 1 Mexico, 6 punten. Tweede is Zuid-Korea, derde Tsjechië en dan Zuid-Afrika. Dan gaan we snel naar groep B. Dat begint met Canada bovenaan, 4 punten.

dingetje. Ja, als hij nog een beetje voor verrassing kan zorgen, zou mooi wezen. Dan gaan we naar F. En dat is de pool van Nederland. Nederland doet het goed op dit moment. Die speelde dus een goede kwalificatiewedstrijd tegen Zweden, zoals net vermeld werd en gehoord op de radio. Eerste positie samen met Japan, moet ik zeggen. Alle twee 4 punten. Alleen Nederland heeft een beter doelgemiddelde. En dat betekent dat ze bovenaan staan op 1. De derde is Zweden en vierde Tunesië. Dat is de enige waar ze ook nog tegen moeten voetballen. Groep G, de Egypte, 4 punten, is het eerste. Tweede Iran en de derde is België. Alle twee met 2 punten. Nieuw-Zeeland onderaan, oftewel vierde in die klasse. Of die groep, moet ik zeggen. G met 1 punt. Dan gaan we naar groep H. Spanje bovenaan met 4 punten. Uruguay 2 en Kaapverdi ook 2, dus 2 en 3. En dan Saudi-Arabië 1 punt op de 4e positie. Groep I is Noorwegen de sterkste. Dan Frankrijk 2e positie. Die hebben alle 2 1 wedstrijd gespeeld, moet ik zeggen. Ik zei net dat er allemaal 2, maar is niet het geval. Want de volgende pools hebben allemaal maar 1 wedstrijd gespeeld nog. Noorwegen 1, 3 punten. Frankrijk 2 met 3 punten. Senegal is 0 op 3e positie. En Irak ook op 0 op de 4e positie. Argentinië won een keer. Ook in diezelfde. Nee, in de volgende klasse is de groep J. Staat bovenaan. En die hebben ook 1 wedstrijd gespeeld. 3 punten. Oostenrijk ook 3 punten. Jordanië 3e positie met 3. Algerije die is 4e geworden. En dan Colombia in groep K staat bovenaan met 3 punten. Congo is 2. Portugal is slecht voetballend op dit moment, vind ik. 3e positie, maar het kan nog van alles gebeuren. Nog maar 1 wedstrijd gespeeld natuurlijk met 1 punt. En Oezbekistan die staat op 0. Dan gaan we naar de laatste groep L. En Engeland doet het goed. Mooie wedstrijd gewonnen. 3 punten op de 1e positie. Ghana 2 met 3. En dan Panama 0. En Kroatië ook op 0. Dat zijn de standen op dit moment in de WK van 2026. En wat ons betreft is dat ook even het verhaal van de wereldkampioenschappen voetbal in Amerika en Mexico en Canada.

Ja, ik denk, laat hem even uitlopen, want het is natuurlijk een prachtig nummer, deze van Whitney Houston. En die uithaal, die gaat zo hard dat hier de meters volledig in het rood sloegen, net toen zij die hoogstem erin knalde en de rookwolken hier uit de knoppen kwamen. Dus even de brandblusser erbij en de meters naar beneden gezet en alles is weer onder controle. Maar in ieder geval een prachtig nummer. I Was Always Love You. En het nummer is speciaal voor mijn vriendin Sue King. Natuurlijk omdat ik ook van haar hou. Maar niet alleen van haar hou. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel met haar plezier en genoten. Zeker afgelopen weekend. We moesten ook even natuurlijk voetballen kijken. Alleen het probleem was een beetje van haar bedrijf. Het grote vergelderd hier. Het Elbert. Dat bestond 110 jaar. Een groot feest in Nijkerk. Het Hart van Holland. Een fantastische... gigantisch groot feest was dat. En ook natuurlijk de mooie beeldschermen en de tent en alles wat erbij hoort voor de sfeer. En daar hebben we dus Oranje mogen bekijken. En allemaal dankzij omdat ik mee mocht, want zij werkte daar. Goed, in ieder geval voor jou, lieve schat. Ik hoop dat je luistert, zo niet. Dan is hij alsnog voor jou natuurlijk. En logisch. We gaan gewoon verder met de sport, want we hebben niet alleen voetbal. We hebben ook nog wielrennen. Ja, er wordt inderdaad gewielrennen. Normaal natuurlijk ook mijn vaste adviseur Maarten Junte, die dan even verslag doet. Maar die was op dit moment even vrienden. Helemaal niet erg, Maarten. Ik weet dat je druk bent. We gaan het zeker binnenkort weer oppakken. Maar ik ga het er even bij halen nu. Want we hebben het over de Ronde van Zwitserland. Oftewel de voorprogrammering voor de grote wielen natuurlijk. De wielerronde van Frankrijk. De Pogacar heeft zondag Ronde van Zwitserland in stijl afgesloten. De viervoudige winnaar van de Tour de France boekte zijn derde etappezege van de week. En stelde daarmee zijn overtuigende eindzege veilig. Pogacar voerde deze week in Zwitserland de ware one-man show op. Al in de eerste etappe sloeg hij een flink gat met de concurrentie na een solo van 70 kilometer. Zaterdag schreef hij ook de tijdrit op zijn naam. Daar moet ik zo nog even over hebben. En zondag was Pogacar opnieuw de gevierde man. Al kost het wel de nodige moeite. Ja, maak het ook een keer. Het is ook niet niks natuurlijk. In de bergrit had hij een inhaalrace nodig en was net op tijd om een vroege vluchter, de Lenny Martinez, bij te halen. De 27-jarige Pogacar betekende voor hem dat de 12e en 13e zege van het jaar en slechts 16 koersdagen. Nou, dat doe je niet verkeerd. Het is de eerste keer dat hij de Zwitserse rittenkoers koers aan zijn... genre een toe mag voeren. De slechts 5 dagen tijd overklaste Pogacar de concurrentie in Zwitserland. Richard Carapaz die werd in het klassement tweede met liefst 6 minuten en 32 seconden achterstand. Zo'n groot verschil tussen winnaar nummer 2 kwam voor het laatst voor in 1959. Dat is meer dan 100 jaar geleden dus. Destijds telde een ronde nog 7 etappes. Nou, de Ronde van Zwitserland was voor Pogacar natuurlijk zijn laatste koers richting de Tour de France. En hij is dus in topvorm. Daar verschijnt de stof 1 over 2 weken. En hij is natuurlijk de grote favoriet aan de start in Barcelona. Nou, nog even over die sprint waar ik net over had. Van der Poel, dat is natuurlijk ook een goede allround rijder. En die kan natuurlijk op de fiets, en welke fiets het ook maar is, altijd goed presteren. Maar die heeft ook laten zien dat hij ook een tijdrijder kan zijn. Want alles kunnen geeft maar 0,3 seconden toe op Pogacar. Dat is natuurlijk niks. Hè? 0,3 seconden. Hè? Dat is knipperen met ogen. Het is klaar. Dus betekent dat hij in de buurt komt natuurlijk voor Pogacar. Hij heeft natuurlijk niet gewonnen. Maar wel goed dat hij laat zien dat hij ook kan sprinten. Zelf geeft hij aan, ik ben snel gestart. En dan is het sterven richting de finish. De woorden van Mathieu van der Poel. Prachtig. Mooi om te horen en het zeker om te zien.

0: is loesport.nl. Het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Nou, inderdaad, dus de derde helft, oftewel de sportafdeling van de lokale omroep. Altijd op maandagmorgen tussen 11 en 12 in de derde helft. En dan hebben we dus een nabeschouwing van het sportgebeuren van afgelopen weekend. Nou, voetbal hebben we gehad, wielrennen, we hebben nog wat kleine sportberichten. En dan zit het er alweer op, want dan zie ik al dat het nog een minuutje of drie is voor de klok van 12 uur. En dan maken we ze op voor de middagmatinee met EB. Femke Bol, ja, die moet ik tegenwoordig broeders noemen, want ze is volgens mij getrouwd. Broeders Bol, ja, dat is ook leuk. Die wint in ieder geval in Hengelo en daar hebben we het over de 800 meter horden, volgens mij. Nee, 800 meter, de 800 meter loopafstand en daar heeft zij gewonnen. Dan motocross, Hellings, die wint de grote prijs van Italië. Marquez, de snelste MotoGP. En wij gaan natuurlijk straks ook met Rini praten over de MotoGP. Want dan gaan we kijken wat Colin Feij heeft gedaan natuurlijk. En Sonta van den Goorberg. Wat hebben we nog meer? Wielrennen zie ik hier. Belg, de Ronde van België. Dat is Kooi, Olaf Kooi. Die in, dit seizoen kampte met een vierde sprint. Zaterdag naar de winst in de vierde etappe van de Ronde van België. De eindzege in de vijfdaagse wedstrijd was voor de Belg Jasper Philipsen. Nou, dan hebben we wel zo'n beetje het meeste sport gehad. We gaan straks nog verder natuurlijk met voetbal, haringhap en weet ik het allemaal. Nou, in ieder geval blijf luisteren naar het gebeuren hier op de radio bij Loe FM. En straks middagmatinee met EB. Dus we gaan ons opmaken voor de journaal en natuurlijk de weersberichten. Maar ook de reclameblokjes hier. En dan, dat betekent dat we dan het uur van 12 uur zijn beland. En dan gaan we beginnen met het eerste uur middagmatinee met EB. Blijf luisteren en tot zometeen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, je ziet me maandag wel weer. Nou, dat klopt inderdaad, want we zitten hier maandag weer. Het is inmiddels ook maandag 22 juni. En dat betekent dat we nog een weekje gaan. Dan is het alweer juli. De meeste mensen toch weer een beetje vakantiegevoel. Alhoewel je dat nu ook wel kunt hebben met deze temperatuur natuurlijk. Van boven de 25 tot en met 30 graden. We gaan ze zo bijpakken natuurlijk in het weerbericht. Goed, in ieder geval welkom in het eerste uur van middagmatinee met EB. Ja, we hebben net de derde helft gehad, oftewel de sportafdeling. Genoeg gepraat over het WK gebeuren. Komen we allemaal straks ook nog even op terug. Waarschijnlijk met ons gesprek met Marloeke Vos vanaf de Citybar. Die natuurlijk ook afgelopen weekend de grote beeldschermen samen met Bassies had buiten in de stad. Maar ook natuurlijk Haringappen niet te vergeten. We gaan het even erbij praten. Er is ook een verslag van gemaakt trouwens door Jerry. Dat op late termijn nog even weer wordt uitgezonden. En er komt nog een fotosessie of een reportage natuurlijk ook van het hele gebeuren. Ik ga nog niks daarvan verklappen, want dat kan Marloeke zelf doen natuurlijk. We gaan ook in de tweede uur praten met Rini Wolf uiteraard over de motorrace. Want volgens mij was er geen Formule 1 moet ik zeggen. Dus dat horen we allemaal straks. Wat wil ik nog meer zeggen? Nou, dat weet ik niet meer. Nou, in ieder geval, we gaan dus het eerste uur goed invullen met natuurlijk ook het weer. Het weer online gaan we erbij pakken, want het is natuurlijk extreem weer. Goed in de gaten houden, zeker ook blijven smeren. Niet dat ik dat zelf doe, moet ik trouwens ook elke keer op geattendeerd worden. Dus zo kan ik zeggen, elke keer van smeer je nou eens in, want het is levensgevaarlijk. Nou, heb ze wel gelijk aan. Voor je weet, ben je verbrand. Het duurt 10 minuten tegenwoordig, want de zonnekracht is 7. En dat betekent dat je binnen 10 minuten verbrandt. Dus goed oppassen. Maar gaan we straks erbij pakken. Maar natuurlijk, we gaan zoals gezegd, we gaan met Marloeke praten, maar ook de regio nieuws en het gewone nieuws en alles wat erbij komt hier in het eerste uur van middagmatinee met EB.

Ja, lalala van Gert Timmerman, Brandenszand. En we kennen dat nummer natuurlijk ook van Anneke Greunlo. Maar deze was wel een lekker ritmisch gebeuren. Ja, het zand, het brandt inderdaad. Ik denk als je nu op het strand loopt, of in ieder geval overdag, dat je echt wel de slippers aan moet doen, want anders verbrandt je voeten. Volgens mij, zo warm is het. We gaan het er ook even bij pakken. Je hebt natuurlijk zelf ook al in de gaten dat het zomers, zwaar zomerse temperaturen worden. En ja, dat is het in Nederland alles of niks. Dat betekent dat het weer te warm waarschijnlijk wordt. Goed. Het is een zomersdag met veel zonneschijn, afwisselend door een sluierbewolking. Nou, dat is niet verkeerd. De meeste sluierbewolking is voor het noorden weggelegd. En dan wordt het ongeveer 24 graden bij een matige noordoostenwind. En van het midden naar het zuiden van het land wordt het 28 tot 31 graden. En daarmee is het heerlijk weer om de eerste werkdag van de week lekker in de tuin te zitten met een ijsje. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Alle mensen die nog moeten werken, die hebben daar best wel een beetje last van. Vooral die jongens langs de weg en het asfalt natuurlijk ook. Zoals bij de firma van Renze en Bram. Alhoewel ze alle twee volgens mij niet werken. Want Renze is net vader geworden van een leuke, mooie dochter Alexia. En Bram die zit heerlijk in Thailand. Dus wat dat betreft zullen ze het niet echt lastig hebben wat weer betreft. Maar goed, in ieder geval wel lekker kunnen genieten van deze mooie dag. Ja, het is zoals gezegd lekker warm voor in de tuin of natuurlijk op het strand. Vergeet vooral niet de zonnebrandcrème, want het wordt zonnekracht 7 gehaald. En dat betekent, zoals al eerder vermeld, dat je eerste 10 minuten gelijk kunt verbranden. Dus goed oppassen. De zon die gaat ook onder vanavond pas om 9:55. Nou, met deze temperatuur is het zeker verstandig om de ramen en gordijnen dicht te houden overdag. Zodat de warmte niet binnenkomt. De komende nacht is het goed moment om juist dat te ventileren. Oftewel dan wel even de ramen open te zetten. Totdat de morgen begint, dan kan het even lekker doorwaaien. Want het wordt 13 tot 18 graden. Een noordoostenwind is zwak tot matig. Dan hebben we morgen. Ja, wie geen fan is van hitte, die moet zich wel schrap zetten. Want morgen gaat de temperatuur nog weer een stapje hoger. Dinsdag wordt het 28 in het noorden en 31 tot 32 graden in het zuiden. Ja, en daarbij is natuurlijk af en toe wat sluierbewolking, maar domineert de zon en het weerbeeld. De noordoostenwind die draait in de loop van de dag naar het oosten. En deze is zwak tot matig en die kan ook niet echt voor verkoeling zorgen. Het blijft droog, ook 's avonds is het nog lang warm. In de zuidelijke helft wordt het een warme tropennacht die niet onder de 20 graden zal komen. Zelfs met een raam open is het nog warm. In het noorden is het iets koeler, rond de 15 graden. Dan woensdag krijgen we een tropische hitte. Zo wordt het zeker 32 graden in Utrecht. De hoogste temperaturen zitten in het zuiden. Daar loopt het kwik zeker op tot 35 graden. En in het westen is de hitte stress extra groot door de luchtvochtigheid. Het voelt al snel benauwd aan. In het noorden wordt het ongeveer 28 graden. Er staat verder weinig wind en het komt uit oosten. Donderdag, ja, zit je maar even schrap. Donderdag vrijdag wordt het nog heter. Ja, je vraagt niet hoe het kan, maar het is echt het geval. Dus het is geen manier meer om te werken. Geen dag, ik zou zeggen, gewoon in het zwembad gaan zitten. Of in het water, of in de jacuzzi, of in de tuin. Of, maar ja, maakt ook niet uit wat. In ieder geval de koeling aan. En zoveel mogelijk proberen niks te doen natuurlijk. Want donderdag komt het vrijwel in het hele land boven de 30 graden. Maar vrijdag wordt het echt de warmste dag. Dan ligt de temperatuur tussen de 32 en 37 graden zelfs. U hoort het goed, 37 graden en dat is niet mis. De stranden zullen dus afgeladen zijn met mensen die de nodige verkoeling zoeken. En vrijdagavond is de kans op enkele onweersbuien. Ja, dat is een logisch gevolg daarvan. Nou, ik zat net even te denken, ja, iedereen gaat dan met de auto naar de kust toe, naar Scheveningen of Zandvoort. Ja, ten eerste begrijp ik dat niet, want ik ga nooit in de file staan. Het zal niet anders kunnen altijd hoor, maar ik probeer het te omzeilen, laten we het dan maar zo zeggen. En dan ga je dus de hele dag in de file staan met aircootje aan en je bent er eindelijk, heb je geen parkeerplaats. En als je erin hebt, is het veel te duur. En dan ga je het strand op, er is geen plek meer te vinden. Tegen een tijdje het licht is 5 uur, kun je weer terug. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf lekker thuis. Ga lekker even bij de buren in de tuin zitten, onder de parasol, biertje erbij en een ventilator aan. En dan natuurlijk zeker vergeten niet de radio aan te zetten en dan afstemmen op Lou FM. Herman van Veen denkt er anders over. Die wil liever naar Hilversum 3.

0: Ja, net zoals toen worden we nu weer kampioen. Nou, dat is natuurlijk nog maar even de vraag. Maar goed, we hebben het over het prachtige nummer van de Oranje Bewaarde door Marco Schuitmaker. En ja, waar het zeker oranje is en waar de bewaarder ook zeker in de buurt is, is in de stad, oftewel in de city. En als het goed is, hebben we nu Malouke Vos aan de lijn. Goedemiddag, Malouke.
1: Ja, goedemiddag, Egbert.
0: Ja, hoe is het weer een beetje bijgekomen?
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, want het was natuurlijk een hectisch weekend, afgelopen weekend. Dat begon natuurlijk op vrijdagavond al.
1: Ja, vrijdagavond hadden we natuurlijk de jaarlijkse halingparty. Ja. Met de Hollandse Nieuwe van Johan Westerink. En dat was weer één succes.
0: Ja, en waarom is het een succes? Want waar gaat het dan om? Het gaat niet alleen om happen natuurlijk, maar jullie doen ook nog een bingootje en een verloting. En een veiling van het eerste vaartje.
1: Ja, we doen altijd gewoon de haring is van het huis, is voor iedereen. En dan proberen we een leuke prijsje bij elkaar te halen voor een verloting. Dat iedereen een loodje kan kopen en met een prijsje naar huis kan. En we veilen het eerste haringvaartje. En dat houdt in dat je het vaartje koopt, dan krijg je het vaartje mee naar huis. En dan mag je een keer bij Johan krijg je de verse haringen op schaal bij je thuis.
0: Ja, wanneer het uitkomt zeg maar voor een verjaardag of een partijtje, dan heb je dat te goed nog.
1: Ja.
0: Nou goed, ik was natuurlijk zelf bij. Maar goed, het betekent wel dat wat ik wel vreemd vind, dat altijd zo'n vaartje, terwijl er geen haring in zit, buiten dat om, dat het best wel veel geld oplevert voor het goede doel. Niet alleen bij jullie, maar ook in de landen zie je links en rechts echt wel dat heel veel mensen geld bieden voor. Het gaat allemaal vaak om het goede doel, volgens mij.
1: Ja, ik denk ook echt voor het goede doel. En het is natuurlijk ook een beetje bekend uit. Meestal zijn het bedrijven.
0: Mm-hmm.
1: En, of jongens die voor zichzelf werken, die dan zeggen, nou dan kopen wij het vaartje. Het is ook een soort van reclame, hè, dat je dan toch dan voor het goede doel dat doet.
0: Ja. Ja, en wat was het goede doel?
1: We hadden nou de vrienden van de Feitenhof en een speelgoedbank in Elburg.
0: Ja, dat was de netto opbrengst die dat opleverde. Dat werd dus gedeeld door die twee. Ze waren ook aanwezig vrijdag?
1: Ja, waren aanwezig en die waren ook hartstikke blij met het bedrag.
0: Ja, want daar ging het ervoor om natuurlijk. Wat is het geworden uiteindelijk?
1: Nou, we hadden eerst 4740 euro opgehaald. Maar dat hebben we afgerond naar 5000 euro. En nu heb ik vanmorgen nog een leuke sponsor erbij gekregen. En die wil ik nog 500 erbij doen. Dus voor allebei zo. Nog 250 erbij.
0: Nou, dat is niet niks. Een fantastisch bedrag. Zeker voor Elbers begrippen. En ook, ik hoorde van een ander iemand. Die had ook een veiling meegemaakt in een andere plaats. Graag in namen noemen. En ook in plaatsen, maar wel. Dat er meer dan 1000 man was op de veiling van het eerste vaartje. En het had maar 2500 opgeleverd. En bij jullie, ja, natuurlijk zit er ook een bingotje bij nog. Maar een verloting. Maar het is toch. In ieder geval die vaarten zelf hebben is iets van 3700 al opgeleverd volgens mij.
1: Ja, dat is ook hartstikke veel geld.
0: Heel veel geld. Nou, hartstikke mooi. Dat is weer goed geslaagd. Het is altijd maar de vraag of het elk jaar weer gaat lukken. Hè? Want je kunt natuurlijk een vaartje veilen, maar de mensen moeten wel kunnen betalen. En betalen natuurlijk.
1: Ja, je moet elk jaar toch maar weer een koper hebben. Ja. En je zag nu toch maar weer dat dit jaar ook weer goed ging. Want je had verschillende mensen tegen elkaar op gingen bieden.
0: Ja. Ja,
1: dus gelukkig ging dat nu weer goed.
0: Ja, hartstikke
1: mooi. Als je dat niet hebt, dan zit je, ja.
0: Nou ja, goed, dan kun je er nog niks aan doen. En alles wat het oplevert is natuurlijk voor het goede doel. Dus
1: ja,
0: jullie kunnen er verder ook niks aan doen. Is het 1500, dan is het delen door 2. En misschien volgend jaar een ander onderwerp of een andere organisatie waar je het aan besteedt. Hoeft dat niet te delen. En misschien 1000 euro is ook 1000 euro. Dus alle gelden zijn in principe toch al goed.
1: Ja, alles is goed. En het is natuurlijk ook maar net wat voor een goed doel.
0: Ja.
1: We proberen altijd een beetje in de buurt te blijven. Maar ook het ene goede doel trekt iemand meer aan als een ander.
0: Klopt. Ik heb ook wel mensen gesproken, ook afgelopen jaar, die zeggen, nou, daar ga ik niks aan geven. En die ander zegt, ga ik wel wat. Dus ja, dat heb je altijd. Maar goed, het was weer gezellig. De Meulenzang is erbij. Was wel warm, denk ik, hè?
1: Het was hartstikke warm. Ja, de Meulenzangers had ik een beetje problemen met de apparatuur.
0: Ja.
1: Want het werd gewoon echt te heet in de zon.
0: Is wat.
1: Maar ze hebben het allemaal super opgelost en gewoon gezongen. En daarna heel veel dorst.
0: Ja, automatisch. Ja, je zweet zoveel uit dat je gewoon een paar biertjes er even achteraan moet gooien. En ze moesten ook meestal even bijgeroepen worden voor het volgende optreden. Maar dat is logisch. Inderdaad, de apparatuur. Want wij gebruikten de microfoon ook even natuurlijk om daar even die presentatie nog te doen. En die was inderdaad aan de kook. Heb ik niet eerder meegemaakt dat apparatuur, gewoon die professionele apparatuur, aan de kook kan raken. Moet je nagaan hoe warm als het is. En dan blijven ze toch zingen, die jongens. Hè?
1: Ja, ze gaven niet op. Het was echt supergoed allemaal en gezellig.
0: Ja. En niet te vergeten, want dat vergat ik ook nog te melden. De Hellebardiers, die hadden helemaal dikke pak aan en die liepen er ook nog rond.
1: Ja, ik begreep wel dat we een overleg hadden gehad. Van gaan we gewoon in kostuum of doen we even iets anders aan om vanwege het weer. Maar dan hebben ze toch gezegd, nee, we gaan gewoon zoals het hoort.
0: Ja, ze zouden beneden vallen met die temperatuur, met deze wagen. En met die helm op ook nog en zo.
1: Ja.
0: Nou ja, ze hebben het allemaal overleefd. Er is, iedereen ja. is heel thuis gekomen, neem ik aan. Dus dat is goed. Nou, ja. dit was dus een mooie geslaagde actie. Vijfde jaar volgens mij ook, hè? Vijfde jaar.
1: Ja.
0: Ja, en volgend jaar weer natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou goed, de officiële overhandiging moet nog met een symbolische check natuurlijk nog gebeuren met de organisatie waar je het ook aan hebt geschonken, zeg maar. Ja. Maar daar komen we later geloof ik nog even op terug.
1: Ja.
0: Ja, goed. Dan de volgende dag, want dan denk je van, oh ja, trouwens, die vrijdag begon het één keer hard te waaien en te stormen. Is dat allemaal goed afgelopen? Want iedereen moest wel, ja, wel sprinten.
1: Het was wel even spannend, hoor. Het was echt binnen 10 seconden in één keer het terras omver en
0: ja.
1: alles was nat. Maar iedereen die hier was, iedereen ging helpen, alles opgeruimd en de televisies weer ervan afgehaald. Het ging gelukkig allemaal goed. Daarna viel het, ja, het heeft alleen nog geregend, maar daarna viel de storm niet mee. Dus
0: nee, ja, dan viel het weer mee, ja. Het was spannend, ook veel licht in de lucht en ik denk, nou, ja. er komt nogal wat aan. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Dan over de schermen binnen. Je hebt juist een scherm buiten gezet en dat was de volgende dag.
1: Ja, ja, we hebben binnen 3 schermen. Op het terras hebben we nog 2 schermen. En we hadden nog een heel groot scherm voor aan de overkant, voor samen met Bassies.
0: Ja.
1: Om met z'n allen gezamenlijk voetbal te kijken.
0: Ja, is denk ik ook goed geslaagd. Ga ik zo even over hebben. Ik zag het inderdaad, want ik was zelf helaas verhinderd dat we een groot feest hadden van Vergelder in Nijkerk. Daar moest je naartoe, ja. Uiteraard ook daar televisie. Maar we hadden voor die tijd al een gesprek daarover. Ik vroeg mezelf even af. Ja, natuurlijk is dat sfeervol. En zeker als je dat samen kunt doen met de hele club erbij elkaar. Basje en jullie, lekker mooi groot terrein met tafelstoelen erbij. Iedereen met z'n allen feest vieren. Hoe is het afgelopen met de kwaliteit van het beeld? Want ik weet dat de zon altijd op die kant staat. Kun je dat wel goed zien dan, het scherm? Of?
1: Ja, dat ging super. We hadden ook een hele schot omheen gebouwd.
0: Oh, zo.
1: Dus hij zat zeg maar in een
0: hoog, soort in de kast. Hij zat in een televisiekast. Hij zat in een televisiekast, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, wat ik zeg, maar anders ja, dat is een beetje lullig natuurlijk. Nou, de sfeer zat er goed in, zag. Ik heb wat beelden voorbij gekomen. Het was met z'n allen links en rechts en zo. Links en rechts, troelala. Goed afgelopen, ook nog tot in de late uurtjes.
1: Ja, ook allemaal goed afgelopen. Ja, om 12 uur... hebben alle mensen die naar binnen konden nog naar binnen gedaan. En niet iedereen wou meer naar binnen. Het was natuurlijk ook hartstikke warm.
0: Ja.
1: Het had allemaal rustig verlopen op straat. Geen gedoe gehad. En,
0: nou ja, mooi.
1: Ja, voor de herhaling papa.
0: Ja, nou, nu ben je het wel een beetje zat, denk ik. Of tenminste, dat was misschien gisteren al. Of was je gisteren ook nog weer druk?
1: Nee, gisteren had ik een dagje voor mezelf.
0: Oh, lekker. Lekker rustdag. Ja, nou, dit is de zondag ook voor, hè. Dat is niet voor niks een rustdag. Nou, heel goed. Goed, we gaan ons weer opladen voor de nieuwe week. Wordt nu nog warmer, dus hebben jullie daar nog wat maatregelen voor getroffen?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Je hebt wel airco binnen, geloof ik.
1: Ja, airco, maar die trekt dat ook niet, hoor.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, moeten maar gewoon rustig aan doen. Niet al te hard lopen en zeker niet al te hard werken. En dan gewoon maar even lekker op het terras gaan zitten en niks doen. Ik denk
1: allemaal rustig aan doen, ja.
0: Heb je nog, komt er nog aankomende week nog? Staan er nog wat apartigheid op de agenda? Of is het gewoon elke dag dezelfde gezelligheid en niets?
1: Nee, ja, apartigheid gaat al een beetje op. Want je bent nou een beetje in met WK natuurlijk. Hoe het allemaal gaat aflopen. Daar zit je een beetje aan vast.
0: Ja.
1: Hoe dat gaat en welke datum dat worden. En daarna ga je alweer naar de midweken.
0: Ja, dan is het weer
1: midweken. Ja. En vandaag over een maand is de eerste alweer volgens mij.
0: Niet normaal, zo snel gaat het allemaal.
1: Ja.
0: Ja, nog even over dan. We gaan de WK even in de gaten houden. Maar de wedstrijd, de volgende, is volgens mij van Nederland rond de klok van 1 uur.
1: Ja, dat is donderdag op vrijdagnacht. Dat was ook, het liep ook niet helemaal lekker bij iedereen in de agenda. Volgens mij, maar mijzelf ook niet. Want ik dacht vrijdag om 1 uur.
0: Maar het is donderdag.
1: Maar het is donderdag op vrijdag is dat om 1 uur s'nachts.
0: Ja. Ja, nou dat had ik net ook een beetje toen ik het schema oplas. Maar het heeft te maken met dat natuurlijk na 12 uur is het ook de volgende dag.
1: Het is natuurlijk vrijdag. Ja,
0: dan staat er vrijdag. En als er dan 1 uur staat, denk ik dat is vrijdag 1 uur. Maar dan is het dan donderdag 1 uur in principe.
1: Ja.
0: Maar goed, je kunt heel snel schakelen. Want jullie hebben toch alles in huis. Dus wat dat betreft, als je het maar een beetje... Uit. Het is wel fijn dat je het van tevoren weet.
1: Ja.
0: Goed, nou dan gaan we ons daar maar over concentreren. En dat is het eerste volgende gezelligheidspunt. Het is natuurlijk altijd gezellig bij jullie. Maar nou goed, ik zou zeggen, Maluka, bedankt voor deze informatie en indruk. De eerste van afgelopen weekend. En we hopen dat je binnenkort ook natuurlijk weer veel gezelligheid en lang mag blijven meegenieten van het WK gebeuren. Want dat is natuurlijk ook voor jullie van belang.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja.
0: Nogmaals, bedankt voor dit moment. En veel plezier vandaag. En doe vooral rustig aan. En maak het niet te gek met die hitte.
1: Ja, gaan we doen. Dankjewel. Okay. Fijne dag allemaal.
0: Ja, dat was Meluke van de Citybar. En die gaat het ook even rustiger aan doen. Want die heeft natuurlijk heel druk gehad afgelopen weekend. En het is natuurlijk best wel een beetje link met al die temperaturen. Kunnen we zeggen blijven drinken. Maar je moet ook zeker water blijven drinken. Want anders gaat het echt niet goed.

Dat was onze grote vriend Julio Iglesias. En van een hit uit 1976. Met daarvoor natuurlijk de ring die je draagt van Wimmy Bouwman. Ja, Wimmy Bouwman, daar heb ik natuurlijk niet helemaal voor niks opgezet. En Julio trouwens ook niet. Want alle twee moeten ze me denken aan de Citybar. En niet alleen aan Citybar, maar zeker aan Patricia. Want die is nogal een grote fan van Wimmy Bouwman. Maar ook de hele Citybar. Dus vandaar naar het gesprek van Marloeke Vos van de Citybar over afgelopen weekend. De Haringparty natuurlijk, maar ook over het Nederlands elftal, oftewel de WK voetbaluitzending. Vandaar dit nummer. Maar niet alleen voor hun, maar ook voor Jack Overtrek. Want Jack heeft ook inmiddels weer gereageerd met een nummer klaargezet, straks natuurlijk voor Rini. En ik zag hem ook nog zitten op een olifant. Ja, je denkt van nou, die jongen die heeft een zonnesteek. Nee, is niet zo. Was echt een olifant. Hij zat in Thailand en er was met een olifant aan het rond te rijden. En ja, hoe het met die olifant nu is, weet ik niet. Maar hij heeft het allemaal zelf wel overleefd. En is inmiddels ook weer in Nederland. Jack, bedankt voor je bericht. Wie ook in Thailand zit, dat is een grote vriend natuurlijk. Niemand minder dan Bram. Brammetje van den Hagen zit normaal op het asfalt met 180 graden hitte. Dat had nu twee keer zoveel geweest natuurlijk met deze temperatuur. Dus maar goed dat hij er niet is. Dat hij lekker op vakantie is in Thailand. En lekker genieten daar van alles wat hem op zijn weg komt. En zoals gezegd, grenzen ook, die ook lekker thuis is. Maar dat heeft te maken met de bevalling van zijn kind van afgelopen weekend. En afgelopen week moest zeggen, Alexia, zijn dochter, de nieuwe. Dus dat is allemaal thuis en goed voor de zorgen. En dat is heel mooi natuurlijk. Ja, wie ik ook nog even moet begroeten natuurlijk zijn de jongens van Verweijen. En het personeel van de machinefabriek natuurlijk. Elber, maar ook Volek en zeker Jeroen. En Bart en Wim Junte. Allemaal welkom. En dan natuurlijk de rest niet te vergeten. Ja, we vergeten natuurlijk van alles en iemand. Iedereen, natuurlijk Manda en Bijgje ook. Alles wat mee luistert, allemaal welkom. We gaan ons opmaken. We hebben nog kwartier te gaan voor het eerste uur. Dat betekent dat we dus nog wat nummers en wat informatie doen. De volgende informatie, die pak ik even er gelijk even bij. Want dat heeft te maken met aankomende zaterdag, zoals jullie wel weten. Dat is al de jingle die draait al vanaf januari, dus je ontkomt er niet meer aan. De Tour de Delle, en dan met is OE. Tour de Delle, dus de opbrengst voor de wensambulance. De Tour de Delle, dat is aankomende zaterdag.

vanmorgen bericht kregen. Als het goed is staan wij er ook met de mobiele studio samen met de loco. Rechtstreeks verslag van dat evenement op zaterdag. Alleen de vraag is even of het doorgaat. Want die temperaturen kunnen zo hoog worden dat iedereen het gaat begeven. De berg op de Krobbel. En dan hebben we dus meer ambulance medewerkers nodig als deelnemers. En dat is niet de bedoeling. Hoe dat gaat aflopen, dat horen we donderdag, heb ik begrepen, van de organisatie. Donderdag wordt bekendgemaakt of het wel of niet vertrouwd is om de Tour de Delle te doen. Nou, dat lijkt me een hele goede zaak, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat er na een goede inloopactie, ofwel een actie goed bedoeld voor het goede doel of voor de wensambulance, en dat dan met zo'n actie iedereen in een ambulance ligt, dat is natuurlijk helemaal niet de zaak.

De oude man en de zee. Dan vandaan naar binnen. Dan denken we natuurlijk gelijk aan de Zuiderzee. En de vis en de paling en de haring. En dat was ook afgelopen weekend. Niet alleen haringhappen. Er was ook paling roken. En paling roken, daar hebben we het over. Uiteraard het Noordeinde. Het jaarlijkse palingrookwedstrijd was daar. Nadat er natuurlijk eerst nog een puntetje wedstrijd was. Maar in ieder geval smiddags. Dan stond Noordeinde in het teken van de gezelligheid. Met de jaarlijkse palingrookwedstrijd. De geur van rook, de paling trok al vroeg bezoekers van naar het noorden toe. En het Noorderhukien moet ze dan zeggen. Waar deelnemers vol enthousiasme en vakmanschap lieten zien aan het publiek. Tussen de karakteristieke rookkasten moet ik zeggen, werd met veel aandacht gewerkt. En aan het bereiden van de mooiste en de lekkerste paling. Terwijl de jury de verschillende uitzendingen beoordelen, genoten bezoekers van de gezellige sfeer, muziek en het mooie weer. Langs het parcours van de rookkast ontstonden een getal van ontmoetingen en gesprekken, waardoor het evenement niet alleen een wedstrijd was, maar ook een gezellig dagje uit voor jong en oud. Met veel tevreden gezichten, een heerlijke paling en een uitstekende sfeer kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie van de palingrookwedstrijd 2026. Een evenement dat inmiddels niet meer weg te denken is uit de activiteitenkalender van het Noordeinde. Nou, hele mooie fotoserie moet ik zeggen. Dat kunt u zien op NWV Foto, oftewel Noordwest Veluwe Foto van Eddie Bossenbroek. En op die pagina staan duizenden foto's. En niet alleen natuurlijk van het roken, maar ook een hele mooi verslag van de rookwedstrijd daar op het Noordeinde. Wie daar de prijs gewonnen heeft, daar kan ik niet helemaal goed achterkomen. Ik heb al wat gegoogeld en gekeken, maar wie de eerste prijs met het roken gewonnen heeft, weet ik niet. Is ook niet zo van belang. Het was in ieder geval gezellig en zeker smakelijk en ook heerlijk warm.

De Time Bandits met Endless Road. En we gaan eruit. We hebben inmiddels nog een minuutje of drie te gaan. En dat betekent dat we nog een nummer kunnen doen voor de klok van inmiddels 1 uur, moet ik zeggen. Ja, het gaat zo snel. 1 uur en dan gaan we ze opmaken voor het 2 uur van middagmatinee met EB hier op de lokale omroep Elburg op maandag 22 juni alweer. Ik zeg blijf luisteren en tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het stil over 10 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is een uur. Er zijn 2 rijstroken nog altijd dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle. 3 kilometer file tussen Strandhulde en afrit Ermelo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Service krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Middagmatinee met Egbert Bos.

Jantje Smits met Papi, waar blijf je nou? En die heb ik natuurlijk speciaal even gedraaid in verband met Vaderdag. Afgelopen zondag was het Vaderdag. En sommigen zijn vader, of die worden vader, of die zijn opa inmiddels. Maar er zijn natuurlijk ook vaders die er niet meer zijn. En dat is natuurlijk best wel lastig voor de familie en zeker voor de kinderen. Daar moeten we altijd aan denken als het Vaderdag is. Maar voor degene die nog een vader heeft, zou ik zeggen, geniet ervan. Net wat Jantje Smit, die houdt er ook van. En zeker van zijn vader. En dat moeten we ook allemaal blijven doen. En zeker blijven herdenken, want het was toch je vader. Waar je ook tenminste ik alles aan te danken heb. Goed, welkom in het tweede uur met middag matinee met EB. Hier vandaag op de maandag 22 juni alweer. Voordat je het weet zitten we in juli. En er begint de vakanties. Voor sommige mensen heb ik elke dag natuurlijk vakantie. Want ook de grijze golf is al lekker op pad met de camper en het bootje. Maar in ieder geval, wij zitten hier lekker gezellig in de studio. En wij, en dan praat ik over Egbert Bos en mezelf. Verder is hier niemand, dus het is ook lekker genieten geblazen. Gewoon je gang kunnen doen. En zeker de echo op pole position, op vol gas. En dan houden we het wel vol. Eens even kijken. Ja, we gaan zo beginnen natuurlijk met even het gesprek met Rini in verband met de MotoGP. En natuurlijk ook nog wat voor de rest in Elburg gebeurt. Daar zijn we zeker nieuwsgierig naar. We zijn vanmorgen begonnen met, zoals u gewend bent, met Dries Smits. Al heel vroeg in de ochtenduurtjes hier op Lou FM. Vanaf 7 uur tot en met 9 uur de ochtendspits. En daarna was Aard ook weer actief. Hij was op de fiets, zag ik, naar de studio toegekomen. En dat was van 9 tot en met 12. Nee, sorry. 9 tot en met 11 uur. Studio Elber. Daarna was het de derde helft. Het sportprogramma van de lokale omroep met Egbert Bos. En natuurlijk middag matinee met EB hier tot en met 2. Daarna hebben we straks hele mooie muziek. En we gaan natuurlijk in het programma om 6 uur praten met Rob de Konus. En Rob de Konus is de presentator van het programma WWW samen met EB. En we gaan het over de huisjes hebben aan de dijk die gebouwd willen worden. Tenminste, zullen worden. Het is nog maar de vraag. Het is natuurlijk ook protest. En we gaan het over de WK-activiteiten hebben. Zeker de WK-koorts, kan ik beter zeggen, gemaakt met Jerry Alon, onze razende reporter die daar verslag van doet. En als het goed is, is dat allemaal te horen hier vanavond bij Lou FM. Tussen 6 uur en 7 uur.

0: Ja, dat was Nico Haken met uw laatste jas, meneer. Ja, ik moest even snel even schakelen hier. Er gebeurde van alles, maar als het goed is, hebben we nu verbinding met Rini. Rini, ja, de laatste jas. Ik neem aan dat je geen jas aan hebt.
1: Nee, niet echt nodig met dit weer.
0: Kun je het een beetje volhouden?
1: Ja, prima, prima.
0: Hey, echo nee. Of zo, ventilatertje?
1: Nee, ventilatertje staat hier, maar ons huis wordt niet zo warm, omdat die bomen ernaast staan. Dat scheelt een stuk.
0: Ja, inderdaad, in de stad, die muren zijn ook 6 meter dik voordat het binnen is. Dat duurt even, maar als het een keer de warmte in er zit, dan is het weer net andersom, hè?
1: Ja, dan heet het zo niet eruit weer. Nee, nee. Dat klopt.
0: Je hoeft niet te werken, traditioneel allemaal maandag vrij.
1: Ja, ja, ja, ja, lekker vrij in het tuincentrum geweest. Want het is weer druk buiten met de plantjes en dingen. De gemeente was hier al aan het werk met de wal.
0: Oh.
1: Om dat een beetje te herstellen, want dan glijden die jongens allemaal af en dingen. En dan, ja... Soms dan valt er weer eentje op de blote knietjes en dan is er al een pluisjes en nu hebben ze er wat planken voor gemaakt, dat dat niet meer kan gebeuren.
0: Oh, oké, nou. Dan moeten we even wachten tot er weer sneeuw ligt, kunnen ze met de sleden vanaf, hè?
1: Ja, die bal is groot, zat ik dus overal.
0: Ja, dat kan. Ja, Rini, hoe is afgelopen weekend alles overleefd? Want er was nogal wat te doen, hè, links en rechts.
1: Ja, er was nog wel het een en ander te doen, ja. Nou, niet te vergeten natuurlijk de haringparty, maar dat zul je al over gehad hebben, neem ik aan.
0: Ja, ja, met Malouk. We hebben Malouk in de uitzending gehad. Die heeft even verteld hoe het ging en ook waar het naartoe ging en wat het opgeleverd. Dus het was een succes. Ja, jullie waren er zelf ook, hè?
1: Ja, het was beter gezellig. Zo gezellig, ja, trouwens. Maar ja, flink genoten en ja, iedereen had plezier en de meulenzangers erbij en ja... Dan staat de hele straat zo vol, hè?
0: Ja. De helm, die is ook, zei ik nog vanmorgen. Ja, en daar had ik wel respect voor, met die dikke pak aan en die helm op.
1: Ja, die had niet best, maar goed, we hadden genoeg afkoelingen voor ze.
0: Ja, daarom. Ja. De kelen werden goed gesmeerd, heb ik begrepen.
1: Ja, ja zeker.
0: Oké, okay, nou, maar inderdaad, mooie opbrengst ook. 5000 euro hadden we niet verwacht, toch boven verwachting. En mooi voor de goede doelen, zeker voor de vrienden van het Feithof. En samen met Anneke Weg van de speelgoedbank. Ze waren ook alle twee zeer enthousiast en diep onder de indruk van de opbrengst. Dus het was een geslaagde actie, moet ik zeggen.
1: Ja, dat was zeker. Ik denk nog aan die actie van puin voor tuin, of van puin naar tuin.
0: Ja.
1: Daar hadden we zo'n weekend in de corona muziek gedraaid. En toen had het iets van 12.000 euro gebracht.
0: Ja, dus, inderdaad, inderdaad. Die cheque heb ik nog ergens opgehangen volgens mij. Iets van zo'n 13.000 euro en zo'n weekend. Het was een 24 uur marathon bij jullie uitzending. Ja, ja. Op een gegeven moment lang natuurlijk meer te slapen als wakker worden. Maar het is toch volbracht in principe, hè?
1: Ja, het is helemaal volbracht en enorme schik gehad.
0: Ja.
1: Ja, in die coronatijd. Dus ja, de kroeg moest toch dicht. Dus
0: ja.
1: Diegene die er zaten, zat op veilige afstand en de hele opschrik gemaakt.
0: Ja, goede invulling en een goede opbrengst. En dankzij die opbrengst hebben we natuurlijk ook de tuin kunnen maken daar. En dat was voor het Feithof, nieuwe Feithof. Uiteindelijk heb die tuin ook 260.000 euro gekost voor een achterkant. Dus het was op zich al knap om het allemaal bij elkaar te harken en dan toch voor elkaar te krijgen. Dus dat was ook natuurlijk mede dankzij jullie ondersteuning toen. Hartstikke mooi.
1: Ja, mooi geworden.
0: Ja, nou goed, dan het voetbal natuurlijk. Was je daarbij, ook in de city?
1: Nee. Ik was er niet bij. We hadden verjaardag in Harderwijk.
0: Oh ja.
1: Maar goed, daar hadden ze ook op televisie staan. En, dus we hebben het allemaal wel meegekregen. Maar ja, helaas niet het feest wat er in de stad was.
0: Nee, het was inderdaad feest. Ja, ik kon zelf ook niet. Ik had een groot feest van Vergelde in Nijkerk. Dat had ik al gemeld. Maar ik zag er wel de filmpjes voorbij. Mooi dat het kan, hè? Zo met twee cafés naast elkaar. Bassie en Citybar en samen één groot scherm met één groot feest. Dus dat is wel een succes.
1: Ja, het was zeker een succes. En Danny Heun kwam nog even optreden.
0: Oh ja.
1: Nou, net als in het... bij het grote gebeuren, van links naar rechts, dan de hele stad deed mee, zo'n beetje wat ik dacht.
0: Ja, ik zag het voorbij komen, ja, goed geslaagd. Nou, nu alleen de volgende wedstrijd zal het iets minder worden, want 's nachts om 1 uur, donderdagnacht, zal niet iedereen aanwezig geweest, denk ik.
1: Nee, denk ik ook niet. Ik hoop niet dat ik hoef te werken, anders dan sla ik een keer over, denk ik.
0: Ja, anders laat je kort zelf even een keer rijden.
1: Ja, dat kan ook, maar nee... Maar als ik vroeg uit moet, dan is het niks waar dat je...
0: Nee, want weet je, voordat je het weet, kijk, die wedstrijd begint om 1 uur, maar tegenwoordig met al die drinkpauzes tussendoor, ja, ik heb het over de voetbalwedstrijd, dat is een uur of 3 pas afgelopen, dan voor je thuis is 3:30 natuurlijk.
1: Ja, precies. Hij niet blijft plakken.
0: Ja, hij niet blijft plakken. Maar je kunt ook voor je tijd beginnen met plakken, dan hoef je na de tijd ook niet te plakken.
1: Ja, op tijd beginnen met plakken.
0: Ja. Plakken, lijmen, ik heb alles bij me, ja. Goed, ja, dat was een spektakel. Mooi, ook voor Nederland natuurlijk en ook voor die Koeman. Hè, want die krijgt natuurlijk heel veel commentaar als misschot. En nu loopt het goed af. En die Brobbey ook heel mooi dat hij even lekker geschoord heeft. Dus die hoeft zich ook niet meer te bewijzen. Dus alles in volle glorie. Iedereen is weer positief.
1: Ja, ja, zeker. Overal te merken ook, ja, alles is oranje. Ja. Dus ja, dat begint echt nu te kriebelen. Dat, ja. dat scheelt wel enorm.
0: Ja, begint te leven. De coach die raakt een beetje op de hogere toeren. Hoe is het met de andere oranjes? Dan hebben we het over de motorrace.
1: De motorrace, ja, die was dit weekend in Brno in Tsjechië. En daar heb Levi ook gereden, maar daar heb ik niet de eindstanden van gezien, maar die heb jij waarschijnlijk wel.
0: Ja, inderdaad, Levi viel wat tegen, moet ik zeggen, maar goed, het is voor hem ook een ervaringsjaar natuurlijk, die Moto 4. En het was ook ontzettend warm, ik heb er gezien 47 graden zelfs binnen. Nou, dat is echt niet te doen. En nou goed, Jockey is 14 jaar, net begonnen, goed team ook, maar 19e en 20e geworden, dacht ik, van de 50. Dus ja. Ja, hij rijdt liever wel lekker mee, hij kilometers maken en als hij erop blijft zitten en de boel blijft heel, hij moet ook wat ervaring op doen. Een start kan nog iets beter, nou, en ja, als je dan geluk hebt dat er een keer iemand onderuit gaat, ga je nog weer eens opschuiven. Dus ja, uiteindelijk zal het allemaal goed komen, maar hij is erop blijven zitten in ieder geval. Maar hoe is het afgelopen met Feijer, Colin Feijer en Van der Goorberg?
1: Ja, Colin Feijer had P8 en hij had nu een goede start, hij was goed weg. Werd wel door een paar ingehaald, maar die had hij ook na de eerste bocht ook alweer teruggepakt. Dus hij heeft een heel tijdje P8 gereden. En ja, nou, daar werd het iets minder. Er was een aardig gevecht in die groep van hun. En hij is uiteindelijk 11e geworden en net geen puntje gepakt.
0: Nee, nou toch op zich niet verkeerd. Ja, het zit inderdaad ook heel dicht bij elkaar. Je wordt of 7e of 11e. En dat is natuurlijk met Levi het geval precies hetzelfde. Daar zitten ze gewoon binnen een minuut, zeg maar. Of een minuut, ja. Binnen een seconde, moet ik zeggen. Zitten ze gewoon 6-7 plekken verschil in. Dus ja, als je dan een beetje geluk hebt, dan word je 8e of je wordt 11e of 12e inderdaad. Van der Goorberg is 15e geworden, heb ik gezien.
1: 13e volgens mij.
0: Oh. Het stond in de krant, hij is geëindigd als 15e. Waarom weet ik niet, maar nou ja, 13 is ook goed. Of hij was 13, hij is gedisqualificeerd op een paar punten erbij. Ik weet niet of eraf.
1: Ja, dat kan ook nog, maar dat heb ik niet meegekregen.
0: Nee. Nou goed, ze zijn in ieder geval erop gebleven, opbleven zitten bedoel ik. En nou ja, dat moet ook allemaal groeien daar, dus dat zal vanzelf goed komen. Hoe is het met de Formule 1? Is er ook nog nieuws op het gebied? Want ze hebben niet gereden, dacht ik.
1: Nee, ze hebben niet gereden. Ze gaan aankomend weekend in Spielberg in Oostenrijk, het Red Bull circuit gaan ze rijden. Maar dan hebben we ook gelijk de TT van Assen natuurlijk. Dus we hebben volgende week zondag, of aankomende zondag, een mooi dagje Formule 1 en motorrace.
0: Ja, is dat een beetje hetzelfde tijdstip?
1: Nee, de motorrace in Assen is altijd om 2 uur 's middags, de GP.
0: Ja.
1: En Colin is er dan meestal voor. Mm-hmm. Maar om 12 zo'n beetje. En de Formule 1 begint om 3 uur. Dus dat sluit mooi op elkaar af.
0: Dat volgt elkaar mooi op. Ja, nou, dan kun je gewoon vanaf 12 uur blijven zitten.
1: Ja, of nog iets eerder.
0: Ja, en dan nog iets later. Kan ook als ze winnen.
1: Ik kan ook.
0: Ja, hoe heb je daar ook nog het nieuws van de Formule 1? Want er is van allerlei gezeur over. En ik snap er ook niks van of het nu elektrisch is of hybride of weet ik wat. Ze hebben weer wat veranderd en zo. En nu kan... nu hebben ze wel weer volgens mij het lek gevonden. Hoe zit het allemaal in? Blijft die regels blijven? Dat is wel hetzelfde?
1: Nee, die gaan ze wel versoepelen. Dus het elektro gebeuren, dat wordt iets minder, zoals ik begrepen heb. Maar hoe ze dat dan doen, als ze dan met zwakstroom werken of zo, ik weet niet hoe dat werkt. Maar.
0: Ja, ik heb ook begrepen dat ze allemaal een haspeltje krijgen met stroom vanaf de pits en dan rondjes rijden.
1: Ja, dan moet je niet in de ronde tol, dan heb je de boel in de knop.
0: Ja, het is allemaal niks. Je moet gewoon weer ouderwets met motoren. Dat is de sport natuurlijk.
1: Ja, lawaai en je moet het eruit.
0: Ja. Dus de grote prijs van Oostenrijk. Ik was zelf een beetje in de war, want ik weet niet beter dat de Red Bull Ring is. En dan noemen ze inderdaad die naam die jij net ook noemde als eerste. Ik denk, nou, er zijn er dan 2 circuits, maar het is gewoon allemaal hetzelfde. Er is maar 1 Grand Prix team.
1: Hetzelfde, ja. Die plaats hier heet Spielberg.
0: Ja.
1: En het circuit heet Red Bull Ring.
0: Ja. De plaats is vernoemd naar die man die altijd films maakt. Spielberg?
1: Denk ik niet. Maar...
0: Oh, kan ook andersom wezen natuurlijk. Ja. Goed. Nou ja, dan zijn we weer helemaal up-to-date. Rini, heb je nog verder nog wat gegevens of informatie ergens voor? En anders gaan we naar de groetjes.
1: Nee, ik zou het zo niet weten. Ik moet zondagmorgen alleen vroeg eruit om die jongens naar het station in Zwolle te brengen. Want die willen al vroeg die kant op.
0: Oh ja, naar TT natuurlijk, ja.
1: Ja, en, is een heel een groep Elburgers en Doornspijkers bij elkaar.
0: Ja, is de bus groot genoeg?
1: Ja, we hebben er twee.
0: Okay. Een
1: grote bus van VTS en, ja, ja. En nog een bus voor.
0: Oké, okay, ja. Je gaat zelf niet mee dus, begrijp ik?
1: Nee. Mij te veel lopen en veel te warm. Ik ga liever binnen zitten.
0: Ja. Ja, dat lopen wordt natuurlijk een stukje minder. En natuurlijk temperatuur. En wordt ook dan zeker 30, 35 graden, denk ik.
1: Ja, joh, als je ziet wat er nu al aankomt deze week, dan maak je borst maar nat.
0: Zo. Nou, inderdaad, kun je beter letterlijk even duurlijk even nat maken. Van binnen en van buiten. Nou, we moeten maar gewoon rustig aan doen, zodat we niet overhit raken. Dan overleven we het wel, denk ik. En dan zal het na de tijd wel weer een beetje gaan regenen. En hopen we dat het weer naar de 25 graden gaat.
1: Ja, dat is het fijnste om te doen, ook qua werk natuurlijk. Ja. Want, ik heb beklaagd met die jongens die met dit weer in de zon aan straten binnen.
0: Ja, die straten maken. Maar wat dacht je van de asfaltcentrale en de asfaltjongens? Ik heb net vanmorgen nog even gezegd, gelukkig heb Renze vaderdag of vaderverlof. Hoe weet ik hoe dat ze geboorte van de zoon of de dochter van Renze. Dus die mag lekker thuis, denk ik, de boel genieten. En onze grote vriend Bram zit ook op vakantie in Thailand, dus die hoeft ook niet echt hard te werken, denk ik.
1: Die hoeft ook niet hard te werken. En ik heb zaterdag nog een ritje gedaan naar Scherpenzeel, vraag je asfalt.
0: Oh.
1: Maar dan sta je daar te wachten en dan bij die asfaltmachine even kijken. Maar dan hebben we beklaagd met die jongens. Hoor.
0: dat is wel 100 graden. Maar dat had ik ook een beetje, moet ik zeggen, met die jongens met die palingrookwedstrijd op het Noordeinde. Want dat is natuurlijk ook standaard warm. Hè? Die rookkast die zijn al warm, plus deze temperatuur. Dan wordt het ook twee keer zo warm. Daar had ik ook wel een beetje beklag mee nog.
1: Ja. Maar goed, dat is allemaal vrijwillig. Hè? Dus de keuken zijn er staan weg over.
0: Ja, daarom. En die houden zichzelf ook vaak goed nat, hè?
1: Ja, daar hoef ik niet bang voor te wezen.
0: Daarom. Dus hebben ze ook allemaal overleefd. Goed, Rie. Dan gaan we gewoon weer verder. En dan, jij nog even de groetjes doen dan.
1: Ja, zeker. Nou, de groetjes natuurlijk richting mama Bijsje. Natuurlijk van Weijen Boys. De mensen van Kariander in firma Allround die daar aan het werk zijn. En Volek natuurlijk, Biddinghuizen. En verder, iedereen die luistert momenteel.
0: Ja. Nou goed, ik had ook al wat bedrijven vernoemd waar de werknemers allemaal de radio kan hebben in de fabrieken. Dus dat is allemaal compleet. We vergeten er altijd wel eentje, maar iedereen, elke luisteraar, die moeten we gewoon meenemen. En dan gaan we ons klaarmaken voor het nummer wat uitgezocht is door Jack Overtrecht. Ik dacht dat hij nog op een olifant zat, maar hij bleek inmiddels in Nederland te wezen.
1: Ik heb hem nog niet gezien, dus en die olifant ook niet.
0: Als je wel een olifant voorbij ziet zonder Jack is niet goed. En als je alleen Jack ziet is ook niet goed. Dus we houden het even in de gaten in ieder geval.
1: Ja, we wachten gewoon hem af.
0: Ja, droom. Goed. Nou, hier komt het nummer. En Rini, bedankt voor dit moment weer. En de groetjes aan Patricia. En graag tot de volgende keer.
1: Gaan we zeker doen, Egbert. En een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dat was Rini Wolf weer. Traditioneel op de maandag. Nummer uitgezocht door Jack Overtrek. En dat kan niet anders.

Ben je vrij van Wimmy Bauma. En daarvoor natuurlijk André Hazes met Houden van Oranje. En dat had natuurlijk te maken met Oranje, maar zeker met Rini. En aangeboden door Jack Overtrek. Voor iedereen die luistert hier bij Loop FM. Middag matinee met EB. We hebben nog iets meer als 20 minuten te gaan nog. En dat betekent dat we nog even wat zaakjes erbij pakken. En natuurlijk mooie muziek draaien. We gaan nog even terug naar het WK. Want onze man daar is ter plekke Gerrit van Ols. Die is niet alleen bekende Elburger, maar ook Oldenbroeken natuurlijk. En die is fysiotherapeut bij het Nederlands elftal. En die stuurt regelmatig even een update hoe het allemaal gaat daar met het Nederlands elftal. Want daar zit hij in dat team. Na een week trainen in Kansas City zijn we vrijdag afgereisd naar Houston. Een vlucht van ongeveer 2 uur. Daar speelden we de wedstrijd Zweden. En wederom prachtig een mooi stadion dat tot een nok toe gevuld was. Het bijzondere was wel dat veel Amerikanen steunen en daarom in het oranje gekleed naar het stadion kwamen. Dat gaf echt het gevoel dat we een thuiswedstrijd speelden, aldus Gerrit. Na een goede wedstrijd stond er uiteindelijk een overtuigende 5-1 overwinning op het scorebord. Na een eerder gelijkspel is dat een mooie opsteken richting de volgende wedstrijd tegen Tunesië. En dat is komende donderdag. En dan daarna vlogen ze terug naar die wedstrijd en naar ons basiskamp, schrijft hij, in Kansas City, waar we vanochtend alweer hebben getraind. En hopelijk nog veel mooie momenten. En de sportieve groeten vanuit de Veluwe, of aan de Veluwe vanuit de USA. Gerrit van Ols. Nou, allemaal te zien bij ons op de website loomedia.nl, maar ook op de VRMG-site. En dan natuurlijk onder het kopje Elburger. Daar kunt u niet alleen dit, maar heel veel informatie krijgen over van alles wat het speelt hier, zeker in de regio.

arm. En zeker ook oppassen geblazen dan. We gaan het grote weerbericht hebben we al inmiddels gehad. Maar ga even nog in het kort even kijken hoe het in Elburg is. En de maximumtemperatuur gaat hier naar de 28 graden, zie ik. Zonneschijn 80%, regen is 0 natuurlijk. Windkracht 4 en vanuit het noordoosten. Dus dat maakt het toch allemaal een beetje behagelijk. Maar dat gaat morgen anders worden. Morgen gaan we naar de 30 graden en een zuidoostenwind van 2. Dus dan wind die wordt wat minder. En normaal heb je hem dus liever ook niet. Maar met zulke temperaturen hoop je eigenlijk wel dat hij dus wel er is. Want dat zorgt zeker voor verkoeling.

Ja, Hollandse Nieuwe. Nou, dat had u inmiddels al begrepen dat die gearriveerd was vorige week woensdag. En nogmaals eerder gezegd ook de haringparty afgelopen vrijdag bij de Citybar. Waar Johan Westenk zijn kunstjes liet zien om een haring goed schoon te maken. Maar zeker om de kwaliteit te leveren. Waar het om gaat, een goede haring. Er is niks lekker als een goede haring. Heb je iets zo'n verkeerde, heb je kans dat je 10 jaar geen haring meer eet. Dus dat moet je niet hebben. Nou, de kwaliteit is super. En u bent natuurlijk ook wel nieuwsgierig wat hij er allemaal van vindt en hoe het gaat. Nou, daar zijn... Zijn informatie over de haring en vooral hoe het gevangen wordt schoongemaakt en waar je allemaal moet letten was een soort masterclass haring. En dat is te horen op de site van de lokale omroep. Bij de Facebookpagina van de lokale omroep. Maar ook bij mezelf, bij Egbert Bos, er is een interview met hem gedaan. En daar kunt u alle belangrijke informatie over de haring weten. Wilt u natuurlijk eentje bij hem kopen, dat kan in Dronten of in Biddinghuizen waar hij op de markt staat. Maar het kan ook bij het Bottetje, want we hebben samen de inkoop gedaan met dezelfde haring. Dus de kwaliteit is hetzelfde, ook bij het Bottetje in de buurt. En dat is hier op het winkelcentrum hier in Elburg, moet ik zeggen. En daar is dus ook het Hollandse Nieuwe reeds te koop. Goed, we gaan ons opmaken nog voor wat nadere informatie voor vanavond. In het programma WWW met Rob de Konings en Egbert Bos. Maar we gaan eerst nog een stukje muziek draaien.

Elvis Presley met Always On My Mind. Daarvoor Coldplay, Vivi La Vida. Nou, we zijn inmiddels beland met nog een paar minuten voor de klok van 2 uur. Dat betekent dat we hier dan weer een eind aan maken aan het programma Middagmatinee met EB. Even nog terug vanavond in het programma. Als het goed is, hebben we iemand in de uitzending. En dat is waarschijnlijk Gerrit Land, de woordvoerder van de mensen die wat bezwaar hebben tegen natuurlijk de woningen die komen aan de Kamperdijk Kampenweg. Naast het bedrijventerrein Kruismaten. Daar wil de gemeente 50 tijdelijke sociale huurwoningen bouwen. Nou, de woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens, voor starters en statushouder. College heeft een voorstel voorgesteld. Maar de gemeenteraad moet nog een besluit nemen. Ook moet de vergunningsprocedure nog worden doorgelopen. Gerrit Land die wijst op het bestemmingsplan van de Kruismaten. Daarin staat volgens hem dat de woningen een gevoelige functie zijn en gevolg kunnen hebben voor de bedrijven in de omgeving. Als een onderneming een bedrijfswoning wil bouwen, dan wordt de stelling naar gekeken. Maar als de gemeente zelf een woning wil plaatsen, lijkt in één keer alles te kunnen. Nou, dat is ook wel het gevoel wat iedereen zo'n beetje heeft. Dan zegt hij, dan voelt het meteen als maat meten met twee maten, moet ik zeggen. Nou, volgens de omwonenden speelt ook dat de grondeigendom is van de gemeente. Dan is het natuurlijk makkelijk om daarvoor te kiezen. Maar makkelijk is niet altijd logisch. Vanavond als het goed is in de uitzending bij het programma WWW. Wat willen we weten bij Rob de Konings en Egbert Bos daar meer over. En dan gaan we naar morgen, want morgen wordt het natuurlijk een topdag. Niet alleen van de temperatuur, maar ook omdat natuurlijk onze topman, oftewel Gerrit-Jan Top, weer in de uitzending komt van 2 tot en met 4. Maar daarvoor natuurlijk, 's morgens beginnen we al met de andere toppers. Zeker Dries Smit met de ochtendspits, 's morgens om 7 tot 9. En hopelijk, tenminste zoals de laatste gegevens net binnengekregen, dat morgen Bart van Dijk hier weer zit. En dat betekent dat het sowieso een topdag wordt. Want de topper Bart van Dijk, die heeft natuurlijk heel veel luisteraars en fans. Dus voor alle fans van Bart van Dijk, als het goed is, komt morgen Bart weer van 9 tot en met 12. Daarna Jeanette Breul met middagmatinee. Dan de topdag van Gerrit-Jan Top, muziekcarousel. En als Brigitte Hemming nog wat te vertellen heeft vanuit het college, is dat er ook weer. En na de tijd natuurlijk Ellen en Rob. We gaan eerst nog wat naar de muziek.

0: Ja, dat waren de Cats. En ja, ik had nog zoveel in petto wat nummers betreft en informatie. Maar dat gaat allemaal niet meer lukken. Want het is al 2 uur. En dat betekent dat we ons gaan klaarmaken voor het journaal van 2 uur. We wensen u een hele fijne luisterdag nog. En bedankt voor het luisteren. En graag tot 6 uur. Dan ben ik weer bij u terug. Dus een hele fijne luisterdag nog bij Lou FM. En graag tot de volgende keer.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen en ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle is de linkerrijstrook bij afrit Ermelo dicht. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
8: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
9: Nou?
8: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
9: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes een dikke 20 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 15 minuten extra reistijd. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Als u ons hebben wil, dan kunt u bellen en ons bestellen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Reinbert Mans van de ANWB. Naast de eerste dagelijkse files aan het begin van de avondspits veroorzaken ongelukken en pechgevallen op een paar plekken vertraging. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En dan een spoedreparatie op de A28 richting Zwolle. Dat is tussen Nijkerk en afrit Ermelo, 20 minuten extra. De linkerrijstrook is er dicht. En tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 20 minuten vertraging tussen Elst en Huissen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Reinhard Mans van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op maandag met de meeste vertragingen in de Randstad. Het is druk in het midden van het land op de A12 richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 12 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het dan weer druk tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten extra. De A325 richting knooppunt Velperbroek, 15 minuten vertraging tussen Elst en Presikhaaf. En dan nog een wegafsluiting, dat is de N839 richting Gent. Vanaf de aansluiting met de A15 is de weg gesloten door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
4: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Welkom bij deze tropische uitzending van Politiek Beschouwd. Ja, Pascal Boer zit achter de knop en zorgt alles dat op de radio komt. Mijn naam is Aad Witthaar en ik mag met drie gasten spreken. Anita Kloosterman van het CDA, Henk Wessel van Algemeen Belang en Arjen Klein van SGP.
2: Staatkundige
1: gereformeerd. En dan moet ik ook even zeggen, christendemocratisch appel natuurlijk. Hè?
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, moet het wel helemaal.
2: Is dat nog steeds de betekenis van die afkorting of niet?
3: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen, Anita.
1: Ja. Nou, gisteravond ging het een keer. Hè? Hoe zijn jullie de avond en trouwens ook de nacht doorgekomen in deze hitte?
3: Ja, lekker geslapen.
1: Ja, ja, airco,
3: maar hè? Tegenwoordig airco, ja. Oh, ja, ja, dat is wel heel luxe. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik vond het eerst niet zo nodig, maar het is wel heel fijn. En keurig op de zon van de zonnepanelen. Dus ja, het is allemaal heel gebalanceerd uitgedacht thuis.
1: Ja, en bij de andere gaat het raam open?
2: Ja, wij zijn echt heel duurzaam, dus we hebben geen airco.
4: Nee.
2: En wel zonnepanelen.
4: Het raam open en... Ja. Je vooral rustig houden, nou, dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk.
4: Niet veel doen.
1: Okay.
3: Maar natuurgeweld is wel mooi. Want ik heb gisteravond dus best een tijd onder het afdak zitten kijken naar de regen en de onweer en de wolken. En ondertussen met mijn zusje in Kampen aan de lijnen. Die zei, ja, bij ons is er een hel alert, want het is hier echt heel ernstig.
1: Ja. Dus, nou. Ja, Flevoland ook. Delen Flevoland. Ik keek op vanmorgen die P2000 pagina. Echt de hele Noordoostpolder, alle brandweerkorpsen die zijn uitgerukt geweest om...
4: Ja, ik begrijp ook dat de hoogwerken van Elburg ook zo'n beetje een heel deel van de nacht bezig is geweest.
1: Ja.
4: Met het wegzagen van houding buurgemeenten, waar er wat lastig bij komt. Dus het is allemaal dan nog wel weer...
3: Hulde aan de brandweer.
4: Hulde aan de brandweer.
1: Ja, zeker. Ja, trouwens, nu we het toch over de brandweer hebben. Afgelopen maandagavond was er een open avond bij de brandweer, want ze hebben nieuwe mensen nodig. Mensen konden zich aanmelden om deel te nemen aan een introductieavond en dat soort dingen. Maar mensen die het nu nog gemist hebben, die kunnen tot en met morgen kunnen ze solliciteren. Een heel leuk, er staat een heel programmaatje op de Facebookpagina Brandweer Elburg. Dus nou, ze kunnen nog genoeg mensen gebruiken.
3: Is dit een oproep aan ons?
1: Nee, dan misschien wel voor jou.
3: Nee, ik kan het niet.
1: In die hoogwerken? Nee, maar het is wel zo. Wij doen hier bij de Loe doen wij vrijwilligerswerk. Hè? Onder mijn collega Willem Vlieger, onze collega Willem Vlieger, die denkt vanavond is Nederland Zweden. Dus die zegt van, ja, vanavond geen tijdloos, want ik ga voetbal kijken. Ach, en die computer die draait wel muziek. Maar dan zeggen ze, vrijwillige brandweer. Maar die zitten allemaal in een rooster. En die kunnen niet zomaar even zeggen van...
4: Nee, ik kom niet vandaag.
3: Vrijwilligerswerk is niet zonder verplichtingen.
1: Nee. Maar dat helemaal. Ik heb ook een neefje die zit bij de brandweer in Zelhem. Als hij dan aan een verjaardag wil, moet hij eerst kijken of het in zijn rooster past. En anders moet hij ruilen. Dus wel hulde aan al die brandweermannen en vrouwen. Volgens mij hebben we ook nog vrouwen in het korps hier, of niet, op dit moment?
4: Nou, in Elburg weet ik het even niet. Ik dacht het nu niet, maar dat komt wel voorraad. Maar misschien buiten Elburg.
1: Ja, maar ze hebben ze wel gehad hier trouwens.
4: Absoluut.
1: Ja, over het mooie weer, over het hete weer. De havenloop die is gecanceld. Wat vinden jullie daarvan? Vanwege de weersomstandigheden.
4: Ja, ik kan me goed voorstellen. Als je verantwoordelijkheid in de organisatie hebt. En je hebt natuurlijk ook heel snel dat je overal aansprakelijk voor bent. Ik begrijp dat wel een beetje.
1: Ja.
4: Het is wel jammer natuurlijk.
1: Ja, goed. In Nederland is het landelijk hitteplan in werking gesteld. Maar hebben wij voor de gemeente ook iets dergelijks? Een soort hitteplan of achtervang of dergelijke? Of?
4: Ja, dat is er wel. Maar de vervolgvraag zal dan zijn, wanneer gaat het dan in? En hoe functioneert dat dan? Dat weet ik niet. Maar je moet ervan uitgaan dat een gemeente voorbereid is op allerlei kleinere en grotere rampjes. en dingen die eraan vooraf gaan. En als de hitte echt extreem is, dan ligt daar ook absoluut een plan voor om daarin behulpzaam te zijn. Maar dat zal weer gecoördineerd moeten worden met mensen in de zorg en in de hulpverlening.
3: Ja,
4: maar
3: die hebben hun eigen hitteplannen. Ik werk ook voor een zorgorganisatie. En we hebben een hitteplan vanuit de organisatie waarin wat afspraken staan. Vervolgens komen dan de vragen, hoe gaat het met vervoer? Hè? Mensen worden met taxibusjes vervoerd. Ja. Die hebben hun eigen plannen. Stemt wel redelijk met elkaar af. En er is gewoon landelijk een hitteplan waarin mensen gewaarschuwd worden. Blijf binnen, ja. Drink genoeg. Zorg goed voor dat dieren binnen blijven. Dus ja, of je als gemeente dat dan nog weer apart moet hebben. Volgens mij gaan andere lopingen.
4: Het is net wat dan niet te zeggen. Iedere organisatie heeft zijn eigen aanpak en zijn eigen voorschrift. Maar als je al zover bent dat je met een lokale overheid, zou ik bijna zeggen, als coördinator moet zijn, dan is het wel heel heftig.
1: Ja.
4: Dan loopt het behoorlijk uit de hand. En dat hebben we gelukkig, ik kan daar geen voorbeelden op noemen. Nee. Ik weet zelf een keer dat een keer tijdens een hele warme periode de elektriciteit uitviel. En dan is het wel belangrijk dat iemand de beschikbare aggregaten even coördineert.
3: Maar dat doet mijn airco's ook niet.
4: Tussen een kuikenhouder die net kleine kuikentjes heeft of niet. Maar over het algemeen zijn het de bedrijven en de instellingen zelf die in de hitteplannen voorzien.
1: Ja, goed. En natuurlijk omzien naar elkaar even. Hè. Heb je een oude buurvrouw of mensen die beperking hebben die zelf niet op pad kunnen, dat je die eventjes natuurlijk helpt vandaag. En niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen dan.
3: Altijd.
1: Eigenlijk altijd.
2: Gezond boerenverstand.
1: Ja, maar gewoon in ieder geval zorgen dat je buurvrouw of je buurman even in de gaten houdt. Jullie zitten al een hele tijd in de politiek, in de gemeentepolitiek. Maar nu hebben we 3 nieuwe wethouders. En hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Want de langzittende zit. Ja, is jouw opvolger, Henk, zit sinds vorig jaar april. Ja, dan loop je daar als gemeente nog risico mee? Of zeg je, nou nee, die ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat is zo goed?
3: Dat vraagt ja. 2 oud-wethouders.
4: Ja, nou, ik begrijp de vraag wel. Ik denk dat het best vreemd is als je van de ene dag op de andere dag wethouder wordt. En je stapt op een trein die rijdt, laat het heel duidelijk zijn. Ja. De begrotingen en dat soort dingen zijn allemaal al gemaakt. Dus je stapt vooral in de dingen in die jouw voorganger gemaakt heeft. Dat is ook een groot voordeel, want dat betekent dat je ook even rustig adem kunt halen om zelf met je eigen dingen bezig te gaan. Vanaf de andere kant denk ik dat nieuwe mensen ook nieuwe energie geeft en nieuwe ideeën geeft. Maar ik kan me dat wel een beetje voorstellen dat het soms even lastig is als je ineens alle wethouders vervangt. Maar ik denk dat het op Elburg nog een goede manier geregeld is. Natuurlijk, Lennart die was al een jaar. Ja, ja. Dat helpt ook wel, dat merk je ook. En de andere 2 zijn nieuw.
3: Ambtelijk apparaat wat erachter zit in die wethouders natuurlijk helpen en hun bijpraten en... Kijk, het is inherent als je net een nieuwe baan hebt dat je denkt, ook moet alles meteen weten. En ik wil het heel graag en ik ga me inlezen en ik werk. Maar wij weten ook allemaal wel dat niet kan. Het is best heel veel. En zeker met zolang als wij meelopen met hoeveel dossiers we hebben en kennen, kan je niet op alles meteen alle ins en outs. Dat weten nieuwe raadsleden niet, maar dat weten nieuwe wethouders niet. Maar hun worden natuurlijk wel ondersteund door vakmensen. En die weten prima hoe het gaat.
4: Het moet ook denk ik wel heel duidelijk zijn, ook al begin je op maandag, dat er op maandag nog niet heel veel verandert. Want je stapt in op de begroting die gemaakt is, op een perspectiefnota die al gemaakt is. En dat zijn allemaal dingen. Eigenlijk het eerste jaar waarin je als nieuwe wethouder bezig bent, is eigenlijk een jaar dat grotendeels voorbereid is door jouw voorganger. Dus dat geeft ook wel wat rust om vooral accenten te leggen voor de komende jaren. Ja. Volgens mij lukt het wel.
1: Ja, ja. Nou, maandag en woensdag zijn weer raadsvergaderingen, heb ik gelezen.
3: Maandag hebben we fractie.
1: Ja.
3: Woensdag is raadsvergadering.
1: Woensdag raadsvergadering.
3: En 1 juli.
2: Yes, in de middag.
1: Oh ja, woensdag 1 juli. Ja, ja, ik zat even met de kalender in mijn hoofd niet goed.
3: 24ste en ja. 1 juli.
1: Een van de onderwerpen die daarop staat gaat over armoe en schulden. En de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek die hebben een gezamenlijke rekenkamer. En die rekenkamer komt tot de conclusie dat de gemeente beschikt over een breed pakket aan minima maatregelen. En hierbij wordt veelal aangesloten op de behoeften van deze doelgroep. Maar in de praktijk is er nog behoefte aan meer maatwerk. Even naar de situatie van Elburg. Ik heb eens even opgezocht. Volgens de landelijke en regionale cijfers leeft doorgaans 4-6% van de inwoners van een gemeente als Elburg, dus niet de gemeente Elburg als Elburg, in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens. Dan praat je toch over 1000-1400 mensen. En van het aantal ben ik best wel geschrokken als je dat zo gaat opzegt.
4: Ja, ik weet niet of dat aantal in Elburg ook zo ligt, hoor. Ik denk dat we daar wel iets boven of onder net welke kant, aan de goede kant zitten.
3: Ja,
4: kant.
3: Ja. Ja. Dat doet denk ik ook niet zoveel toe. Er zijn best veel mensen waarvan we weten, het weten, maar ook waarvan we niet weten, dat ze in, toch in de armoede leven. Dat zijn niet alleen de minima, want je kan uitgaan van de cijfers van minima, maar je kan ook zeggen, er is ook een hele grote middencategorie die prima hun banen hebben en zelfs allebei aan het werk zijn, die dan toch niet rond kunnen komen, mm-hmm. Gezinnen. Dus we hebben in de maatschappij niet alleen, Elburg springen we niet uit bij het landelijk gemiddelde, maar hebben we best mensen die het niet moeten heel sappen. Breed hebben en ze echt moeten bij elkaar moeten grabbelen. Ja.
1: En zijn er nog ook groepen in Elburg die extra kwetsbaar zijn?
3: Ik vind het altijd moeilijk om extra kwetsbaar te zeggen, want wanneer ben je kwetsbaar dan? Ik vind kwetsbaar al een naar woord. Iemand wil niet horen dat hij zelf kwetsbaar is. Hè?
1: Mm-hmm.
3: We hebben het hier over mensen die in positie zitten waarin ze soms wat extra hulp nodig hebben. Dat kan financieel zijn, dat kan op andere ondersteuning zijn, gezinsondersteuning of weet ik wat. Er zijn mensen die het soms niet helemaal zelf redden en daar moeten we goed voor zorgen. En in dit geval over de armoede. Kijk, dat rapport wat er gekomen is een wat ouder rapport al. Dat heeft best lang bij de Rekenkamer gelegen. En als je het goed leest, zijn er ook wat aanbevelingen in waarvan ik denk het is al achterhaald. Want is de gemeente Elburg al mee aan de gang gegaan. En we weten ook dat in 2021 de wet wat veranderd is. En toen konden de gemeentes actiever op zoek gaan naar de mensen die in de problemen kwamen. Omdat de nutsbedrijven mochten doorgeven wanneer mensen hun rekeningen niet konden betalen. Ja. En daarmee had je eigenlijk meer een ingang om ook met mensen in gesprek te gaan. Maar bedenk goed dat mensen die het niet rond kunnen krijgen, dat vaak geheim houden.
1: Ja,
3: want dat is echt niet fijn.
2: En voordat een nutsbedrijf in de bel trekt,
3: is het al wat later, nog later.
2: Ja,
3: daarvoor nog later.
2: Ja, beter dan al verkeerd.
3: Dus het heeft niet alleen te maken met bereik je die mensen, maar het heeft ook te maken met een, toch wel, en dat is in deze regio best groter dan anders, schaamte of niet willen laten zien hoe het echt met je gaat. Als je in de schulden komt, ga je dat niet zomaar vertellen aan je buurman of aan je familie. Terwijl hoe vroeger aan de bel getrokken wordt, hoe vroeger er hulp naast gezet wordt, hoe sneller deze mensen geholpen zijn. En dat is het dilemma.
1: Ja, zijn het alleen de nutsbedrijven die erop reageren of ook anderen?
3: Nee, dat is de gemeentelijke link, zeg maar.
2: Ja.
3: Maar we hebben natuurlijk een best groot netwerk in Elburg van kerken, pastoraal werk. We hebben bij het Huiken een steunpunt. Maar ook in huisartsen. Er is een heel groot netwerk wat zich bezighoudt met mensen in problemen. En schulden is er daar één van. Maar meestal zijn in die gezinnen of families de multiproblemen. Dus niet alleen de schulden. Dat kan, omdat je bedrijf failliet gaat, je in één keer in geldproblemen komt. Maar vaak zijn dit in de minima en het weinige inkomen de problemen meer dan alleen de schulden.
1: Ja.
3: Of door schulden komen ze in andere problemen.
1: Ja.
3: En hoe sneller daar hulp op komt, hoe makkelijker die mensen ook te helpen zijn. Maar vaak duurt dat een tijdje.
1: Ja.
3: En dat is algemeen bekend.
4: Maar je ziet ook dat er veel meer organisaties bezig zijn om al heel vroeg de problemen te signaleren samen. Dat doet zo'n bijvoorbeeld Uwon ook, de woningstichting, de zorgverzekeraar. Er zijn al heel veel organisaties die al eerder aan de bel dan trekken. Want hoe vroeger zorgen rondom schulden of betalingen gesignaleerd worden, hoe beter of het is. En daar wordt denk ik heel goed in samengewerkt.
1: Ja, we hebben een sociaal en financieel, hoe heet dat,
2: trefpunt.
1: Ja. Wie kan er wat over vertellen?
2: Ja, ik ben er nooit geweest dat ik het nodig had.
1: Nee.
2: Maar, wat het eigenlijk al zegt, daar kun je terecht om hulp en een stukje. Laat ik zo zeggen, er zijn mensen die lopen graag een eindje met je mee om zeg maar wegwijs te brengen, te raken in de wirwar van formulieren, regelingen enzovoort.
3: Vaak, het zijn vrijwilligers,
2: Het zijn vrijwilligers, dat is goed om te vermelden, We hadden net even in het voorgesprek over vrijwilligers en zo. Maar dat zijn vrijwilligers die dus anderen helpen, die gewoon dreigen vast te lopen. En die wel op dat moment nodig hebben om een gemeentelijke regeling of een tijdelijke ondersteuning aan te vragen. En wat me net nog te binnen schoot, hoe we even over dit onderwerp hadden. Ik heb me er wel eens over verbaasd toen ik bij de voedselbank was. Als je dan daar de verhalen hoort. Het zijn niet bijzondere mensen. Het zijn mensen zoals ik zelf.
3: Ja. Het zijn niet kwetsbare mensen.
2: Het zijn, nee, nou ja, bij kwetsbaar dan ga je al zelf een soort beeld schetsen. Maar het zijn mensen die op de een of andere dag er gebeurt wat. Een kind wordt ziek, waardoor bijvoorbeeld een van de ouders niet meer kan werken. En waardoor die hypotheek die toch op 2 salaris was gestoeld. Dan wordt dat heel lastig. Dus er zijn vaak van die dingen die zomaar van buiten afkomen of die ontstaan.
3: Dan iedereen overkomen.
2: Iedereen kan overkomen.
3: Mensen beseffen dat het is niet alleen omdat je van bijzonder een uitkering leeft. Of omdat er iets is gebeurd. Dus dat kan gewoon iedereen overkomen. Daarom zei ik net of je bedrijf gaat failliet. Ja. Of er gebeurt wat in je leven waardoor je minder goed mee kan komen dan een ander.
2: Tegelijkertijd, en Anita noemde er even al. En Henk doelde volgens mij ook al op dat er heel veel organisaties zijn buiten ons als gemeente. En ik denk dat we hier in Elburg daar ook wel een soort van uniek in zijn. Als je kijkt naar alle kerkelijke organisaties, alle vrijwilligersorganisaties die zich daar voor inzetten. Ik denk als we dat niet hadden, dan we een grotere opdracht hadden.
3: De diaconies van de kerken doen natuurlijk ook heel veel goed werk, wat we soms niet weten. En dan wordt het wel opgepakt.
2: Juist.
3: Die mensen komen niet bij het trefpunt.
2: Nee.
3: Die komen misschien helemaal niet bij de gemeente. Maar dan is er een kerk die ze helpt.
2: Juist.
3: Dus heb je ze goed in zicht. En we hebben al die jaren gevraagd. En ik zit best een tijdje ook in de raad. Kan de wethouder aangeven en de vorige wethouders hoeveel mensen nu geholpen worden en welk geld er op de plank blijft liggen? Ja. Want dat hebben we wel eens gezien.
4: Ja.
3: Dat we meer geld beschikbaar stelden dan dat er eigenlijk gebruik van werd gemaakt. En dan zeiden we, maak meer bekend. Daar werd dan wat aan gedaan. Hè. Dat is ook een deel wat in het rapport staat. Via kranten, sociale media, trefpunt, mensen opzoeken. Maar er blijft altijd een groep die gewoon uitschaamte. En ook uit het niet willen weten steeds verder in problemen komt. En dan kun je zeggen, die moet je bereiken. Ja, daar doen we met z'n allen ons best voor. Maar het lukt niet altijd.
1: Nee.
4: Maar ik denk daarom ook dat het inderdaad, wat we net ook zeiden, belangrijk is. Dat je veel organisaties hebt die dicht bij de mensen staan. Voor de ene is dat de kerk. Voor de andere is dat een andere instantie die vroeg signalering doen. En dat je daarna ook kijkt, is het gewoon een kwestie van dat iemand een duwtje in de rug moet hebben. In hoe organiseer ik dingen. Want je kunt bijvoorbeeld gewoon een coach bijvoorbeeld. Die kan iemand helpen om dingen op orde te krijgen. En er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden al om iemand eigenlijk, ik zou zeggen, op gang te helpen.
2: Ja.
4: Maar het vroeg signaleren. En juist mensen die in jouw omgeving zitten, die ook vertrouwd zijn, om naartoe te gaan, de drempel het laagste is belangrijk. Want uit het rekenkameronderzoek wat net even naar voren kwam, dat kwam ook wel naar voren toe, dat de regelingen er eigenlijk wel zijn, dat een heel breed pakket aan regelingen is. Dat is echt uniek. Ik denk dat dat ook wel eens gezegd
3: Veluwe,
4: mag worden. Op de Veluwe.
3: Ja.
4: Dus dat ziet er goed uit. Alleen, hoe bereik je de mensen nu? En dat is nog wel een dingetje wat Anita ook zegt. Zodat iedereen ook weet, waar kan ik met mijn zorgen naartoe? En wat voor hulp is er? Ik denk dat dat ook uit het rekenkamerrapport kwam.
3: Is,
4: dat daar nog meer aandacht voor
3: is. Het is
4: niet
3: alleen de gemeente. Hè. We hebben fondsen. We hebben, hier in Elburg best een aantal stichtingen waar ook geld is. Als kinderen moeten gaan leren. En er is geen geld voor. We hebben als gemeente ondersteuning, dat als je het echt niet kan betalen, dat met sporten, of er zijn best heel veel mogelijkheden. Of kan je het echt niet betalen en zit je in de problemen en je kan de was niet meer doen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om hulp te krijgen. Maar ga je ook hulp vragen?
1: Nou, maar ik vraag me af of er wel genoeg bekendheid wordt gemaakt dan dat volwassen- en kindpakket. Ik denk ook misschien dat jullie als partijen daar ook misschien wel wat harder aan kunnen trekken. Of is dat een taak van jullie?
3: Ja, dat is zeker een taak van ons. Als we het over het volwassen kindpakket hebben, is het natuurlijk iets wat we als CDA zeker elke keer op de agenda zetten. En wat in de langdurige begroting eigenlijk ook uitgehaald is. Dus nog voor 2 jaar, vorig jaar was het nog ingezet. En daarna was het maar de vraag of er geld voor is. We zullen dat daarvoor blijven strijden om die ondersteuning als gemeente aan te bieden.
1: Ja, nou, dan kijk je naar de coalitie.
3: Maar we hebben ook gezegd, laat ook goed zien hoe er gebruik van gemaakt wordt, op welke manier en hoeveel. En die rapportage hebben we vorig jaar juni gevraagd bij de perspectiefnota. Die hebben we niet gezien. Okay. Dus we zullen hier opnieuw aandacht voor vragen.
1: Nou, fijn. Maar 2 jaar hoor ik nog misschien. Dat
4: ja, maar we moeten denk ik wel, het is wat net ook zei, niet in herhaling vallen. Maar het rekenkameronderzoek geeft echt aan dat een heel breed palet aan mogelijkheden is. Ja. Dus ik denk dat het probleem niet zit in dat er geen voorzieningen zijn of gelden zijn. Het probleem zit veel meer in hoe bereiken wij iedereen. Dat is niet zozeer een financiële vraag. Daar mag je het ook over hebben. Dat gaan we ook nog doen volgens mij. Of er dan nog meer naartoe moet. Maar het gaat erom dat je de regelingen die je hebt, dat die bij mensen ook bekend zijn, zodat ze daar gebruik van maken. En dat is nog wel een uitdaging.
1: Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik ken iemand die heeft dat volwassenpakket aangevraagd. En die kreeg later medische kosten. En die wist bijvoorbeeld niet dat daar ook weer nog een potje is, bijzondere bijstand en dat soort dingen. Maar toen die persoon dus dat volwassenpakket kreeg, is eigenlijk niet bijgezegd van, ja, maar we hebben nog veel meer dingen.
4: Nee, maar ik denk dat dat een beetje de kern is. Ja. Hoe bereik je nou? Kijk, er zijn 2 dingen. Je kunt zeggen, we moeten meer regelingen hebben. We moeten meer geld in de regelingen. Ik denk dat dat niet hoeft.
1: Nee.
4: Die discussie mag je altijd voeren. Dat gaan we denk ik ook nog wel weer doen. Maar gaat er denk ik vooral om dat je de regelingen die je beschikbaar hebt, dat je die duidelijk, ik zou bijna zeggen in mijn geval, en je bent Janneke taal, bij iedereen tussen de oren krijgt, waar moet ik zijn?
1: Ja.
4: En dat is dan wel een uitdaging.
1: Nou, goed. Ik las nog iets in dat rapport van de Rekenkamer. Die kwam tot de conclusie dat de invloed van gemeenteraden bij het armoede- en schuldenbeleid te gering is en kan worden verbeterd. Een wat oudere opmerking hoor, was dat uit dat rapport uit 2023. Hoe is dat nu op dit moment? Zitten jullie er echt bovenop?
2: CDA wel hoor ik.
3: Ja, het CDA wel. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook. Nee, dat is niet helemaal waar. Want ik heb ook wel een kanttekening gemaakt. Het is op basis van een interview van 2 raadsleden.
1: Ja.
3: En ook de directeur van de Rekenkamer zei wel tegen mij. Ja, hoe representatief is dat dan? Ja, dat weet ik niet.
2: Het kan altijd meer en beter.
3: Als raadsleden zijn we natuurlijk altijd van de kaders.
2: Ja.
3: En de controlerende taak.
1: Mm-hmm.
3: En dat is wel iets wat je continu moet blijven doen. Hè. Doen we het goede? Doen we voldoende voor de mensen die het echt nodig hebben? En horen we daarna ook of het geholpen heeft? Hè. Zo'n soort van trapje waarin je denkt. Wij zijn natuurlijk zelf niet het uitvoerend. Maar het is prima, we mogen ons dat aantrekken. En,
1: het is een hele oude opmerking, maar ik vraag me af van, is dat in het verleden al opgepakt? Of,
3: ik denk dat onze vorige wethouders, wethouder Kroneman en ook wethouder Simons, dit hoog op een agenda hadden en daar altijd mee bezig zijn geweest. Dat we voor de mensen die niet alleen maar kwetsbaar zijn, maar de mensen die nodig hebben, die zorg nodig hebben, dat we daar in Elburg goed voor zorgen.
1: Ja. Oké, nou goed. We gaan even ademhalen. Ja, Pascal die heeft muziek uitgezocht van Glenn Frey. The Heat is On.
3: Nou.

0: Ja, Glenn Frey en de Heat de Zon. En het blijft voorlopig ook nog wel warm. Ja, woningbouw. Ja, de coalitie die wil vaart zetten achter de woningbouw met circa 1800 woningen. Ja, die eigenlijk al in de plannen van de gemeente zaten, heb ik begrepen. Ja, naast de nieuwbouw willen ze ook nog meer aandacht gaan besteden aan woningsplitsing, erfdeling, mantelzorgwoningen. En straks komen we ook nog even over flexwoning. Wil ik even apart zetten, want dat is natuurlijk ook wel een heet onderwerp. Is dat nou in het verleden met die dingen woningsplitsing, erfdeling en mantelzorgwoning? Wat is er in het verleden mee gedaan? Want ik hoor alleen maar eigenlijk in het verleden van, ja, maar ik wilde, maar dat kon niet.
1: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet een flauw te doen, maar dat gevoel ontstond ook wel een beetje bij ons, zeg maar, de afgelopen jaren. Dat de makkelijke oplossingen,
0: ja,
1: werd wel eens laaghangend fruit genoemd, dat daar weinig mee werd gedaan. Althans, ik denk dat de aandacht werd gegeven aan grotere onderwerpen. Alleen, en dat is goed, hè, grote onderwerpen hoort veel aandacht te krijgen. Maar juist die kleine dingetjes die geen nieuwe infrastructuur vergen, die weinig bouw of verbouw vereisen. Nou, ze kunnen nog een paar voordelen opnoemen. Daarmee zou je al heel wat mensen kunnen helpen. Met name starters op de woningmarkt. En zeker in het buitengebied zagen wij, volgens mij waren we niet de enige die dat zagen, maar best wel wat mogelijkheden om op zeg maar de ruime boerenerven, nou, die hebben er best wel wat, ja, in onze gemeente,
0: ja,
1: om daar iets te kunnen doen wat al van generatie op generatie al gebeurde in het verleden. Gewoon het inwonen, het bijwonen enzovoort. Nou ja, ik zou bijna zeggen, verhef dat tot iets serieus,
0: ja,
1: en ga ermee aan de slag.
0: Ja, maar je hebt ook natuurlijk dat je boerenbedrijven die stoppen.
1: Ja.
0: Hè, en waar op een gegeven moment stallen worden gesloopt.
1: Ja.
0: Als je dan in de gemeente Nunspeet kijkt, vooral in Elspeet, op meerdere plekken zijn er echt kleinschalige woningbouwprojectjes van, ja, 6, 8 woningen. Maar als je al die kleine dingen die je misschien ook hier kan toepassen, dan heb je toch misschien wel weer binnen de kortste keren, want volgens mij zijn er ook niet zoveel bezwaren die gemaakt worden. Kan je er toch wel een deel mee oplossen.
2: Nee, maar ik denk dat ook de bedoeling is. Los van die grote woonopgave. Hè, want dat is natuurlijk, daarmee los je alle woonvragen niet op. Maar het is precies wat Arjan net ook aangaf. In het buitengebied is ruimte. En het grote voordeel daarvan is, als je in bestaande bebouwing wat mogelijk maakt, dat je veel minder te maken hebt met allerlei zorgen en regelgeving. Als je het hebt over stikstof bijvoorbeeld. Hè, die bebouwing die is er al en die vul je anders in. Het is kleinschalig. En het idee is om daar met die bebouwing veel meer te doen als het gaat om woningbouw. En misschien ook wel een stapje verder te gaan. Dat je kijkt hoe vroeger zo'n erf eruit gezien heeft, ook al is dat er niet meer, om te kijken of je dat erfdelige bouwen daar ook in het landschap vorm kunt geven. En dat hoort in het landschap thuis. Dus dan heb je bijvoorbeeld, waar vroeger een kippenschuur er stond, daar kun je 2 sociale, zeg maar, woningen bouwen. Daar waar de hooiberg was, dat wordt een wat duurdere dan woningen. Dan breng je die kleine erfjes terug. En dat is denk ik goed voor het buitengebied. Want we moeten niet vergeten dat de boerderijen die niet meer gebruikt worden, die vervallen ook heel snel. Dus je krijgt daar een mooie invulling van. En het voorziet toch al in een bepaalde behoefte in aantal woningen. Maar ook in onze gemeente is er best veel behoefte om nog te zorgen, een soort mantelzorg te bieden voor ouders die ouder worden en kinderen die daar wonen op, ja, gewoon het erf. En wat wij denk ik als gemeente moeten leren, en dat is vind ik echt een punt van aandacht, dat we ons niet altijd vastzetten met allerlei mitsen en maren als het om regelgeving gaat. Er is altijd wat iets te bedenken waarom het niet kan.
0: Ja.
2: En het gaat erom dat we nu met elkaar een beetje lef tonen en zeggen het kan wel. En dan moet je misschien een regel afschaffen of opschuiven. Maar de woningnood is dermate groot en de grote woonplannen die zijn er nog niet. Dus ik denk dat kleinschalig bouwen echt mogelijkheden biedt. Ook voor de zorg. We hebben het net gehad over als je hulp nodig hebt. Maar ik denk ook als we weer een beetje leren te zorgen voor elkaar, zodat in mijn opa en oma en ouders dat gewend waren, als je dat weer wat terug kunt brengen, dat kan ook heel behulpzaam zijn.
0: Ja, Ja, ik woon zelf in Weidezicht. Jullie kennen Weidezicht?
1: Zeker. Ja, ja, mooi uitzicht.
0: Ja, wij hebben een Weidezicht, heb je daar. Ja, ja, maar daar is ook een kleinschalig complex met 22 appartementen. Mensen wonen volledig zelfstandig. Maar die kijken wel naar elkaar om.
1: Ja.
0: En eigenlijk zou je veel meer van dat soort plekken moeten hebben. Alles op de begaane grond. Iedereen heeft een tuintje. Of in ieder geval een flink terras daarbij. Er zijn denk ik genoeg ouderen die staan in de rij om zo'n ding te krijgen. Dan maak je natuurlijk ook weer plek vrij in sociale huurwoningen die weer vrijkomen.
2: Ja, we hebben dat los je nu hier even niet op een zaterdagochtend. Maar we hebben door de jaren heen heel veel wat vroeger vanzelf ging, hebben ook wel weggeorganiseerd. Doordat we allerlei regelingen aangeboden hebben. Andere kant is, vroeger was er, mijn oma was altijd thuis. Nu zeg maar, werkt ook bijna natuurlijk iedereen. Maar ik denk dat we proberen moeten toch weer iets van het naar elkaar omzien. Dat hebben we het net ook gezegd, dat breder is. Ik ben in een gezin opgegroeid wat heel gewoon was. Opa die overleed en oma woonde bij ons. Ja. En we hebben nu met zelf ook een dochter weer dichtbij. En dat is heel fijn.
3: Ja, je ziet dat die hele maatschappij de move weer moet maken van zorg naar gewoon leven. Wat is zorg? Of wat hoort bij het gewone leven? We hebben natuurlijk in eind van de jaren 60 de beweging gehad dat we allemaal bejaardentehuis hadden. Dan als je ouder was dan 65 kon je gewoon in een bejaardentehuis wonen. Ja. Dan is het er allemaal uitgegaan. Want dat was ook eigenlijk niet normaal. En zo zie je in de zorg die beweging, maar in de maatschappij die beweging ook van wat hoort nu eigenlijk bij zorg? Of wat hoort bij het gewone leven? En bij het gewone leven hoort ook dat mensen ouder worden. Dat er omgezien wordt door familie naar. Alleen de maatschappij is niet meer wat het 30 jaar geleden was. Of 40 jaar geleden. Het verandert inderdaad door werken. Door meer moeten. Door een welvaart. Hogere standaard. Waarin we in één keer denken dat andere dingen belangrijk zijn. En die hele beweging zal door de hele maatschappij. Niet alleen in de gemeente Elburg. Ik zie dat in mijn zorginstelling. Maar ik zie dat ook de ouderenzorg is er eigenlijk mee begonnen. Langer thuis wonen. Hoe kunnen we de zorg aan huis bieden? In plaats van meteen te zeggen, kom maar in een verzorgingshuis. Nou, dat zijn bewegingen die langzaam weer terug moeten komen. Dat wat je ook zegt, laten we gewoon naar elkaar omzien. En zorg eens voor je ouders.
2: En wat naar mijn gevoel te veel gebeurt is, dat dit soort gevoelens, de overheid zit het vaak in de weg. Begrijpelijk misschien, maar dat vind ik echt een uitdaging voor de komende jaren. Hoe kunnen we nou ook meer ruimte bieden? Zodat je moet het niet mensen gaan verplichten. Hè? Als mensen dat niet willen voor zo'n woonvorm, dan doen ze het niet.
1: Nee.
2: Maar de mensen die de ruimte en de mogelijkheid hebben, nou, ik zou bijna zeggen ja, mits, maar dat is een beetje...
3: Dus moet de gemeente initiatieven van mensen die dit samen willen stimuleren.
2: Ja.
3: Ja.
0: Welke wethouder gaat op dit moment over wonen?
1: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
0: Ja,
1: de nieuwe wethouder Polinder.
0: Polinder.
1: Ja, Lambert Polinder.
0: Nou, ja. Ik kijk even richting SGP nu. Dus.
1: Daar hebben we ook niet onder stoelen en banken geschoven. Nee. Ook de afgelopen jaren niet. Dus ik hoop ook dat we de komende jaren dat soort dingen ook kunnen verwezenlijken. En kijk, het is en de kleine oplossingen.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen vooral zelf kunnen doen. Wat laten we dat er ook bij zeggen?
3: Ja, initiatieven stimuleren.
1: Een erfdeling, ja. Ik denk dat wij wel een rol te vervullen hebben als gemeente. Dat we meer in de ja-modus gaan. En niet van eerst allerlei bezwaren willen tackelen. Nee, probeer het maar eens gewoon. En als het niet lukt, dan zien we het wel weer. Maar de
3: bezwaren zitten niet alleen altijd bij de gemeente, hè?
1: Ja, dan kunnen we denken van ochtend.
3: Ook regelwetgeving zit soms in de weg. Maar de intentie dat mensen deze mogelijkheden kunnen gaan doen. En dat moeten we stimuleren. Ja. Ik denk dat ook ieder wel, denk dat mensen nooit zal denken, oh nee, dat is raar.
1: Nee, maar goed. Ik denk dat we als gemeente Elburg ook wel een kei in zijn geweest om ook wel altijd de regels heel strak te handhaven. Soms ik ken iemand, hij leeft niet meer, dus ik kan het makkelijk zeggen. Die zei dat als je een tekening maakt, dan moet je met een dikke stift tekenen. Dan heb je een lijntje wat dik is. Dan kun je zelfs binnen het lijntje kun je nog wat marge.
0: Ja.
1: Nee, maar met een knipoog. Maar ik bedoel wat te zeggen. We kunnen aan de voorkant heel moeilijk gaan doen. Maar we kunnen de voorkant ook zeggen van mensen, wat blij dat u hier bent. En blij dat u uw huis wilt verbouwen. Blij dat u een stukje van uw erf wilt opofferen. Want ik zie dus, of wij zien dus, dat u met uw kinderen en uw kleinkinderen op eenzelfde erf wil gewonen. Wauw, dat is fijn. Want daarmee kunnen we ervan uitgaan dat die oude mensen wat minder snel het feit afzitten.
2: Ja, en wat soms ook helpt als dit soort initiatieven er zijn, dat we als gemeente luisteren naar hun verhaal,
1: ja,
2: begrijpen wat ze willen,
1: ja,
2: en dan meedenken.
1: Ja.
2: Maar dan gaan we, als dit niet kan, dan doen we het eens een keer zo.
1: Ja.
2: Maar dan moet je niet tegen mensen zeggen, nou, dien maar wat in. Ja, nee, dat kan niet.
1: Nee.
2: Dan komt er een afwijzing.
1: Nieuw plan.
2: Je, dat soort dingen. Ik kom bij jou zitten en we gaan samen kijken. Ik snap wat je wilt. We gaan kijken hoe we dit nu tot een oplossing brengen.
3: En dit zijn
2: brengen.
3: De kaders.
2: Ja. Dit zijn de kaders. Er kan niet alles.
1: Nee.
2: Maar we gaan het oplossen samen.
0: Maar ik denk dat het ook veel leukere uitdaging is voor de mensen die regels moeten toepassen.
3: Ja,
0: als je van die kant kijkt.
1: Ja.
0: Ik heb vroeger bij een bank gewerkt. Ik had twee collega's. Als ik een zakelijke financiering bij de één inleverde, dan keek hij op welke manier hem kon hij afwijzen. En een andere collega, als ik hem bij hem inleverde, dan keek hij van wat de mogelijkheden waren om het wel te doen.
1: Ja.
3: Zeker in de gastvrijheid van de gemeente en van de mensen die er werken, is ook zo ingesteld. Dat proces is al een tijd bezig. Hè? En ook op het gemeentehuis en de medewerkers daar krijgen ook trainingen in hoe ze gastvrij kunnen zijn, meedenken. Dus er wordt echt wel aandacht aan besteed. En het kan vast alleen nog maar beter. Maar voor de grote uitdagingen van de woningbouw, dit zijn kleine initiatieven, moet je zeker ook mee aan de slag. Maar voor de grote uitdaging hebben we natuurlijk een best pakket inmiddels klaarstaan waar de wethouder mee verder kan.
0: Ja,
1: eens.
0: Ja, dus, maar daar heb ik nog wel mijn vragen over. Oh. Ja,
2: nou, stel, laat eens horen. We kunnen hier alles oplossen.
0: Het is meer dan 14 jaar geleden dat ik met mijn schoonmaar, die is al 14 jaar geleden overleden, naar de informatieavond geweest ben naar de Horsten. En nee, de
1: Horstkamp.
0: En
1: Vossenakker.
0: Nou, nu is het zover. Dat is 14 jaar geleden. Nu is er een informatiebijeenkomst geweest. 9 juni.
3: Ik ben geweest.
0: Worden 207 woningen gebouwd voor senioren, starters, gezinnen, 200 in kap, rijen en appartementen. En er staat erbij, 2026 is cruciaal. Dat staat er op de website tenminste. Moet een oplossing gezocht worden voor diverse bedreigde diersoorten en zogenaamde alternatieve leefruimtes moeten er worden gecreëerd. 2007.

0: Albert het ook niet snappen.
1: Nou, wij ook niet. Dus dat komt dan overeen. Ik denk wel dat het aantal uilen inmiddels meer. Ik woon tegen die wijk aan in de arena. En ik had de eerste jaar dat wij woonden, had ik daar geen uilen op het dak. Maar die heb ik nu gewoon ook bij mij achter in de tuin. Dus prachtig. Hè? Het is mooi om s'avonds te zien dat zo'n uil. Maar die zit ook tegen de begraafplaats aan in de grootboom. En we hebben nou eenmaal te maken met een wet flora en fauna. Ja. Dus je loopt tegen dingen aan. Maar ik vind het zelf ook moeilijk te begrijpen.
0: Ja, want in 2024 waren die problemen.
1: Mensen die woningen nodig hebben. Ja. En die uilen hebben inmiddels genoeg woningen. In kasten,
2: nou, sterker nog, die vleermuizen, die uilen zijn er omdat wij er gebouwd hebben.
1: Het is alleen maar meer geworden.
0: Ja.
1: Dus heel mooi. Ik bedoel, ik hou ook van
2: natuur. Gaat volgens mij samen op.
1: Dus ik vind het ook heel ingewikkeld. Dus wat de mensen zich afvragen, vragen wij ons denk ik ook allemaal af.
0: Ja.
1: Dus we zijn ook net gewone inwoners, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Nee,
3: het is altijd uitkijken om dit soort dingen heel politiek te maken. Maar ook de gemeente heeft in deze met heel veel landelijke wet- en regelgeving te maken, die wij ook niet eventjes oplossen gaan. Maar het voelt wel een beetje alsof dingen zoals flora en fauna en dat soort dingen van belang zijn dan de grote woningnood die er is. En daar kunnen we twee dingen van doen. We kunnen natuurlijk blijven zeggen, het lukt allemaal niet. Of je kunt toch proberen te zoeken naar innovatieve oplossingen van dingen die wel kunnen. Die grote woonwijken, dat duurt wat langer. Net hebben we voorbeelden gehad waarvan ik denk, daar kun je morgen mee aan de gang.
0: Ja.
3: Dus laten we dat in ieder geval doen. Maar het zegt ook wel een beetje iets over het land waarin we verzeild zijn geraakt, dat ik heel eerlijk ben. En dat baart me ook wel eens een beetje zorgen. Het lijkt wel, we zullen hier niet de discussie doen over de stikstof. Maar het lijkt wel alsof gewoon koeien als grotere vervuilers worden gezien dan bijvoorbeeld hoogovens. Ik maak me daar wel heel zorgen om. Over wat nu de politieke wind is die door Nederland waait.
0: Ja, we hebben gemeid erom van 2024 is het probleem bekend. Dan denk je van, we gaan bouwen. We gaan dan aanpakken. We gaan dan zorgen dat die vleermuizen hadden een route.
1: Toen is volgens mij ook een routing gezet over welke wijk eerst en welke. Dus het is niet helemaal blijven hangen vanaf 2014.
0: Oké.
1: Omdat er gebouwd moest worden in 2016. Want die zat niet in de planning voor 2016. Nee, lijkt het net alsof dit buurtje al in 2016 of 2017 gebouwd zou moeten worden. Dat is niet zo.
0: Nee, dat bedoel ik
1: ook
0: niet.
1: Er zijn langs de rondweg planningen gemaakt over wat wel. Want de andere wijk is natuurlijk, de dijkjes is wel toen daarna vormgegeven. Ja. En Vosakker staat inmiddels ook, Vosakker 1. Dus in de planning zat dit niet al in 2014. De ideeën al wel voor dat hele stuk, maar niet om toen al te bouwen.
0: Nee, het gaat er mij om dat in 2024 wordt geconstateerd dat die beesten in de weg zitten. En nu in 2026 gaan ze nog een keertje constateren. En dan lig je bijna 2 jaar lig je stil. He, dit heet 2026.
1: Ja, dus, en heeft onze wethouder denk ik ook kopzorgen gekost. Dat dat niet van de grond nog is. Maar goed, de voorlichtingsavond werd druk bezocht. En ik ben zelf nog even wezen kijken. Het ziet er echt best netjes uit. Ja. Er waren best nog vragen van mensen die omwonend waren en ook nog zorgen maakten over verkeer. Welke manier rijdt het daaruit of niet? De aansluiting op de rondweg. Dus ik denk dat het heel zinnig was om daar te kijken. En veel jonge mensen die dachten, daar wil ik wel graag wonen. Veel jonge mensen met ouders.
0: Komt er nou ook een school? Komt er nou een school in dat plan of niet?
1: Ik dacht dat daar inderdaad
2: volgens mij is daar ruimte ingetekend. Maatschappelijke functie. Ik weet niet of het school is.
0: Oké, goed. Hey, we gaan even naar muziek luisteren. En daarna wil ik het nog even hebben over die 50 flexwoningen die we gaan bouwen.

0: Ja, echt een beetje zomerse muziek met die Bob Marley en de Wailers. Echt, ja, dat hoort er een beetje bij. Hè? Een beetje, ja, wij zitten zo druk te praten, dus we horen dat heel erg vaag op de achtergrond. Ja, ik denk even een hot item waar ik mee wil sluiten. Ik had nog het onderwerp veiligheid willen behandelen, maar dat gaan we niet meer doen hoor. Want we gaan het hebben.
1: Zo goed op voorbereid.
0: Ja, we gaan het hebben over de plannen om de 50 flexwoningen te bouwen op het terrein achter het, laat ik zeggen, het oude U-woongebouw. Zeg ik dat goed?
2: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, in het kommetje van de dijk, hè? Eigenlijk ja. Net buiten dijks. Ja.
0: Wie kan even begrijpelijk uitleggen wat nou precies daar de bedoeling is?
2: Nou ja, heel snel tijdelijke woningen neerzetten. Zodat mensen die echt dringend op zoek zijn naar woonruimte, daar huisvest kunnen worden.
0: Ja.
2: En dat zijn woningen die er nu, waarvan we nu zeggen, die mogen er 10 jaar staan en daarna weer weg. We harken het gras weer aan. En
0: het is weer zo'n slag.
2: Nou ja, of ponies, wat loopt er. Maar, ja. En af en toe leggen we een bult zand neer, geloof ik.
1: Ja,
2: maar,
1: wordt het gebruikt als parkeerterrein voor evenementen. Ja.
2: Maar bedoeld om even die druk, een soort van prop uit de leiding te halen. Zodat mensen die echt staan te springen om woonruimte die anders, ja, ik weet niet waar ze dan nu zijn.
1: Ja, hun ouders op het Veluwe strandbad.
2: Ja, ik hoop maar dat ze ergens onderdak hebben. Maar die wel even voor langere tijd, dus niet 6 weken, maar voor langere tijd, binnen die 10 jaar daar kunnen wonen.
0: Ja, wat is het probleem? Is het probleem nou die 50 woningen? Of is het probleem de invulling van de mensen die er mogen komen wonen, op hoe lang ze er wonen, de statushouders bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat de vraag is aan wie het vraagt. Ja. Voor wie verschillende mensen zullen er verschillende problemen mee hebben. Maar de noodzaak is natuurlijk wel dat wij snel woningen willen zetten om inderdaad die prop of mensen die behoefte hebben te helpen. En dat zit bij starters. Dat zit bij mensen die misschien uit elkaar gaan en ook een plek nodig hebben. Dat zit ook op een aantal statushouders die in Elburg hun plekje al hebben gekregen en in een huisje op Veluwe Strandbad zitten. Waarbij we denken, het is gewoon nodig dat een aantal mensen snel een woning kan krijgen. Maar het is niet de bedoeling dat die mensen 10 jaar wonen. Het is wel een soort doorschuif
2: systeem
1: waarbij mensen op een snelle manier een veilige, snelle plek kunnen krijgen. Het is ook niet de eengezinswoning die er komt te staan, waarin heel groot gezin kan.
0: Nee.
1: Het zijn kleine woningen waarin je op snelle manier mensen kan gaan helpen.
0: Waar ligt het probleem dan? Want er is nogal wat discussie. 30% asielzoekers. En dan wordt er jammer.
2: Nee, misschien wordt 30%.
0: Nee, gewoon statushouders.
1: Ja. Nou, die verwarring werd ook inderdaad gemaakt. En dat vind ik echt heel kwalijk.
2: Ik ook.
1: We hebben namelijk asielzoekers. Daar hebben we in Nederland een probleem bij. Die zitten in de
2: Ter Apel,
1: de opvang. En daarvoor wordt de gemeentes gevraagd om noodopvang.
0: Ja.
1: He, om dat te verspreiden.
0: Ja, ja.
1: Dat heeft wat te maken met het spreidingsbed. Daar heeft niks te maken met onze flexwoningen. Nee. Nul. Dat laten we dat even duidelijk hebben voor de inwoners van Elburg.
2: Gewekt, maar
1: elke keer wordt dat geroepen. Nee. Die suggestie werd gewekt. Elburg gaat geen noodopvang doen in de flexwoningen. Dat is niet de bedoeling. Elburg heeft al een verplichting voor noodopvang. Maar die discussie bij deze flexwoningen is niet te sprake.
0: Oké.
3: Okay. Nee, maar waar het om gaat is dat het doelgroepen zijn die een urgente woonvraag hebben. En de flexwoningen zijn kleine woningen.
0: Mm-hmm.
3: Dus die ook echt voor bepaalde doelgroepen geschikt zijn. En dat zijn doelgroepen die nu ook gewoon op de wachtlijst voor een huurwoning zijn gezet. Dus als je daar 50 urgente woongevallen af kunt halen, dan bied je ook ruimte aan de wachtenden die heel lang op een huurwoning moeten wachten. Laten we er ook duidelijk in zijn. Dan hebben we het over groepen. Zoals bijvoorbeeld, er zijn, als je het hebt over starters, dan kan een moeder met een kind zijn die een woning moet hebben. Dan kan iemand die beschermd gewoond heeft en nu zelfstandig wonen mag. Kunnen ook statushouders zijn. En daar gaat de discussie nu over. Het zijn 4, 5 groepen met een urgente woonvraag. Daarmee ontlast je de wachtlijst op een huurwoning. En daar is onder andere van gezegd, ook om subsidie binnen te krijgen van de Rijksoverheid, dat er minimaal 30% aan statushouders moeten zijn. Dat zijn statushouders die het Nederlanderschap hebben. Hè? Laten we dat even duidelijk hebben. En waar het nu om gaat is, tijdens de bewonersavonden wordt heel veel zorgen uitgesproken van wordt dit wel een homogeen woonwijkje? Is er wel voldoende sociale cohesie? Wordt die, bijvoorbeeld die doelgroep uit de statushouders niet te groot? Daarvan is bekend dat daarvoor het moeilijk is om deel te nemen aan maatschappelijke dingen. Moet je daarvan niet zeggen, dat moet minder zijn. Dat komt ook echt uit die bewonersavonden. En de discussie zal onder andere gaan, minimaal 30%. Ja, waar eindigt dat dan? 40%, 50%?
1: Wij ja, hebben, en volgens mij hebben gezegd, we daar ook afspraken van in de woonvisie, of niet?
3: Wij hebben, nog even één zin, wij hebben gezegd, misschien moet je zeggen, maximaal 30%. Mm-hmm. Zodat je in ieder geval ook zorgt dat er een homogene bewonersmix is. Wat nu ook gebeurt, is dat wij een doelgroepennota vastgesteld hebben in de gemeente, waarbij van al die bijzondere doelgroepen vastgezet is, wat is onze opdracht, wat zijn de aantallen. En daar zit bijvoorbeeld, daar staat bijvoorbeeld in, met een voorbeeld, dat de woningbouwvereniging maximaal 20% van de huurwoningen beschikbaar zou moeten stellen aan statushouders. Waarbij voor statushouders geldt met de meting van vorig jaar dat het om 35 per jaar gaat, 35 mensen.
0: Ja.
3: Dus tussen de 13 en de 18 woningen. Dat is wat in de doelgroepennota staat.
1: Maar dat is nog geen 20%. Hè?
3: Dat is, nee, dat is bij lange na die 20% niet.
0: Ja.
3: Maar wat je nu doet, is dat je zo'n snel flexwoningprojecten neerzet. Dat kan met grote snelheid. En daar kun je die urgente woonvragen, waarvan wij 4, 5 voorbeelden genoemd hebben, kun je daar onderdak bieden. Maar zorg wel dat er een homogene bewonersmix is, zodat de sociale cohesie en met de buurt niet in de problemen raakt.
1: Ja, en die 30% zit
3: er vast. En zorg niet dat het allemaal statushouders worden. Ja,
1: ja
3: maar je hoeft niet die 30% in projecten te realiseren, heb ik inmiddels gemerkt, maar in de gemeente. Maar zorg
1: vraag
3: niet,
1: me af of we ze kwijt kunnen.
3: Dat is een beetje de stelling die wij in de groep gegooid hebben. Zorg niet dat het aantal statushouders daar de boventoon voert. Want dan krijg je die homogeniteit.
1: Maar nu krijgen we over de flexwoningen de discussie over statushouders. Terwijl de bewoners hebben bijvoorbeeld ook gezegd, zorg dat de uitrit van het deel, want dat vonden ze ook belangrijk, hoe gaat de weg lopen? Hoe gaat er niet de dijk op? Maar weet je, dus er waren meer dingen naar voren gekomen. Ja, daar horen we natuurlijk niemand meer over.
0: Nee.
1: Want de discussie gaat over statushouders.
0: Ja. Nou, iemand die dit verder wil volgen, die kan aanstaande woensdag gewoon aansluiten in het
2: commissievergadering.
0: In de commissievergadering en dat soort dingen. En volgende week ook met de raadsvergadering.
2: Raadsvergadering, ja. Inderdaad, kom niet meer in de commissie.
0: Nee. Dus, het is tijd om deze ruimte. Het was wel aangenaam hier qua
3: temperatuur. Het was heel goed. Ja, ik denk dat je de rest van dag ook blijft.
1: Kunnen we nog thuis komen?
3: Ja, dat kan ook nog.
0: Ja, dus,
1: kunnen we nog wat amendementen en moties voor?
3: Heel goed.
2: Ja, TBL.
0: Nou, in ieder geval Pascal, bedankt voor de techniek. En Anita, Henk en Arjan, bedankt voor jullie inbreng. Ja, voorlopig even de laatste.
2: Ach.
0: Ja, want volgende week hebben we Tour de Delle. En daarnaast jullie, daar gaan de mensen met vakantie, denk ik. Misschien dat we er nog wel eentje in plannen, maar het staat niet in de planning. En daarna gaan we waarschijnlijk na de bottendagen op 19 september pas weer verder.
2: Oh.
0: Ja,
1: we hebben nog geen planning, dus we wachten rustig af.
3: Ja.
1: Bedankt, Aad.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
3: Succes. Goed weekend.
0: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op NU-FM.
1: Goedenavond, inderdaad, WWW, wat willen weten, wat wij willen weten. En het leuke van het programma, Egbert zit achter het glas, gaat de techniek doen. Maar het leuke van dit programma is toch altijd wel 's maandagsmorgens. Meestal doen we het altijd in het weekend wel, maar toevallig kreeg ik een appje van Egbert rond een uur of 10 vanochtend van, goh, wat gaan we vandaag doen? Ja. Toen hadden we nog geen onderwerp, Egbert.
2: Nee, maar ja, we kunnen het overal over hebben. Dus ja, we hebben zo'n onderwerp.
1: Maakt er helemaal niks
2: uit. Toch moeten we de deadline iets naar voren trekken, hoor. Want het laatste moment is best wel spannend.
1: Je bent een beetje ongerust.
2: Ja, nou, omdat ik hier de hele dag al zit. Dus kan ik niet veel meer doen.
1: Het hele weekend heb ik op het terras gezeten.
2: Ja, lekker.
1: Dus dat was gewoon mooi.
2: Heb je geen voetbal gezien dan?
1: Ja, zaterdagavond heb ik voetbal gezien. Thuis helaas. Ik had niet door dat ook op de knip alle schermen stonden. Maar dan ga ik, wat is het? Woensdag? Nou,
3: donderdag.
1: Donderdag nacht om 1 uur ga ik daar zitten, denk ik.
2: Stond ik niet op de knip. Stond voor de Citybar en
1: Bassie. Nee, op de knip ook allemaal.
2: Ja?
1: Ja, bij Silverstone stond een groot scherm. Bij Evert stond een groot scherm. Dus was
2: voor leuk.
1: Ja, luister, we gaan, ik begrijp het al een beetje, we gaan het eerste half uur praten over de WK. En we hebben Jerry Alon binnengehaald. Dat is de grote verslaggever van Loer in alle lopende toestanden. En die gaat een heleboel vertellen over de WK. Rond een uurtje of half negen, zeven, gaan we Polinder, de wethouder, bellen. En dan gaan we even praten over de 50 spoedwoningen. En we hebben ook daarentegen, een kwartiertje later, Gerrit Land, die dat toch wat kent. Ja, wat kenmerken, wat kenteken, wat is er eigenlijk probleem over?
2: Nou ja, een klein bezwaar, denk ik. In ieder geval een aanmelding namens de bewoners die daar zitten.
1: Goed zo. We gaan eerst even muziek draaien. André Hazes. Ja. Niet mijn muziek, maar oké.
2: Ja, maar het is Oranje.

0: Ja, luisteraars, ik heb hier iemand in de uitzending zitten die zegt: ik denk dat ik wereldkampioen ga worden in Nederland.
1: Ja, dus dit nou. Beginnen met de climax meteen.
0: Bingo zeggen. Hoe kom je daarbij?
1: Ja, nou, Jerry. Dat is. Ik ben nogal bijgelovig.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ik heb in 2017, was ik begonnen met bloggen. Toen schreef ik in een blog in januari van: die Tom Dumoulin die kan wel eens de Giro gaan winnen. En warempel, hij won ook nog. En toen dacht ik, nou, dan krijg ik de smaak te pakken. En toen dacht ik van: Ajax gaat de UEFA Cup winnen. Dat stond ze ook in de finale met Peter Bos. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Helaas, toen werden ze tweede. Toen heb ik geblogd van: ja, dat goud voor Ajax, dat komt nog wel. Dat is op zilver gesmeden, dat goud. En dat geldt ook voor het Nederlands elftal. Al is het pas in 2026. Schreef ik in 2017.
0: Ja, is dat
1: en
0: zo?
1: Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Dus ik denk nog altijd dat 2026 het jaar wordt. En dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op het bijgeloof dat voetballers op hun best zijn als ze 27 zijn. En mijn persoonlijk favoriet Frenkie de Jong is 27. Ja. Dus vandaar dat alles valt bij elkaar. En ja, tegen alle verwachtingen in zeg ik: Nederland wordt wereldkampioen. Ik denk het echt.
2: Ja. Nou ja, vooral nu kijken. Het was natuurlijk een gigantische mooie overwinning. Ook met volle overtuiging. Mooi doelpunt, aanvallend voetbal. Zo wil je natuurlijk het Nederlands elftal zien voetballen. Jaren niet zo gezien. En ja, voor die tijd dan loopt zo'n Koeman langs zo'n lijn. Dan denk je, ja, die man die snapt er ook niks van. Hè? Weet je wel, je kunt beter een potje klaverjassen met hem. Mm-hmm. Maar er zit ook niet die spirit zoals een Italiaan of Spanjaard in natuurlijk. Maar
0: dat hoeft ook niet, hè?
2: Nee, maar ik bedoel, vooraf is het dan toch van: nou, dat wordt allemaal niks. Alleen die wissel is verkeerd tegen Japan en dit en dat. En uiteindelijk heb je zo'n overmacht en je wint met 5-1. Ja. En nu is heel Nederland weer om. Snap je?
1: Ja. Nee, dat is zo. Wat mijn probleem is. Of probleem. Kijk, Koeman is natuurlijk een fantastische voetballer geweest. En ook een goede trainer. Maar als trainer heeft hij nog nooit succes gehaald. Nee. Zoals het succes dat hij als voetballer heeft gehaald. Dat, en dat mist gewoon nog een beetje. En ik geloof ook dat hij heel erg. Dat zegt Gert-Jan ook straks in waar we naar gaan luisteren. Dat hij heel erg aan Memphis vasthoudt. Hij gelooft in die jongen. Het is een lieveling van hem. En dat breekt je toch op, denk ik soms.
2: Hij is meer trouw aan hem als dat hij zeg maar technisch erin moest zetten.
1: Ja, zeker. Zeker, ja, maar zeker.
0: Dat zijn hele moeilijke keuzes. He, met die Depay. Dat is een godheid, zeg maar.
2: Ja,
0: in voetbal,
2: hij is ook topscorer.
0: Hij is twee keer ingezet en twee keer heeft hij geen bal gehad. Dus dat blijkt nu ook weer. Nee, dus dat blijft moeilijk. Dat is een discussie voor zo.
1: Memphis is natuurlijk een fantastische voetballer. Daar kunnen we het kort over zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook van: ja, kijk, hij is natuurlijk topscorer. Dus dat doe je knap natuurlijk. Maar tegelijkertijd, Van Persie zat achter hem. Maar Van Persie die had toch nog een Huntelaar en Van Nistelrooy rondlopen toen hij de 38 maakte. En Memphis is natuurlijk 10 jaar onbetwist de spits van Nederland geweest. Dat is natuurlijk, en dan mag je al die penalties, nou, dat telt natuurlijk aardig op.
0: Beetje vergelijkbaar met Ronaldo.
1: Ja.
2: Maar je had een interview. Gaan we eerst even naar luisteren, want het is best wel even een stukje. Wie is die meneer?
1: Ik noem hem, dat is mijn eigen bijnaam die ik hem geef. Het orakel van de Kruishoek inmiddels, want Gert-Jan Karsten is trainer van VV Nunspeet, tweede klasse. Dat is zijn club Nunspeet, dus hij is heel trots dat hij daar zit. Maar hij is ook trainer geweest van IJsselmeervogels en Urk. Dat is natuurlijk echt het top van het amateurvoetbal. Hij heeft ook hele hoge proftrainerslicenties. Dus hij kan er echt wat van. En hij gaf in de voorbeschouwing gaf hij een analyse op Nederland-Zweden. En die kwam gewoon helemaal uit. En nadien ben ik dus met hem gaan praten. Om, of,

0: voor na te beschouwen. En dat werd zo'n leuk gesprek. Daar gaan we nu naar luisteren. En dat, ja, je krijgt een beetje de sfeer van de straat te pakken in de Ellenstraat waar we wonen. En tegelijkertijd ook die messcherpe analyses, maar ook zeg maar die gevatte opmerkingen. Zit er allemaal in. Beetje een Van Gaal-achtig character, maar dan met een beetje, maar dan met Elburgs bravoure. Nou, wat wil je nog meer?
1: Nou, dan gaan we daar even naar luisteren.
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: Het is zaterdagavond, even na negenen. Nederland heeft met 5-1 gewonnen van Zweden. En ik sta naast de man die vanmiddag om 1 uur een uitstekende voorbeschouwing gaf. Alhoewel, laten we even beginnen bij de kritiek. Jij, Gert-Jan Karsten, je zei vanmiddag, moet toch eerst even het slechte nieuws erbij pakken. Je zei, ja, Zweden hebben het historisch moeilijk tegen. We hebben altijd gespeeld gelijk en die zijn stug. En dat is niet helemaal uitgekomen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, dat komt ook omdat Nederlands elftal en Koeman precies gedaan hebben wat jij gezegd hebt. Namelijk meer combinaties over de flanken, meer voorzetten vanaf de flanken. Maar vooral, dat vond je het belangrijkste, dat heb je letterlijk gezegd. We hebben een aanspeelpunt nodig in de punt van de aanval en een eindstation. Zoals we vroeger Van Basten hadden of Van Nistelrooy. Gewoon de echte afmakers en de aanspeelpunten. En jij zag dat in Brobbey, zag jij daar in de ideale kandidaat. Al dus geschieden. Sta je daar van jezelf te kijken?
4: Nee, dat is gewoon logisch. Ik bedoel, dat kan iedereen zien. Dat is geen hogere wiskunde. En weet je wat de grap is? Nu spelen we tegen Tunesië. Dan moet je dit zo laten staan vanzelf. Want die gaan ook inzakken. Maar als we, wat ik ook vanmiddag zei, dan in een ronde verder komen tegen een topland. Dan moet je misschien juist met malen spelen. Als de ruimtes groter worden, je hebt meer diepgang nodig. In algemene zin was Nederland ook wat actiever. Ik weet niet of dat met de airco te maken had. Want dat was eigenlijk de grootste fout uit mijn analyse. Mm-hmm. Ik dacht dat het heel warm zou zijn. Maar dat stadion heeft gewoon een dak. Dat gaat dicht en dan gaat gewoon airco aan. Dat kan ook helemaal in 2026 ja. Kan dat tegenwoordig.
3: Ja, zeker in Houston, hè?
4: Ja, dus buiten vielen ze bijna flauw en binnen zaten ze gewoon met de jas aan. Ik zat de voorbeschouwing. Ik zag die ploeg uit de bus komen. Allemaal jas aan. Ik denk, wat een onzin. Het is daar hartstikke heet. Maar het was helemaal niet heet. Het was airco aan. Dus zo zie je maar. Ik weet ook niet alles. Nee. Ja, Rinsen komt ook voorbij. Buma Rins is helemaal dol. Vader geworden van een prachtige dochter. En Nederland 5-1 gewonnen. Nou, kan niet op. Kan niet op. Heeft ook even iets te veel bij de Citybar gezeten, zo te zien. Maar goed, dag Rinsen. Nu ben je live met Lou, hè? Hé, hey, Rinsen. Heel Elburg praat nu over jou, morgen. Dus, nee, maar goed. Uiteindelijk, ja... De eerste goal was natuurlijk perfect, want dat zei Koeman net zelf geloof ik ook, daar zat alles in. Maar je speelt Brobbey aan, die laat hem in één keer vallen. Er was een middenvelder in zijn gezichtsveld, daar kun je derde man spelen. Oftewel, de eerste die wordt aangespeeld, dat is Brobbey, die kaatst. En dan gaat er iemand lopen en dat was aan de zijkant Gakpo. Ja, en het mooiste is van Brobbey, dat zou je niet zeggen, want iedereen vindt hem vrij stevig. Hou ik het laag aan. Ja. Maar hij is mega snel. En dat zag je bij de goal, hij kaatst. En vervolgens zet hij het op een sprint. Een sprint van denk ik toch een slordig 40, 50 meter. Mm. Nou, schiet hij de 1-0 in het lege doel. Maar dat komt natuurlijk omdat hij op dat moment volle overgave voor die bal gaat. Ja. Nou, en dat zoek je. Ja. Nee, je zoekt mensen met spirit, met snelheid, met energie. Mm. En was natuurlijk extra mooi dat hij daarna die 2-0 er ook nog in deed. Mm. Ik zei gelijk, die goal die hebben we eerder gezien. Als je Ajax-ziet bent... Vond je hem mooi als je Feyenoord bent, vond je hem iets minder mooi. Maar Kluivert in de Supercup in het Olympisch Stadion ooit. Voorzet van Finidi George. En die tikte hem ook met buitenkant schoenen in de verre paal. Nou, ja. Dat was nu ook. Ja. Nu was het Dumfries, denk ik. Ja. Die ik heel zwak vond spelen, maar die geeft wel twee schitterende assists. Maar verdedigend was dat eigenlijk in de laatste lijn wel heel zwak vandaag. En tegen Japan ook, dus die zal wel aan de bak moeten. En ik had het idee dat De Jong niet helemaal fit was. Want ja, zeker na de omzetting van... Na de omzetting van Zweden, na de drinkpauze, hadden we het voor de rust wel minder. Maar ik had ook het idee dat Frenkie de Jong niet helemaal 100% was.
3: Nee.
4: Maar overal 5-1 gewonnen, mooie goals. Ik denk goed. Ik denk alleen dat ze in het wisselen weer doorsloegen, want ja, Memphis kan echt niet meer.
3: Nee.
4: Had ik ook niet meer gedaan. Ik snap dat iedereen tevreden moet houden, maar er zijn ook grenzen aan het tevreden houden, denk ik. Maar al met al denk ik dat... Nu krijg je ook wat ik vanmiddag al zei, die rust van we gaan sowieso bij de eerste drie eindigen. Ja. Dus we gaan sowieso door in de pool, want we hebben nu ook ineens een schitterend doelsaldo. En dan ga je, dan rijdt weer de motor voorbij. Kijk, dat zeiden we vanmiddag ook al. Had ik ook voorspeld dat de TT in Elburg was dit jaar.
3: Hij is nog niet gefinished, de TT in ieder geval.
4: Ze rijden, maar ze in meerdere klassen zijn. Dit is een wat zwaarder, zo te horen. Maar als jij... Nu kun je alweer richten op de volgende wedstrijd. Je kunt alweer met een schuin oog gaan kijken van, hé, wat gebeurt er als we eerste tweede worden? Ja. Kans dat wij in de eerste pool worden, dat is nu wel heel groot, mm-hmm. denk ik. Hè?
0: Ja, denk ik ook.
4: Ook door doelsaldo wat je creëert ineens. Ja, als je eerst in de pool wordt, kun je dus tegen de nummer 2 gaan spelen van de pool van Brazilië. Ja. Dus je kunt je nu al echt toespitsen een beetje naar Brazilië of Marokko. Dus je voorbereiding wordt beter. Dus ja, voor heel veel dingen is dit heel gunstig. Mm-hmm. En ja, het mooiste is eigenlijk, denk ik, ook met de invalbeurt van Somerville.
0: Yeah.
4: Dat het elftal in de plooi valt. Want ik denk dat we allemaal de basisopstelling voor Tunesië wel kunnen uittekenen.
0: Ja, ja. Denk je dat Koeman Malen op de rechterplank... Je zei, er moet een moeilijke keuze worden gemaakt. Nou, die heeft Koeman ook gemaakt. Want hij had Somerville eraf. Die eerste goede wedstrijd heeft gespeeld natuurlijk tegen Japan. Hij was een van de betere, eerlijk. Maar uiteindelijk zie je toch dat als Malen eraf komt... Wat lullig is voor Malen natuurlijk. Want hij heeft een fantastisch seizoen geleid. Maar het lijkt er nu toch al op dat hij zijn plaats een beetje kwijt is. Kan ik me voorstellen. Tenzij we het natuurlijk tegen echte wereldtoppers spelen, zoals je al aangaf. Hè, dat je dus meer diepte en omschakeling nodig hebt. We hebben natuurlijk ook wel gezien dat een afgekeurde goal bij de 2-0, bij de 2-1, was het, wat noemen wij, zeg maar, een neushaar buitenspel, noemen we dat.
4: Goed, in het huidige voetbal was dit gewoon buitenspel.
0: Zonder meer, maar als hij twee neusharen terugloopt, dan is het 2-1, kan je toch wel weer een moeilijkere wedstrijd krijgen. Denk je nou dat dit het nieuwe basisniveau is, of is dit zeg maar de maximale rek van het niveau? Wat denk jij?
4: Nee hoor, dit is de ondergrens. Ja. Dit moet normaal worden. We hebben niet tegen een topploeg gespeeld, maar wel tegen een goede aanval.
0: Ja.
4: Waar ik me gigantisch aan geërgerd heb. Ik erg me al gauw, dat moet ik me wel eerlijk toegeven. Maar die verslaggever. Mm-hmm. Want die heeft een of andere keeper zien staan bij Nederland. Nou, dit is echt de allerbeste keeper aller tijden, zo'n beetje. Mm. We hebben met 5-1 gewonnen dankzij Verbrugge. Maar bij de 2-0 en dus de 2-1, die werd afgekeurd. Ja. Toen zagen we de echte Verbrugge.
0: Ja.
4: Die ook de corner tegen Japan slecht verwerkte. Ja. Ja. Die heel zwak is bij hoge ballen. Mm-hmm. Die alles stond. Die vaak te laat is. Mm-hmm. Mis zit. Mm-hmm. Een zeer matige keeper. Mm-hmm. Ik heb hem in de groepsapp bij de familie Henk Timmer genoemd. Hij pakte een paar ballen. En dat waren allemaal showduikjes. Ja. Waarbij er ook nog een paar showduikjes bij zitten. Waarvan ik dan als amateurtrainertje in de tweede klas vind dat mijn keeper zo'n bal moet vastpakken.
0: Ja, ja, ja.
4: Dus Arman is een enthousiastgevende. Ik vind hem op de radio eigenlijk beter dan op tv. Maar hij is een enthousiaste commentator. Ja. Maar zoals die over de keeper liep te schreeuwen vandaag, dat vond ik hinderlijk. Want het kwam er eigenlijk op neer dat zonder de keeper had het 5-5 geweest.
0: Misschien was hij vergeten dat hij het niet op de radio was, maar op de tv. Dat kan natuurlijk.
4: Ja, vroeger had je, hoe heet die, Komen?
0: Ja. Theo Komen.
4: Die verzon allerlei dingen die er niet waren. Ja. Maar dat ging wat ver. Want, maar op een gegeven moment schiet die jongen van Arsenal schiet een bal op een meter hoogte. Binnen een meter van de keeper.
0: Ja.
4: En dan gaat onze keeper heerlijk naar de hoek. Ja. En die tikt hem naar de zijkant. Ja. Ziet er allemaal schitterend uit.
0: Ja.
4: Maar effectief moet hij die bal gewoon klemmen. Ja. En dat vond ik een beetje storend. Dat Nederland was zoveel beter dan Zweden. Mm. Wij hebben niet gewonnen dankzij de keeper. En ik vond juist de keeper niet zo sterk. En dat vind ik eigenlijk al twee wedstrijden niet.
0: Nee, dat is helder. Waar ik ook nieuwsgierig ben. Want tot dusver ben je natuurlijk zeg maar wel bescheiden in toedichten van kansen voor Nederland om wereldkampioen te worden. Is er nou iets in verandering gekomen vandaag? Of denk je, het is een mooie wedstrijd en we kunnen nog wel, dit is het nieuwe basisniveau en dat kan nog wel beter. Maar we komen uiteindelijk toch nog tekort. Hoe sta je nu tegenover de titelkansen van Nederland zelf toch?
4: Nou, hetzelfde. Ik denk dat wij bij de beste 8 landen horen. Maar wij zijn niet het beste land.
0: Nee.
4: Dus ik denk dat er een... ik heb Frankrijk gezien. Ja, ik weet het verder niet. Maar ik was in het begin van dit jaar bij Manchester City Liverpool in het stadion. Ben ik naar de FA Cup geweest. Daar heb ik daar een of andere Cherki gezien voetballen. Bij Manchester City. Nou, dat was dit jaar, wat ik live gezien heb, in ieder geval de allerbeste die ik gezien had. En dan heb je nog die Olise van Bayern München.
0: Ja.
4: Die spelen toevallig allebei voor Frankrijk.
0: Ja.
4: Maar ik wil even zeggen dat die Cherki wissel zit.
0: Ja.
4: En wij zijn al heel blij met Somerville of Malen op de bank.
0: Ja.
4: Maar die hebben dus Cherki wissel zitten. Wat misschien dit seizoen wel de beste speler bij City is. Mm-hmm. Dus dat geeft wel iets aan over de kwaliteit van een Frankrijk. Mm-hmm. Ik heb Duitsland zitten kijken waar half Bayern München in meedoet. Ik heb Engeland zien spelen. Argentinië, ja, dat is mijn voorkeur al vanaf jongs af aan. Mm-hmm. Qua voetbal en qua voetballand. Maar die heb ik ook zien spelen. Die maken allemaal op dit moment wel een geweldige indruk. Mm-hmm. Iets beter dan Nederland, denk ik. Mm-hmm. Alleen, op een goede dag kunnen we van al die ploegen winnen.
0: Ja.
4: Maar bij ons moet alles kloppen.
0: En, dan ben je
4: en die ploegen hebben dan nog weer het vermogen. Als het niet klopt, kunnen we nog weer met wissels. Die zijn breder. En wij zijn heel smal. Wij moeten onze verdediging die moet stabiel blijven. He, want ook vandaag komen we. Ja,
2: luisteraars, we gaan hem afhaken. Want het komt nog een keer gegarandeerd bij Loe verder door en alles in Gert-Jan Karsten. Gaan we kampioen worden?
0: Ja, ik denk van wel. Ik denk het echt, maar het is bijgeloof. Ik heb er niet zo'n scherpe mening over Gert-Jan uit.
2: Nee, dat mag duidelijk. Ik vind trouwens wel dat je hele goede mening heeft wat dat betreft.
0: Ja, wat ik zei, het is een parade van dit soort analyses, zeker.
2: Nou, we gaan nog zeker op de Loen meer van horen. Hoe gaat het donderdag?
0: Ja,
2: wat schat je in?
0: Nou, in de voorbeschouwing met Gert-Jan hadden we gezegd van... het wordt een spannende wedstrijd. Want als je geen klinkende overwinning bereikt... dan wordt die wedstrijd tegen Tunesië wordt ineens van groot belang.
2: Ja.
0: Kijk, je wordt natuurlijk altijd derde normaal gesproken. Maar theoretisch, als je gelijk had gespeeld tegen Zweden... en je verliest nog tegen Tunesië... Ja. dan kan je nog zelfs naar uitvliegen. Nu is het een wedstrijd waarin je zeg maar, ja, weet dat je eerste of tweede gaat worden. Als er een goede resultaat zit, word je eerste. Dat is belangrijk, omdat je dan ook een zwakkere tegenstander uit een andere pool treft.
2: Ja, tweede van de pool.
0: Precies, maar het hangt ook heel erg samen met aan welke kant van het schema je komt en welke landen er in die schema zitten. Ja. Kijk, als je uiteindelijk in de finale kom je een topper tegen en dan kom je als je heel veel toppers aan jouw kant van het schema hebt zitten, ja, dan kan je het heel moeilijk krijgen. Tegelijkertijd, je kunt ook heel erg veel, spelritme opdoen en ook echt een drakendoder worden, bij wijze van spreken. Ja. En dan kun je ook heel ver komen. Maar wij hebben ook vastgesteld, de toernooien waar Nederland heel erg goed speelde, die liepen vaak snel af.
2: Slecht af, ja.
0: En de toernooien, ook de 74, het speelde ook met het beste elftal, maar het werd er niet goed, heel goed gespeeld. Toen hebben we het gewoon niet gered. Nee. En het toernooi waar we heel slecht speelden, zeg maar, bijvoorbeeld in 2014 hebben we ook half finale gehad. Dat was niet echt om aan te zien, eerlijk gezegd.
5: De EK88 net zo begon in het begin ook heel slecht.
0: Dat is precies ook wat Gert-Jan zei.
5: Als nog net een gelukje dat die kieft nog even met die kop erin schoort. Ja. En anders waren we al lang naar huis.
0: Precies. Maar Gert-Jan zei ook van Zweden, daar winnen we bijna nooit zo makkelijk van. Nu hebben we het heel makkelijk. Dus ja, wat is het ook weer waard uiteindelijk na het fluitsignaal?
2: Ja, ja.
5: Maar het blijft een toernooi natuurlijk. Hè. Ja. Dat is altijd anders dan in Europa.
0: Zeker. Ik ben heel erg blij dat Brobbey er nu zeg maar twee in heeft liggen. Want dat je ziet gewoon dat er gebeurt wat in het elftal. Ja. Hè? Enerzijds door de kwaliteit van Robber. Anderzijds ook doordat er is vertrouwen en chemie in het spel komt. Nou, als je dat kunt vasthouden. Wat Gert-Jan ook zegt. Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen. Maar we moeten ook zo eerlijk zijn dat onder de strepen zijn wel 2-3 landen. Die gewoon 6 van de 10 keer gewoon altijd beter zijn dan wij.
2: Nou goed. Ja, dat is duidelijk. Jij doet ook iets met een pool?
0: Ja, zeker. Aanstaande donderdag. Dan ga ik me weer iets later dan 9:15. Want vorige keer was ik om 9:15 bij Tom. Tom is aandeelhouder bij Kapper Martin geworden inmiddels. Hele leuke jongen. Allemaal leuke jongens bij Kapper Martin. Tom heeft een pool georganiseerd met 263 deelnemers daarin. Hij kreeg wel een boete van Scorito. Want ik weet niet of je het gelezen hebt. Scorito heeft 800 boetes uitgedeeld aan pools die zeg maar een zakelijk karakter hadden.
2: Ja, ja.
0: Maar uiteindelijk hebben ze dat ook weer weg kunnen kletsen. En dat is de mannen van Kapper Martin wel toevertrouwd. Donderdag ga ik dus weer daar naartoe om te kijken wat de nieuwe stand is in de pool. En ik heb al stiekem in de app gezien dat er heel veel is verschoven. Zelfs onder 10, ik sta nu 81, dat geeft dan alvast weg. Maar ook aan de top van het klassement is veel veranderd. Dus aanstaande donderdag in middagmatinee volgende aflevering van de reportage over de WK-pool van Kapper Martin.
2: Ja.
5: Nou, even nog over de vorige. Toen las ik tenminste van jou dat er in het begin 40 deelnames waren, maar toen wij het uitgezonden dat het 263 waren.
0: Ja, ja, ja,
5: dus dat luisteren toch wel mensen.
0: Ja, dat was ons eigen kijkonderzoek. Luisteronderzoek. Ik was de eerste donderdag was ik daar geweest. Toen ging het WK beginnen. Toen stond het op 210 of zo. En toen aan het eind van de dag stond het op 260. En daar stonden ze ook heel erg van te kijken bij Kapper Martin. Ze leggen ook wel een beetje de link tussen de boete, dat zakelijke karakter en zeg maar de uitzending van de Loe. Ik heb gezegd, je hoeft die boete niet te sturen, want die betalen we niet.
2: Nee. Wat voor soort boetes hadden ze gehad? Ja, €800,
0: 846 euro moesten ze betalen. Ja, maar dat is nu weg.
2: Kwijt voor
0: omdat ze toch wel erg kunnen hebben kunnen hardmaken dat het echt een pool is van, het is natuurlijk van kapper, Martin. Maar het zijn natuurlijk vooral vrienden, familie en Elburgers. Er zitten ook wel klanten bij. Maar het is niet, er wordt geen geld gevraagd. Er zijn ook geen prijs, echte prijs te verdienen. Dus het is allemaal heel erg, zeg maar, een hobbykarakter.
5: Gaat om de eer, zeg maar.
0: Ja, zeker.
5: Ja, dat is de pool. Dan ben je natuurlijk nog even buiten de trainersverhalen om. Ga je ook nog op tournee hoe het in de city is, zeg maar. Ja. Tijdens voetbal, voor en na de tijd. En waarschijnlijk meestal na die tijd of tijdens.
0: Ja.
5: Dat heb je al een keer gedaan. En nu ga je weer op pad donderdag.
0: Ja, donderdag ga ik, hoop ik bij leven en welzijn. Maar om 1 uur, zeg maar, de citybar ingelaten te worden.
5: Smiddags?
0: Ja, nee. 1 uur s'nachts is het, hebben we het Nederlands speelt. En let op, want het is dus... van donderdag op vrijdag om 1 uur speelt Nederland. Dus als je wil kijken, de wekker, moet je heel snel een wekker zetten, denk ik. Maar ik probeer een beetje. Ik ben de eerste update ben ik in Jokkebrok geweest. Tweede update ben ik in de Ellenstraat geweest, omdat ik bij de babyfoon moest blijven ook. En de derde wedstrijd ga ik naar de Citybar. Ik hoop ook nog later nog even bij Kappie een keer langs te gaan en bij andere cafés. En ik voel ook een beetje gebeuren dat die koorts die groeit een beetje. Je zag al een beetje, er werd al wat meer gehost. En wat gejoeld op straat bij ons in de Ellenstraat. Dan zegt Gert-Jan, het is zaterdagavond. Dus dat is dan ook wel weer een hele normaal bij ons in de straat. Maar tegelijkertijd, je voelt het wel een beetje broeien. Ja, en als we verder gaan komen, dan voorspel ik gekheid.
5: Ja. Ja, het begin van de koorts is er, inderdaad. Ja. Nog even over die donderdag, dat is wel lachen. Want zelfs de Citybar ging daar zowat de fout mee in. Omdat, dat had ik vanmorgen ook. Je ziet op de schermen de schema's. En dan staat de vrijdag... 0-1-0-0. Ja. Dus dan en vrijdag wordt er gevoetbald. Ja. 3 of 4 wedstrijden. Maar het is helemaal geen vrijdag. Ja, het is wel vrijdag, maar het is donderdag. Dat is nog een heel groot verschil. Dus heel veel mensen gingen ook de fout in. Hè. En ik heb het vanmorgen ook op de radio vernoemd. Er kwamen nog wat mensen naar me toe. Goed dat ik het even zei, want ik dacht dat het vrijdagdag was. Ja. En dat is zelfs bij de Citybar. Dus dat kun je heel makkelijk vergissen. En het klopt ook. Hè. Het is ook vrijdag in principe, maar het is wel 's nachts.
0: Ja, absoluut.
5: Goed, dan hebben we dat wel zo'n beetje gehad. En dat blijft bij jou op 3 fronten lekker doorgaan. Ja. Je bent ook met nieuwe apparatuur hartstikke mooi om snel te kunnen schakelen met interviews. Ja. Je hebt me dat uitgelegd, hoe dat allemaal zit. Dat is echt perfecto. En dan nog even wat anders. Je bent natuurlijk nu zo enthousiast over je apparatuur dat je de hele dag rondloopt met de microfoon. Dat is op zich ook mooi, vooral voor de Lou. Want er zijn nog wat documentaires. Hoe zit het daarmee? Je hebt nog wat mensen geïnterviewd.
0: Ja,
5: en de haringhappen, geloof ik.
0: Ja, haringhappen. Dat komt morgen bij Jeanette in Middagbad. Een hele leuke reportage over het haringhap, over de haringparty bij de Citybar alweer. Gezelligheid. Je hoort Johan
5: Westerink. Een goede doel.
0: Precies, je hoort Johan Westerink. Je hoort Darini Wolf. Je hoort Malouke komt aan bod. De goede doelen van de begunstigden van de opbrengst van het haringparty. Ja, heel veel gezelligheid. Het is ook zo dat... deze week, en dat is gek, hè, want het was zaterdag was het heel mooi wedstrijd met het Nederlands. Maar zaterdag was toch een beetje... meer een dag van het gesprek met het Napalmeisje voor mij dan de 5-1 van...
5: Dat snap ik.
0: Ja, precies. En dat komt later deze week, komt er ook een beeldrapportage. Het wordt ook een wat langere, want het is echt een heel bijzondere vrouw met een heel bijzonder verhaal. Maar ook voor mij was het ook heel erg bijzonder. En ik ga er dus veel energie in stoppen. Ik ga alvast aankondigen, er gaan tranen vloeien. Niet alleen bij het Napalmeisje, maar ook bij mezelf. Want ik was erg ontroerd door wat zij vertelde. Ook omdat ik me heel erg kon inleven in wat zij vertelde. Zij het dan op een andere manier dan dat zij doet. Nou heb ik het heel erg cryptisch gehouden, maar beste Lou-luisteraar, als u en kijker ook, als u, ik verwacht hem zo rond uiterlijk vrijdag aan te leveren. Dat is echt eentje die je wil gaan kijken, want het is een heel bijzondere vrouw die een heel verschrikkelijk verhaal heeft, maar tegelijkertijd ook door het geloof ontzettend positief en ook heel erg genadig in het leven staat. Ja. En ook heel erg dankbaar is voor... Eigenlijk vooral heel erg dankbaar is. En dat ook ontroerde mij ook. Dus dat is echt een aanrader om later deze week eens te gaan bekijken.
5: Ja. Ja, het was inderdaad heel indrukwekkend. En we hadden weinig tijd, want de koster moest om 4 uur de tent dicht doen in het kerk. Maar we zaten om 4:30 was je nog aan het interviewen. Ja, ja. En ik denk, als ik niks zou zeggen, dat je nu nog zou zitten.
0: Ja.
5: Het is ook niet normaal. En ik heb haar vaker natuurlijk gesproken en ook gehoord. En ik weet hoe ze is. Maar ze is ook die volle overtuiging van het goede van het geloof. Ja. Het vergeven, zeg maar, ook van je vijand zelfs. Ja. En ook eigen broer. Alles is omgekomen toen in die tijd ook zo.
0: Ja.
5: En ik krijg er nu kippenvel van als we het erover hebben. Want het is gigantisch. Zij straalt het ook uit. Hè. Ze is gelukkig dat haar gezicht nog bewaard gebleven is. Ja. Want de rest van de huid zit er natuurlijk niet uit.
0: Ja. Hey, dat viel mij ook op. Want ik zei ook tegen Jan Gerrits. Hè, want dat is haar vriend die haar hier naartoe heeft gehaald.
5: Ja, die contactpersoon.
0: Precies. Ja. Die zit ook trouwens in die beeldreportage. Hele aardige, leuke meneer. Waar ik een leuk gesprek mee heb gevoerd. Maar nou draak ik een beetje de draad kwijt. Als ik aan Jan Gerrits denk, want het was echt een heel leuk gesprek. Ja. Nee, die foto, dat vertelde ik aan Jan Gerrits. Die foto hing ook in ons geschiedenislokaal. We hebben veel over Vietnam en de oorlog hebben we geleerd. Toen ik op de middelbare school zat in 98 was dat ongeveer. Die foto die is me altijd bijgebleven. En ook daarom werd ik geraakt. Maar op die foto zie je dus niet, het is een hele aangrijpende foto. Je ziet niet hoe ernstig ze verbrand is. En ze is echt heel ernstig verbrand. Maar wat je zegt, gelukkig voor haar is het gezicht
5: De reden dat ze, zeg maar, dat ze daar naakt loopt, heeft te maken met dat die kleding verbrand is. Die is van haar lichaam afgevallen, zeg maar. Ja. Door die napalm. Ja. En wat Jan ook vertelde, ook afgelopen zaterdag, dat vind ik het allerindrukwekkendste van alles. Zij lag al bij de doden, zeg maar. Ja. Ja. Maar zij werd ook ingepakt omdat ze dachten dat ze dood was. Ja. En nu blijkt achteraf, tenminste zo vertelde Jan ook, en zij heeft dat ook al eens een keer tegen mij verteld, dat als je napalm verbrand bent, zeg maar, dan heel veel mensen die proberen dat met doeken dan nat te houden. Zo. Ja. Dat moest juist niet, want die zijn zowat allemaal overleden. Ja. Bij haar was het net andersom. Ze hebben de doeken eraf gehaald omdat ze dacht, ze is toch al dood.
0: Ja.
5: En ze hebben haar gewoon daar ook bij de doden neergelegd totdat ze iets begon te bewegen of iemand kwam kijken. Ik weet niet meer precies.
0: Ja.
5: En toen bleek dat ze nog leefde. Ja. En, dat is gewoon al die dingen bij elkaar is diep indrukwekkend. En,
0: zeker. Ik voel het eigenlijk al bijna weer gebeuren. Het is niet alleen die foto, maar ook gewoon. Ik ben ook een vader van twee dochters. En je ziet gewoon, het is een heel andere wereld. Maar je ziet gewoon een klein kind, bijna je eigen dochter lopen.
5: Ja.
0: Even los van het andere, waardoor ik heel erg ontroerd raak. Maar dat ga dat vrijdag zeker bekijken.
5: Ja. Nou, ik denk dat we dat ook vroegtijdig goed even aankondigen. Vooral als het op televisie komt, bij kabeltelevisie. Ja. Wij zitten zelf ook samen in die televisieploeg, dus dan zullen we ook even coördineren en misschien ook nog een keer een herhaling doen, hè? Want het is, er zijn mensen dat die het even gemist hebben, het is gewoon zonde om dat niet nog een keer te laten zien.
0: Ja.
5: Maar daar komen we dan wel even op terug.
0: Ja.
5: Ik denk dat we zo weer over moeten overschakelen.
2: Ja, we gaan. Jerry, hartstikke leuk dat je er geweest bent.
0: Dankjewel, graag gedaan.
2: Heel veel succes en zeker donderen nacht.
0: Ja, graag gedaan.
2: Of vrijdagnacht.
5: Nou, donderdag nacht.
2: Raar eigenlijk.
5: Vrijdagmorgen is het.
2: Ja. Je begint de dag met de nacht, dat is eigenlijk raar.
0: Zeker. Nou, Elburgse nachten zijn lang en gelukkig. Ik weet niet van die muziek houdt erop, maar, maar bij de City Bar komen de tijd vast wel door. Dankjewel.
2: Geweldig.
0: Goed.
2: Gaan we muziek draaien?
5: Ja.

0: Ja, luisteraars, dat was Jerry met de WK. Nou, gaan er heel open van genieten. Als het goed is, hebben we inmiddels de wethouder Lammert Polinder op de lijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Heel kort even, want het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ik zal wij weten dat er trouwens in de stand is het ook een heel verhaal over de 55 flexwoningen in die we mogelijk gaan bouwen in Elburg. Is dat nu definitief door of zijn daar nog bezwaarschriften?
1: Nee, dat is nog lang niet definitief door. Daar gaat een vergunning en procedure voor lopen. Die vergunning is nog niet verleend. En inderdaad, nadat die vergunning verleend is, dan kunnen daar de reguliere rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen worden ingezet. Hè. Dus inderdaad, je kunt dan bezwaar maken bij de bezwarencommissie. En dan wordt er een besluit op bezwaar genomen. En vervolgens kun je dan nog in beroep als je dat zou willen. Dus dat komt allemaal nog achteraan.
0: U bent politicus. Worden er niet helemaal moeizaam van? Want we moeten flexwoningen, we moeten snel mensen hebben die ergens kunnen wonen. En ja, dan zijn we toch weer een paar jaar verder, denk ik.
1: Nou, als al die mogelijkheden benut worden, ja, weet je, dat zijn ook gewoon de dingen waar we wettelijk gewoon mee te maken hebben. Ja. En inderdaad, je zou graag soms de slagkracht hebben. Hè. Kijk, aan de ene kant denk je wel eens van het zou een beetje meer China moeten zijn. Maar aan de andere kant ben ik toch ook wel heel, heel erg blij dat we in Nederland een rechtsbeschermingssysteem hebben. Waarbij alle belangen heel zorgvuldig worden afgewogen. En daarbij kan ook een college van burgemeester en wethouders kan fouten maken. Dus dat de toetsing voorgelegd kan worden aan de rechter. Dat is een goede zaak.
0: Ja. Nee, ik chargeer nu ook een beetje uiteraard. Maar goed, vraag me wel af. Ja, goh, als jij... ik heb een eigen huis, dus dat valt wel mee. Maar als jij al jaren op een huis zit te wachten, dan komen bij flexwoningen. En dat wordt ook weer jaren wachten. Schiet er niet zoveel meer op natuurlijk. Maar goed, ik las in de stand er ook dat er toch ook wat vanuit de gemeenteraad of wat niet zozeer bedenkingen zijn. Maar dat ze toch wel een gegeven situatie willen creëren dat er maar een maximale aantal statenhouders in die 55 woningen gaan komen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad zo dat de gemeenteraad die moet ook instemmen met de verlening van de vergunningen. Dus daar hebben we als college een advies ook aangevraagd. Mm-hmm. En wat vanuit de raad meegegeven wordt, is inderdaad om dat aantal statushouders wat er in die woningen terecht kan te maximaliseren.
0: Ja, begrijp ik. Nou ja, bedankt voor uw tijd. Als er weer wat duidelijkheid gekomen, ga u wel eens een keer bellen.
1: Nou, heel prima.
0: Hey, hartstikke bedankt en een prettige avond.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Okay. Goeiedag.

0: Heb ik een stuk gelezen in de Stentor over het hele verhaal. We hebben natuurlijk een aantal andere dingen gelezen. Zijn jullie er... laat het anders zeggen. Hoe staan jullie er tegenover? Dat daar 55 flexwoningen gebouwd gaan worden.
1: Ja, het gaat vooral natuurlijk om de vraag waarom moet dat daar?
0: Ja.
1: Kijk, dat er woningen nodig zijn in Elburg, dat weet iedereen wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat die dan op een weiland met een agrarische bestemming direct naast de bedrijventerrein moeten komen. En ook vanwege de samenstelling, of de verwachte samenstelling van de bewoners, is het natuurlijk maar de vraag of dat een goede locatie is.
0: Ja, maar oké, meteen een hamvraag is natuurlijk van ja, overal waar je een locatie gaat bepalen, heb je mensen die zeggen van ja, waarom nu op naast mij bij wijze van spreken? Nu is het tenminste de Kamperdijk. Ja, ik ken de Kamperdijk ken ik zo omdat ik er af en toe koers met de fiets langs fiets. Maar ik kan me voorstellen dat het bedrijf zijn die zegt van nou als wij wat geluid gaan maken, misschien dat ik straks klachten heb vanuit de nieuwe bewoners. Dat kan ik me aan alle kanten wat voorstellen. Maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk om een juiste locatie te vinden. Of misschien hebben jullie wel ideeën. Is er nog iemand?
1: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je.
1: Oké, ja, nee, er zijn natuurlijk wel locaties in Elburg waar woningbouw gepland is. Mm-hmm. Maar daar schijnen allerlei problemen te zijn. Ik heb gehoord van de wethouder dat daar tussen de Rondweg en de Oosterdorpenstraat dat daar een uil zit. Dat schijnt de reden te zijn dat er niet gebouwd wordt.
0: Maar die uil kan verplaatst worden.
1: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de wethouder gevraagd toen we daar waren. Ik zeg, welke locaties zijn er nog onderzocht? Nou, en eigenlijk kon ze daar niet echt een antwoord op geven.
0: Nee.
1: Dit stuk grond is een agrarische bestemming waar het om gaat. Dat is van de gemeente. Dat maakt het natuurlijk makkelijk voor de gemeente.
0: Ja,
1: want dat hoef je niet eerst te kopen.
0: Nee.
1: Er wordt gebruik gemaakt van een soort van een tijdelijke vrijstelling. Dus niet van een bestemmingsplanwijziging. Er wordt gesteld dat na 10 jaar het weer terugkomt in de oorspronkelijke situatie. Mm-hmm. Nou, daar kun je natuurlijk ook vragen bij stellen of dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Het ligt aan de Kamperdijk. Het ligt min of meer een beetje in het zicht van wat wij beschermd stadgezicht noemen. Het ligt direct naast het bedrijventerrein. En dus wat bedrijven mogelijk kan beperken in hun mogelijkheden.
0: Begrijp ik.
1: Die ze hebben binnen de, zeg maar, het bestemmingsplan wat erop zit.
0: Mm-hmm.
1: Maar het rare is ook dat de gemeente zelf in 2012 het bestemmingsplan voor kruismatig gewijzigd heeft. En eigenlijk is het verboden sinds 2012 om een bedrijfswoning te bouwen. Met name vanwege de beperking die het zou kunnen betekenen voor de bedrijven.
0: Ja.
1: Nou, er zitten aan de andere kant van het weiland liggen 2 bedrijven die geen bedrijfswoning hebben. Die is er ook afgehaald. En dan is het wel gek dat eigenlijk aan de andere kant van het prikkeldraad daar dus wel 50 woningen zouden kunnen komen.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je natuurlijk ook afvragen met de beoogde groep die daar gaat wonen, waarvan de gemeente zegt het gaan tenminste 30% statushouders zijn, maar ook verder alleenstaande en misschien ook wel mensen die een urgentieverklaring hebben. Of die locatie het meest geschikt is voor mensen die een bestaan willen opbouwen en die, hè, vooral statushouders, die willen gaan integreren. En ik heb een beetje het gevoel dat het daar een soort van een, misschien is het niet zo mooi, maar een ghetto gaat worden. Waar mensen denken dat ze daar maar tijdelijk zitten en eigenlijk niet echt aan hun toekomst gaan werken. Zodat het zeg maar een levendige buurt wordt met zoals wij dat kennen in Elburg, in meerdere plaatsen.
0: Ja, dat is duidelijk. Want het zit verderop in een stuk zit ook Philadelphia natuurlijk, hè? Die sluit eraan, of niet?
1: Ik weet niet of dat Philadelphia is. Ja. Daar is iets verderop aan de Kamperdijk. Daar is een project met begeleid wonen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe het precies heet, weet ik niet hoor. Ik kan het bijna zien van mijn huis. Dat zit er natuurlijk ook heel dichtbij. Daar komt natuurlijk bij dat dat terrein gebruikt wordt voor evenementen. Nou, dan als parkeerplaats. Dan ontneem je dus ook zeg maar de mogelijkheid om die ruimte die daar is

0: ja, in te zetten als, ja. Als parkeerplaats ja. voor Kerst in de Vesting, zo heet het niet meer, geloof ik, Winter in de Vesting. En tot het weekend zijn ongetwijfeld nog wel meer evenementen. En dat heeft uiteindelijk ook weer een uitwerking op ja, bedrijven die in de binnenstad zitten en aan de haven zitten.
1: Ja, oké. Okay. Dan vind ik een parkeerterrein is iets anders dan, de bezwaren die jullie vanuit nou, onder andere ook de bedrijven hebben. Want ik zou als bedrijf zijn, dan zou ik er ook best wel moeite mee hebben om... ja, ik beschouw het maar. Ik heb vroeger in Haarlem gewoond, Zandvoort. En daar is Gevelink een circuit terechtgekomen waar de Formule 1 verhaalt en alles. En er is schermelijk later, een paar jaar, aantal jaren later, zijn er flats gebouwd. En die flats die maken bezwaar tegen het circuit wat er is. Dus dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat kan nu ook ontstaan bij jullie naartoe.
0: Nou ja, er is dan een verslag gemaakt van de participatie van bewoners. En als je dat ook leest... Ja, dan wordt daar gesteld, zij zien, of de gemeente ziet geen problemen met het huidige gebruik van de bedrijven. Maar ik vind dat te kort op de bocht, daar gaat het niet om. Want het gaat erom dat je moet kunnen doen wat binnen de bestemming van je bedrijf maximaal mogelijk is. Je zou zo'n pand willen verkopen bijvoorbeeld, of je zou een andere activiteit op willen tuigen. Ja, dan kan dat dus tot bezwaren leiden uit de buurt.
1: Ja, klopt.
0: Die bezwaren kunnen dus je uitwerking hebben op je bedrijf. Maar ja, ik kijk dan nog een stukje verder. Die bezwaren die komen ook weer bij de gemeente terecht. En dan moeten mensen zich ook weer mee bezig gaan houden om dat te weerleggen of te onderbouwen. Ja. Of daar een oplossing voor te vinden. Dus ja, ik vind het zelf zo direct naast een bedrijventerrein vind ik het geen goede locatie.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: En ook ja, de beoogde samenstelling van de bewoners is denk ik ook niet het middel om mensen die daar komen te wonen echt te integreren of echt uitzicht te bieden op een langdurig verblijf daar. Dus ik denk...
1: Die woning,
0: dat niemand zich betrokken voelt bij die buurt zometeen.
1: Nou,
0: dat
1: kan ik me voorstellen. Want die woningen worden voor 10 jaar gebouwd in principe. Dan worden ze weggehaald. Daar komt een beetje neer. Dus de helft of een derde van die woningen zijn statushouders. En die andere, maar ja. Als ik als een huiszoekende daar zou mogen wonen. En ik weet dat ik met 10 jaar weer uitgezet word. Dan zal ik er ook niet veel aandacht aan besteden, denk ik.
0: Nee, en daar speelt natuurlijk ook de vraag. Als je natuurlijk zegt, ja, het is voor 10 jaar. En dan wordt er ook gezegd, ja, dan gaan ze naar Elburg-Zuid. Ik ben vorige week bij de beeldvormende raadsvergadering geweest. Mm-hmm. Ja, daar kwamen ook vragen van raadsleden. Ja, maar waar moeten ze dan naartoe? Want 10 jaar, dat is natuurlijk snel om.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moet je nu ook al een plan klaar hebben. Als je ze dan weghaalt, waar ga je ze dan naartoe doen? Want... ja, die woningen, daar wonen mensen in. Die kun je niet zomaar zeggen, oké, nu stopt het, dus nu is het klaar. Want dan is het probleem naar wat anders.
1: Ja, klopt.
0: En daar is ook niet echt een oplossing voor. En er is ook weinig echte onderbouwing, vind ik zelf.
1: Maar heeft het voor jullie gevoel ook niet een beetje een idee dat de gemeente Elburg ook eigenlijk voor 1 januari, geloof ik, een aantal statenhouders opnieuw moet plaatsen?
0: Ja, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Ja. Daar ben ik niet zo van op de hoogte hoe dat zit. Maar dat zal zeker een rol spelen. Maar de vraag is natuurlijk of dat daar moet.
1: Nee, dat begrijp ik met je eens.
0: Dus dat zal zeker een rol spelen.
1: Ja, en nu verder?
0: Ja.
1: Volgens de wethouder...
0: Goeie vraag.
1: Ik weet niet of je geluisterd hebt, maar we hadden Lammert Pollin er even aan de lijn. En... ja, nou goed, ik kan niet zijn woorden herhalen natuurlijk, maar of zijn gedachten herhalen, maar dan gaat het nog wel een aantal jaren duren voor de überhaupt wat gebouwd kan worden daar.
0: Waar bedoel je dat?
1: Nou, jullie zitten. Gewoon dus de 45 flatwoningen, dat is niet iets die morgen geplaatst kunnen gaan worden.
0: Ja, maar ja, op het industrieterrein is er al gebrek aan elektriciteit.
1: Ja.
0: En er zijn al bedrijven hier, die hebben zelf een noodvoorziening, meestal met diesel, gekocht.
1: Ja.
0: Nou ja, de vraag is natuurlijk of daar voldoende capaciteit beschikbaar is op het net om zo'n project aan te sluiten. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan moet die stroom toch gemaakt worden. Dat zal dan waarschijnlijk met dieselaggregaten zijn. Hm. Nou, zo zijn er allemaal van die dingen. Je hebt natuurlijk het verkeer. De haven wordt afgesloten zomers. Ook vanwege veel doorgaand verkeer, maar ook vanwege bestemmingsverkeer hier voor het industrieterrein zelf, wat zeer nadelig is voor het industrieterrein hier. Mm. En dan kun je wel zeggen, ja, 50 huizen hebben bijna geen invloed op verkeersbewegingen. Maar ja, het zijn er wel weer 50 erbij. Ja. En als je niet door de stad of niet door de haven kunt, dan rij je door de stad.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, Gerrit, ik denk, maar goed, misschien hardop zeg, dat dit een plan is wat nooit gaat komen.
0: Ik weet het niet. Ik ben niet tegen het plan hoor, maar het is de vraag natuurlijk of dit de beste locatie is. Kun je waarborgen dat dat een goede woon- en leefomgeving is direct naast een industrieterrein? Ja. Zeker met de beoogde groep bewoners die daar gaan komen. En ga je hier voor elkaar kunnen krijgen wat je wil bereiken, zeker wat betreft die statushouders, dat ze gaan integreren in de samenleving. Want ja, ik ga er gewoon uit dat die mensen niet meer weggaan. Dus de vraag is dan, als je daar een soort van blokkendoos, hè, want daar zal het wel op gaan lijken, gaat neerzetten, waar mensen totaal geen binding hebben met de wijk en ook denken, het is maar voor tijdelijk. De vraag is of dat gewoon de juiste manier is. En dan natuurlijk ook de plaats en de impact die het heeft op omwonenden en op de bedrijven.
1: Nou, een van de argumenten die jij net aangaf, en dat klopt ook wel natuurlijk, als je daar een woning voor 10 jaar neergezet, ja, wat ga je met die mensen doen over 10 jaar? Die kan je dan niet eruit zetten. Dus dat betekent ook geen moment je probleem gaat krijgen als ze überhaupt nog wel 10 jaar blijven staan, dat het veel langer blijft staan. Dus dat
0: Ik kan die vraag niet beantwoorden. Kijk, het is een agrarisch gebied, daar wordt nooit gebouwd, wordt altijd gezegd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar de gemeente kan dus toch met een tijdelijke vrijstelling, kan daar toch woningbouw realiseren. En als een bedrijf een bedrijfswoning aanvraagt die grenst aan dat gebied, dan wordt er verwezen naar het bestemmingsplan. Ja. En dan zeggen ze, het kan niet, want dat heeft een mogelijk nadelige invloed op de mogelijkheden van de bedrijven.
1: Ja, maar duidelijk, het is natuurlijk via een speciaal regelen kunnen ze dan eventueel bouwen met allerlei kanttekeningen. Maar ze schieten in hun eigen voet eigenlijk. Want over 10 jaar heb je exact hetzelfde probleem nog steeds. Dan heb je 55 woningen staan, 1-persoonswoningen, 55 mensen die op de straat staan uiteindelijk.
0: Nou ja, maar daarom moet er ook een oplossing zijn. Ja. Wat gebeurt er na die 10 jaar? Je kunt wel zeggen, na 10 jaar gaan ze weg. Dat lost dan misschien het probleem voor ons op het bedrijventerrein op. Maar dat lost niet het probleem van de woningen op.
1: Nee, dat
0: en
1: komt.
0: Dan moet het, dus nu moet al bekend zijn waar die dingen naartoe gaan. Er moet een oplossing zijn. Er moet gewoon nu al een plan zijn waar ze zometeen komen te staan.
1: Ja. Nou.
0: Dus er zitten heel wat haken en ogen aan. En we proberen ons punt te maken. Maar het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Uit het participatieverslag, dat wordt dan zogenaamd, hè, zo zie ik dat, rekening gehouden met de input die wij met z'n allen geleverd hebben. Maar ik zie daar heel weinig concreets in staan.
1: Ja,
0: dus er wordt eigenlijk geen ene oplossing geboden voor de vragen die er zijn.
1: Nee, duidelijk. Gerrit, hartstikke bedankt voor je tijd. Dan wij zijn ook door ons tijd heen. En misschien dat we ons een keer mogen bellen in een later moment.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké, prettige avond.
0: Ja, jij ook. Dankjewel. Dag.
1: Egbert, dat is een probleem eigenlijk. Ja, het is zoveel probleem. Een heleboel tijd gekost. Een heleboel mensen gaan over nadenken. En uiteindelijk gaat het niet door.
2: Nou,
1: denk ik.
2: Nou, ik denk dat dit wel doorgaat.
1: Nou, oké.
2: Ja. Ik denk dat het vanuit de regering ook een beetje opgelegd wordt naar de gemeente toe. Dat ze ook wat aan de statushouders moeten doen. En dit is dan een optie, zeg maar.
1: Ja, maar goed. De statushouders die er over 10 jaar weer uit moeten.
2: Ja, maar ik denk niet dat ze zich daar nu druk over maken. Meer van, wij doen er ook al mee.
1: Nee, daar ben je toch koffiedik. Of dat is toch. Nou ja, struisvogelpolitiek in mijn ogen. Maar goed, zo is de politiek vaak.
2: Maar goed, wij hebben er ook verder niks over te zeggen. Het gaat zoals het gaat.
1: We blijven het volgen.
2: Daarom.
1: Luisteraars, we zijn de volgende week weer. Een prettige avond. En echt, bedankt.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, welkom in onze orgeluitzending. En vorige week hebben we u het eerste gedeelte van Bach's orgelmis, of liever gezegd het Dritte Teil der Klavierübung van Bach laten horen. Maar omdat het werk zo lang is, kunnen we dat niet in één uitzending behandelen. En ik wil dan ook vanavond beginnen door van dit grootste orgelwerk van Bach het laatste gedeelte uit te zetten. In deze opname van het Dritte Teil der Klavierübung is verkozen voor de grotere bewerking van de verschillende koralen, met uitzondering van het Vater Unser in Himmelreich, waar we vorige week mee besloten, waarvan omwille van de lengte de kleinere bewerking werd opgenomen. Het is heel merkwaardig dat Bach zijn orgelwerken vaak signeerde met de afkorting SDG, Soli Deo Gloria. In de fuga in S groot die u straks hoort, waarmee het Dritte Teil wordt besloten, is SDG in noten gevat. Het eerste fugathema opent met de noten SDG, wat tevens de omkering betekent van het begin van Allein Gott in der Höhe sei Ehr. En u hoort dus opnieuw de organist Aad Bergwerf, die de orgelwerken speelt op het orgel van de Evangelische Kerk in Den Haag. En de koralen, de vocale koralen, worden gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. En u hoort dus allereerst nu het koraal Christ unser Herr zum Jordan kam.

En het laatste koraal uit Bachs Orgelmis is het koraal Jezus Christus, onze Heiland.

En dan wordt de orgelmis afgesloten met de prachtige fuga in Eschroot. Van uiteraard de zaak Johann Sebastian Bach.

De rest van dit orgeluur wil ik met u doorbrengen in de varkkirchje van Sint Wolfgang, waar de organist Frans Hazenbuck werken speelt van de familie Bach. En hij begint met van Johann Bennenbach, en die leden van 1676 tot 1749 te spelen, Circona B-dur.

Dan een werk van Johan Ernstbach. Die leerde van 1722 tot 1777. En daar hoort hij van Fantasia en Fuga Nemo.

Johann Christoph Bach, die leerde van 1642 tot 1703, heeft het koraalvoorspel Ben wir in höchsten Nöten zijn gecomponeerd. En dat wordt eveneens dus nu gespeeld door Frans Hazelboek op het ogenblik op Pfarrkirche in Sankt Wolfgang.

En de twee volgende zijn ook van hem. Het koraalvoorspel aan Wasserfüllsche Babylon en Ach Herr mich Armesünder.

En dan sluiten we dit orgeluur af met door te geluisteren de bekende variaties van Johann Christian Friedrich, en die deed van 1732 tot 1795, over het lied A vous direz je mama, een allegretto met 18 variaties. Voor vandaag sluiten we dit orgeluur dus hiermee ook af. Mede namens Mark van Doren dank ik u voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt hun activiteiten aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Beste mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en ik mag dit uur vullen met mooie klassieke muziek. We begonnen met Johann Sebastian Bach. Sheep may safely graze. Schapen mogen veilig grazen. Het is een aria, het is een populaire feestelijke compositie die vaak wordt uitgevoerd bij gelegenheden als bruiloften. We gaan verder met een werk van Erik Satie. Erik Satie was een Frans componist en pianist. En hij leidde een bijzonder luxe leven. Maatschappelijk was hij eigenlijk een buitenstaander. Een beetje een zonderlinge figuur eigenlijk. Maar zijn muziek was bijzonder. Gymnopédie 1 en 3.

was Samuel Barber met zijn Adagio for Strings. Ik had beloofd Satie, een werk van Satie, te draaien. Maar per ongeluk had ik de volgorde verkeerd ingezet. Hier komt alsnog Erik Satie met zijn werk Gymnopédie

We gaan naar Estland. Daar woont en werkt, of die aan verwerkt, weet ik niet, maar hij is inmiddels 90, de Estse componist Arvo Pärt. In 1978 schreef hij Spiegel im Spiegel, zijn eigentijds klassiek muziekstuk. Hoewel Spiegel im Spiegel oorspronkelijk voor viool en piano geschreven is, wordt de viool ook vaak vervangen door een cello of een altviool. Er zijn zelfs versies met contrabas, klarinet, hoorn, nou ja, noem maar op. De titel van het stuk komt dus uit het Duits. En het betekent letterlijk spiegels in de spiegel. Het Duitse woord Spiegel kan zowel op het enkelvoud als op een meervoud slaan. En de titel verwijst naar het oneindige beeld dat ontstaat wanneer men kijkt in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels. Geniet u van Spiegel

wij zijn nou helemaal menselijk. We gaan luisteren naar

naar het Duitsland van 1840. Daar schreef Robert Schumann zijn Kinderszenen. Kinderszenen, dat zijn kinderscènes. Kinderscènes die hij op muziek ging zetten. De directe aanleiding was dat zijn vrouw Clara maar al te vaak tegen hem zei dat hij leek op een kind. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Dit werk, dit is nummer 7, dat heet Träumerei. Träumerei, Robert Schumann.

dromerig stuk laat ik jullie voorzichtig weer wakker worden met Edelweiss uit The Sound of Music.

opmerkelijk werk van Strauss, de Blauwe Donau. Het uur zit er weer bijna op en ik ga afscheid nemen met klanken van Maurice Ravel. We kennen hem natuurlijk van de Bolero, maar hij kon ook andere dingen. Zo heeft hij dit concert voor harp geschreven. Klinkt heel subtiel, heel mooi. Dank voor het luisteren. En natuurlijk, tot

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer maandagavond 9 uur en weer de hoogste tijd voor het prachtige blaasmuziekprogramma Tutti. Blaasmuziek, maar veel meer dan dat. Slagwerkensembles, marching bands, ensembles, noem maar op. Alles komt aan bod en staat in de picture. Mijn naam is Adriaan Bruining en graag presenteer ik u het programma vanavond. De techniek is in handen van Daniel Bruining. En deze avond geven we aandacht aan het Gelders Fanfareorkest en aan de fanfare Joost Wiesma uit Friesland, die allebei beide gaan deelnemen aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Maar we gaan starten met het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma met drie prachtige nummers, waaronder de Mars Arnhem.

0: Het Gelders Fanfareorkest met Octagon als laatste. En we gaan zo in gesprek met Wouter Iziger. Iziger, dat is denk ik in Nederland wel een van de bekendste trombonisten en dirigenten. Zeer succesvol. Ik denk wel een bruggenbouwer tussen de symfonische muziek en de amateurblaasmuziek. En Wouter die gaat ons meenemen in zijn hele ervaring en verhaal over het WMC. Want hij gaat met twee prachtige orkesten die kant op. We zijn hem aan het bellen, dus ik hoop dat hij direct opneemt.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Wouter, met Adriaan spreek je. In de uitzending bij Tutti zit je gelijk. Welkom.
1: Hartstikke leuk, dank.
0: Fantastisch, ik had je even ingeleid als misschien wel een bruggenbouwer tussen de professionele symfonische blaasmuziek en de amateurblaasmuziek. En mijn eerste vraag aan jou is Wouter, hoe ben jij eigenlijk tot zo'n fantastische trombonist en dirigent geworden? Wat was jouw droombeeld als kind, zeg maar? Of is dat pas latere leeftijd ontwikkeld?
1: Nou, dat is ik heb een beetje een grillige, idiote carrière in zekere zin gehad. Ik wilde vanaf mijn 15e jaar absoluut dirigent worden. Dat was mijn grote droom.
0: Ja.
1: Toen ik 17 was, had ik ook mijn eerste eigen orkest. Toen ik 18 was, al 3 orkesten.
0: Zo.
1: Maar daarna ging het bastrombone spelen eigenlijk steeds meer een rol spelen. Ik bleek daar dankzij een uitstekende leraar toch meer talent voor te hebben dan dat ik zelf ooit had vermoed. Dus op een gegeven moment heeft dat spelen in een orkest heeft eigenlijk meer de overhand gekregen dan het dirigeren. Ik heb wel tot mijn 30e echt altijd 3 orkesten ongeveer in de week gedirigeerd. Maar daarna heb ik een soort sabbatical qua dirigeren gehad van 1 jaar of 10. En eigenlijk ben ik pas de laatste 10 jaar weer volop bezig met dirigeren. Maar vooral als invaller.
0: Ja.
1: Want naast een druk orkestbaan bij het residentieorkest is het gewoon heel ingewikkeld om... echt een vast orkest daarnaast te hebben. Dat moet je zo vaak afzeggen. Dat vind ik, ja. Dat kun je een orkest niet aandoen. Daar wordt niemand beter van.
0: Vind je het jammer dat je geen vaste mooie club hebt waar je elke week met veel ziel en zaligheid noemt? Alhoewel ik nu zie wat je nu mee bezig bent, is ook geweldig. En dan kan je het mooi afsluiten. En dan komt er wel weer wat anders op je pad. Maar heb je dus iets van, ik zal het... Goed, je zal genoeg aanbiedingen krijgen, denk ik.
1: Ik zeg nooit nooit, zeg maar. Maar op het moment is het denk ik gewoon niet heel realistisch.
0: Nee.
1: Met alle werkzaamheden.
0: Precies.
1: Die ik doe. En ik moet zeggen, wat ik nu... ik voel me enorm bevoorrecht dat ik allerlei prachtige orkesten mag dirigeren. Nu met 2 orkesten naar het Wereldmuziekconcours en ook 2 prachtige orkesten. Ja, dat zijn natuurlijk echt de krenten uit de pap. Dat is echt een feest om te mogen doen. Ja.
0: Juist. En je gaf aan vanaf je 15e is dat dirigeren echt wel vormen gaan krijgen in je carrière. Ben je als klein kind ook al lid geweest van de fanfare of de harmonie? Of misschien wel een brassband of helemaal niet?
1: Ja, ik ben als tamboer begonnen bij de Beeldharmonie, de Koninklijke Beeldharmonie. En daar heb ik op mijn 12e een soort switch gemaakt van het trommelen en drummen en slagwerk naar trombone.
0: Juist.
1: En ik heb daar tot in mijn studietijd heb ik daar meegespeeld. En daarna kreeg ik vrij snel een orkestbaan in België. En is dat een beetje verwaterd.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog steeds goed contact met de club. Alleen al omdat mijn vrouw daar nog steeds bij speelt.
0: Ja. Dus de roots ligt ook bij jou als professioneel muzikus in de HVA-sector?
1: Ik denk dat er zijn enkele uitzonderingen. Maar vrijwel alle blazers die in de grote symfonieorkesten in Nederland spelen.
0: Ja.
1: Die zijn bijna zonder uitzondering begonnen bij de harmonie en fanfare brassband. En dat tekent maar weer hoe ontzettend belangrijk die sector is. Hè? Ook voor het professionele leven.
0: Ja.
1: En los daarvan natuurlijk gewoon het totale sociale aspect wat er is. Want ik ben echt verbaasd met die 2 orkesten. Hoeveel energie al die mensen naast hun baan allemaal steken in het op topniveau uitvoeren van die toch verrekt moeilijke werken. Ja.
0: Zeker, was een mooie brug inderdaad naar die beide orkesten toe. Want ik heb aangegeven, gaan zowel voor Josie's, maar als het Gelders Fanfareorkest. En het Gelders Fanfareorkest heeft iets meer binding met onze regio natuurlijk. Omdat er heel veel leden natuurlijk hier vandaan komen. Maar ik denk wel echt 2 bijzondere orkesten. En je gaf het zelf al aan. Josie Wiesma is natuurlijk een orkest wat gewoon elke week keurig repeteert, ga ik vanuit. En het GFO heeft natuurlijk een bepaald patroon in repetities op de zaterdagen. En dat is voor mensen van het GFO natuurlijk best wel een uitdaging. Want dat op het allerhoogste niveau muziek maken. En door de week ook nog je eigen orkesten waar ze vaak ook nog actief zijn. Wat zijn je eerste ervaringen toen je kennis ging maken om met die orkesten aan de slag te gaan? Wat was je indruk?
1: Nou ja, bij beide orkesten kom je toch gewoon... Kijk, er staan bij allebei die orkesten fantastische dirigenten voor.
0: Ja.
1: Erik van der Kolk bij het Gelders Fanfareorkest. En Ido Gerard Kempenaar bij Joost Wiersma. En ja, dat merk je gewoon. Alles de hele straat is geplaveid. En ja, je kunt meteen aan de slag. En dat is echt heel fijn. Er wordt op zo'n hoog niveau gespeeld. Dat je meteen kunt kijken van oké, welke accenten wil ik hier leggen? Wat voor een sausje wil ik hier persoonlijk overheen gooien? Ja, en dan, je kunt meteen de diepte in. En dat is heel erg fijn. Je hoeft weinig aan elkaar te wennen. Je kunt echt meteen aan de slag. En dat is een hele prettige manier van werken.
0: Ja, nee, dat geloof ik direct. En helemaal ook met je voorgangers. Tenminste, degene die de orkesten normaal onder leiding hebben, zijn ook inderdaad niet de minste. Die weten ook donders goed hoe het werk in elkaar steekt.
1: Ik heb ook bewondering voor allebei de heren die dat doen. Ja.
0: Zeker, zeker. En het WMC, dat is natuurlijk de Olympische Spelen voor de blaasmuziek, zeg maar. Ik denk dat we dat ook kunnen zeggen. Daar komt alles samen. Alles op het gebied van blaasmuziek. Die komt uit in de eerste divisie met Joost Wiesma. Laten we daar eens even eerst op focussen. Een programma wat je gaat spelen. Heb je daar nog ergens grip op gehad? Of was dat eigenlijk al voorgesneden voor je, zeg maar, aangeboden? Zo gaan we dat doen, Wouter.
1: Ja, eigenlijk bij beide orkesten is dat het geval. En dat is natuurlijk een beetje het lot wat ik heb als invaller, als interim dirigent bij orkesten. Dat heel vaak de programma's al vast liggen.
0: Ja.
1: Maar dat heeft ook wel weer een voordeel. Dat ik voor mijzelf niet op safe kan spelen. Dat ik gewoon ook zelf echt de partituren in moet duiken. En zorgen dat die muziek mij eigen wordt. Dus dat zie ik nooit als een nadeel. En Joost Wiersma heeft drie prachtige stukken. Natuurlijk het verplichte werk dat je in de eerste divisie hebt. Apatheia van Kevin Hoeben. Een interessant stuk met name een heel mooi einde. Een heel mooi lyrisch einde. En waar de fanfare klank echt optimaal tot z'n recht komt. We hebben een prachtig stuk van Rob Goorhuis, Ultrajectum, wat ik heel leuk vind, want ik ben zelf in Utrecht geboren. En een stuk draait volop om Utrecht. En een prachtig nieuw stuk van Dennis Hazenoot. Dus die drie werken die gaan we daar ter gehore brengen.
0: Ja. En ook drie hele totaal verschillende componisten ook, hè, die heel anders in het werkveld zitten. Ja. Dat is ook wel leuk voor het orkest. Dat je niet. Je gaat weer een nieuw boek openen, zeg maar. Als je dit boek heb je dan gespeeld. En dan pak je het volgende boek en dan ga je daar weer mee naar gang. En waar loop je tegenaan bij Joost Wiesma? Maar je zegt van nou, daar heb ik nog best wel wat werk te doen. Ik kan me voorstellen, nootjes zitten wel. Dat zal namelijk misschien de afwerking zijn. Of je eigen interpretatie het anders gewend. Zoals dat Ido zou willen.
1: Zoals altijd. Kijk, in principe zijn die orkesten allebei klaar om op welk concert of concours dan ook te spelen. Ja. En dan zullen ze ook allemaal mooi spelen. Het gaat nu echt om de finesses. En het is mooi dat we daar dus nog een paar weken de tijd voor hebben. Om echt hele kleine details, mooie afrondingen. Dat dingen echt mooi in elkaar overgrijpen qua kleurtjes.
0: Ja,
1: dat zijn de dingen waar je nu vooral mee bezig bent.
0: Ja.
1: Kijk, die mensen die hebben die muziek zo vaak gespeeld inmiddels. Met allerlei repetitieweekenden en extra studiedagen en dat soort dingen. Dus je hoeft je over de noten geen zorgen te maken. Maar het is vooral dat iedereen ook echt weet wat er om zich heen gebeurt. En we echt als eenheid kunnen opereren. Dat is bij beide orkesten denk ik het allerbelangrijkste uiteindelijk.
0: Juist. En in de eerste divisie waar Joost Wiesma uitkomt, daar zitten er 17 in. Dat is voor de jury ook een hele opgave. Om 17 stukken of 17 programma's eigenlijk. Want het komt wat over je heen als jury, denk ik. Om dat allemaal objectief te kunnen beoordelen. En natuurlijk.
1: Ja, lijkt me vreselijk lastig. Ja.
0: Nou, ook vreselijk. Ja, ik zal het niet eens durven, denk ik. Ik zal moe worden bij de gedachte dat ik dat 17 keer aan moet horen. En nogmaals, alle orkesten hebben natuurlijk vreselijk hun best gedaan. Want ik hoorde dat echt op die divisie dan. Nou, ik denk dat het allemaal divisies. Je mag elke divisie niet onderschatten, denk ik. Maar in de eerste divisie wordt natuurlijk best wel wat gevraagd voor de nieuwe orkesten. Omdat het gewoon eigenlijk in de basis gewoon allemaal dorpsfanfares zijn eigenlijk, hè, van oorsprong natuurlijk. Dus daar moet ook gewoon keihard gewerkt worden om daar te komen.
1: Ja.
0: Joost Wiesma, die gaat daar natuurlijk heen om daar allereerst denk ik een mooi programma in te zetten. Of ben je ook wel een beetje een puntenman, Wouter? Zeg van nou, ik wil
1: ik
0: echt wel 97 punten aan of zo.
1: Man. En dat is geen valse bescheidenheid of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat hangt vooral bij mij samen omdat je nooit kunt voorsorteren op wat een jury zou willen horen. Dus het enige wat je kunt doen is met elkaar zorgen dat je die werken op een ontzettend mooie, integere manier kunt spelen.
0: Ja.
1: En je na afloop echt tegen elkaar kunt zeggen, we hebben alles eruit gehaald wat erin zat.
0: Ja.
1: En volgens mij is dan de missie geslaagd. Ja, en wat een jury daarmee qua punten doet. Ja, ik kan daar niet zo heel veel mee. Ik heb concoursen gedaan die fantastisch liepen en waarbij de punten tegenvielen. En ik heb wedstrijden gedaan waarbij je dacht van nou, het was met twee wielen door de binnenbocht. En het was één groot succes en met lof van de jury enzovoort. Dus ja. Dus ja, ik ben er zo min mogelijk mee bezig.
0: Ja,
1: ik vind het vooral leuk voor de orkest, voor leden, voor de muzici die daar zo hun best voor gedaan hebben. Als dat natuurlijk beloond wordt. Want voor die mensen zijn die punten natuurlijk vooral een beloning. Maar voor mij persoonlijk speelt dat echt geen rol.
0: Nee, precies. Heb je zelf als muzikant wel eens meegedaan met het WMC? Waar je geweest bent als met een orkest, als trombonist?
1: Ja, ik heb ooit met het Fries van Vaar Orkest meegespeeld op het WMC. En grappig genoeg op het mini-WMC, dat ook nog wel eens georganiseerd werd.
0: Klopt.
1: Heb ik met het Gelders van Vaar Orkest meegespeeld, ergens eind jaren 90. Dus
0: ja.
1: Ik heb een keertje zelf bij het orkest meegespeeld. Maar ik denk dat er nog maar weinig mensen nu zitten die daar toen ook waren. Maar een enkeling die wist me dat ook nog te vertellen. Dus dat ook daar is er een kleine band. Ja.
0: En dat was volgens mij het Tintic Orkestel, klopt dat, van Leon Flix, wat je daar gespeeld hebt?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Dat zou heel goed kunnen, oké. Okay. Nou, wij zoeken dat altijd gelijk uit hier zo.
1: Goed door hebt, ja.
0: Ja. Maar goed, dat geef je wel, jij raakt wel iets aan nu even, die jongelui, er zitten ook wat ouderen bij het GFO natuurlijk, want laten we ons daar even op gaan richten. De toekomst van de blaasmuziek, want ja, nieuwe generatie. En dan zou je denken van, nou is die nieuwe generatie net zo enthousiast en gemotiveerd als ik was, zeg maar, toen ik jong was en die orkesten speelde. Volgens mij zit dat wel goed, denk ik, hè, bij het GFO.
1: Ja, ik kan daar meteen een enorm keiharde ja op antwoorden. Het is echt fantastisch, gewoon die energie die iedereen erin steekt.
0: Ja.
1: En mensen moeten niet onderschatten hoeveel tijd daarin gaat zitten. Hè. Dat is bij alle orkesten die aan zo'n WMC meedoen, is dat natuurlijk al het geval. Maar ja, zoals gisterenmiddag hebben wij een repetitiedag gehad van 1 tot 5:30. En dan s'avonds nog een concert spelen. En straks de laatste week voor het WMC, ja, dan zitten we bijna iedere dag deel zijn we aan het repeteren. Dus daar gaat vreselijk veel tijd in zitten.
0: Ja.
1: En ja, ik heb daar grote bewondering voor dat iedereen zich zo gepassioneerd voor die fanfare muziek inzet. Want ja, dat is toch iets waar je ook privé natuurlijk een hoop voor moet regelen. Je kunt niet op vakantie op dat moment.
0: Nee, dat klopt. Ja, je moet daarop. Ja, nou goed, dan één keer in de 4 jaar moet je daar wel beetje rekening mee kunnen houden, zou ik denken. Maar ja,
1: nee,
0: dat is niet meer.
1: Maar dat is
0: niet vanzelfsprekend. Want ik merk best wel heel veel verenigingen die daar toch wel tegenaan lopen. Dat mensen zeggen, ik vind het allemaal hartstikke leuk, die muziek. En ik doe dat graag elke week, kom ik. En ik wil best een concertje. Oké, ik wil wel een keer op een koer. Het WMC, dat gaat me dan net te ver. Dus ik vind dat inderdaad wat je zegt, het is echt een keuze die je maakt waar je voor gaat. En die voorbereidingen bij het GFO. Want we zijn door jullie fantastisch ingelicht over hoe jullie wat jullie gaan spelen. Prachtige werk, ook heel bijzonder volgens mij. Een werk waarbij Deborah Witteveen op solist als saxofonist een rol gaat spelen. Kun je iets vertellen over het programma? Want volgens mij is het programma bij de Concertdivisie totaal vrij, hè? Heb je geen verplicht werk meer volgens mij?
1: Je hebt geen verplicht werk. Je mag een programma van om en nabij de 50 minuten samenstellen. En de enige verplichting die er nu was, was dat er een stuk met solist bij moest zijn.
0: Ja.
1: En ik vind het ontzettend leuk dat Deborah Witteveen solo speelt. Ik ken haar van Concordia Oldenbroek, waar ik een paar keer interim dirigent geweest ben. En bij het WMC in 2017 speelde zij daar gewoon nog mee in het orkest. En in de tussentijd is zij werkelijk een fantastische. Ja, ze was toen al heel goed, maar nu echt gewoon topklasse geworden. En ik vind het één groot feest om samen met haar het saxofoonconcert dat Henry Kelder geschreven heeft in première te brengen. Want we hebben allemaal nieuwe stukken. Dus,
0: echt nieuw? Niks, geen oude werken eruit vanuit? Dat was toen heel succesvol. Alles is nieuw. Het hele programma is nieuw.
1: Alles is nieuw, ja, waarbij ik één hele kleine kanttekening moet maken. Het Arioso Cantabile van Jan van der Roos. Dat is er voor harmonieorkest. En op verzoek van het Gelders Fanfareorkest is daar een totaal nieuwe bewerking van gemaakt voor Fanfareorkest. Waarmee het dus in zekere zin ook weer een heel nieuw geluid is en een hele nieuwe klank.
0: Ja.
1: Alle andere werken zijn echt hagelnieuw. De inkt is bij wijze van spreken net droog. Ja,
0: ja, fantastisch. En heeft Jan van der Roos dat zelf voor jullie gemaakt? Of is daar iemand anders voor in de pen gelopen?
1: Nee, Jan van der Roos was zelf bereid om dat
0: te
1: bewerken. En ja, hij schrijft fantastisch voor Fanfare. Dus dat is zo mogelijk nog mooier geworden dan origineel voor Harmonieorkest. Dus dat is echt het rustpunt in ons programma. Echt een heerlijk stuk dat als een orgel ronkt en waar de expressie op momenten ervan afvliegt. Ja. Dus dat is echt een mooi rustpunt waar iedereen met de ogen dicht kan genieten op het, in het programma. Ja.
0: En merken de muzikanten dat ook in het programma dat een rustpunt is? Of er moet op de knijthard gewerkt worden, want dan krijg je ook te maken met zuiverheid en met gelijkheid en dat soort dingen. Dus ik denk dat rust zit bij het orkest niet in, denk ik.
1: De muziek die natuurlijk in basis het makkelijkst eruit ziet, is vaak het moeilijkst om uit te voeren.
0: Dat denk ik
1: omdat
0: ook.
1: Je dan echt op hele kleine finesses komt, op kleuring, alleen al door een kleur te veranderen, kan iets onzuiver worden juist niet. Het samenspel, het van elkaar weten wie wanneer elkaar aanvult. Dus ja, dat is een heel gepuzzel. Maar uiteindelijk moet je met dat soort muziek, als je dat proces gehad hebt, moet je ook gewoon het hart laten spreken. En dat kan het Gelderse Fanfare-orkest als geen ander, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En door al die nieuwe composities is natuurlijk ook, zitten er nog componisten bij die eigenlijk helemaal, voordat ze dit de opdracht kregen, dat ze eigenlijk weer zien, een fanfare, ik weet wel wat dat is, iets, maar ik heb er nog nooit voor geschreven. En eigenlijk is dat helemaal niet mijn interessegebied, dat die de kans krijgen om daarmee aan de gang te gaan. Zitten er ook composities tussen? Of zijn het echt allemaal wel bekende fanfare-componisten die echt weten precies waar de knooppunten zitten?
1: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal mensen die echt al behoorlijk voor fanfare hebben geschreven. Tom Zichterman is daar een voorbeeld van. Die speelt op tuba in het Gelderse Fanfare-orkest. Ja. Componeert al jaren fantastisch voor fanfare-orkest. Dat is echt een routinier, maar die heeft een heel verrassend stuk geschreven. Daar hebben we het zo meteen misschien nog even kort over.
0: Ja.
1: Maar Henri Kelder had nog nooit überhaupt een fanfare-orkest bij wijze van spreken gehoord. Dus het saxofoonconcert is echt zijn eerste werk voor fanfare. En het werk waarmee we afsluiten uiteindelijk, Hearing the Earth van Pierre-Antoine Savoyard. Ja, dat is ook een bijzonder verhaal, want Savoyard is eigenlijk jazzmuzikus. En Erik van der Kolk had een keer een compositie voor harmonieorkest van hem gehoord en was daar zo van onder de indruk dat hij het aandurfde om hem eigenlijk carte blanche te geven om voor het eerst een groot werk, een minuut of 20, voor fanfareorkest te schrijven. En ja, de reacties van de try-out die we gehad hebben is dat iedereen heel erg onder de indruk is van dat werk. Van hoe hij dat voor elkaar heeft gegeven. Dus eigenlijk een schot in de roos geweest.
0: Ja, geweldig, geweldig. Dus eigenlijk gaan ook de andere professionele muzici die eigenlijk van fanfare-orkest misschien wel eens van gehoord hebben, maar nooit echt in verdiept hebben, nu met die kennis ook weer een bepaald geluid en beeld afgeven in de muziekwereld, zeg maar, over het fanfare-orkest. Want dat is ook denk ik wel
1: vind ik zo geweldig. Kijk, want ik roep over, ik speel iedere dag bijna in de week in een van de mooiste symfonieorkesten die ik me kan indenken, met vrijkers die allemaal top of the bill zijn. En toch krijg ik altijd weer kippenvel als ik de klank van een fanfare-orkest hoor. Die mooie mengende klank van de saxen en de bugels en alle andere instrumenten die daar hun eigen kleur aan geven. Dat is zoiets unieks. En het is heel fijn dat wij vijf werken op dat programma brengen van totaal andere componisten. Op totaal andere stijlen. Ja. Van minimalistisch tot funk. En alles wat daartussenin zit. En het is gewoon mooi hoe iedereen zijn eigen draai aan datzelfde instrument eigenlijk geeft.
0: Ja, precies.
1: Het fanfare-orkest is.
0: Eigenlijk is het al een beetje raar natuurlijk dat we in Nederland, je hebt een militair orkest, maar die hebben natuurlijk een opdracht om ook ceremonieel natuurlijk dingen te gaan doen. En dan mogen ze, krijgen ze ook ruimte natuurlijk om hun eigen identiteit en eigen fanfare werken, zoals de Marechaussee en Brede Wapens. Ja. Maar we hebben in Nederland niet echt een professioneel beroeps fanfare-orkest, hè? Dat is wel jammer, hè? Dat je een mooi groot 70 man van fanfare-orkest die het allermooiste muziek kan maken. Zeg van, net zoals ben jij in het residentieorkest. Allemaal vakidioten die bij elkaar komen om het mooiste neer te zetten van de muziek. Dat je dat ook voor de fanfare zou hebben in Nederland. Hè? Dat is eigenlijk wel jammer.
1: Ja, ik kan het natuurlijk alleen maar met je eens zijn direct. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat er inderdaad niet de middelen zijn om één zo'n een van de Defensie orkesten hebben. Marechaussee is natuurlijk een fantastisch orkest, wat je al zegt. De andere orkesten ook zijn prachtige orkesten die ook op krankzinnig hoog niveau muziek maken. Laten we dat niet onderschatten. Maar ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. Het is zo bijzonder dat de fanfare eigenlijk iets voor de lage landen is. En net daarbuiten nog wel een enkel iets. Maar het is zo Nederlands, durf ik bijna te zeggen, samen met Vlaanderen. Daar mogen we best wel iets trotser op zijn. En ik denk dat daar zo'n WMC natuurlijk fantastisch voor is. Want het WMC is uiteindelijk een feest voor alle mensen die zo gek zijn van nou ja, in dit geval de fanfaremuziek. En ja, die krijgen natuurlijk een prachtig aantal weekenden voorgeschoteld, ja. Zeg maar. Die kunnen hun hart ophalen. Ja.
0: Dat denk ik ook. En elk weekend ook weer anders. En nu volgens mij hebben ze alles alweer een beetje door elkaar gehusteld, volgens mij. Vroeger had je nog wel speciale weekenden, dan vooral de Brassmans, volgens mij. Die zijn wel geclusterd, volgens mij. En de rest is volgens mij een beetje verdeeld. De harmonie en de fanfares door elkaar heen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind het allemaal prachtig. Het programma van het GEVO. Want je gaf het al aan van heel verschillend. Kan je kort elk stuk even iets aantippen van wat zo bijzonder maakt aan dat nummer? Waar we aan moeten denken?
1: Nou, we openen met het werk Moondog, dat door Tom Zichterman, die ik net al even noemde, geschreven is. En Moondog was een interessant persoon in New York, die in de dracht van een viking eigenlijk een van de meest gefotografeerde personen in New York in de jaren 60 was. En iedereen vond dat een beetje een wonderlijk figuur, maar hij bleek een enorm virtuoos componist te zijn, die ook met name de minimalisten zoals Philip Glass en Steve Reich enorm beïnvloed heeft. Nou ja, en Tom heeft daar zijn eigen draai aan gegeven, gebruikmakend met de klanken van de instrumenten die Moondog zelf onder andere gebruikte. En dat is dus vooral een werk dat enigszins op het minimalisme geschoeid is, maar ook nog een knipoog geeft naar de Sacre du Printemps, omdat die Moondog ook zeer geliefd was bij een componist als Igor Stravinsky bijvoorbeeld. Ja. Dus een werk dat totaal anders is voor varenorkest dan wat ik ooit gehoord heb. Ja. Dus dat is een hele, hele mooie opening, denk ik. Daarna spelen we een behoorlijk indrukwekkend werk dat ook behoorlijk emotioneel is voor het orkest. Het werk Furious van Andy Scott. En dat stuk is eigenlijk opgedragen aan de herinnering aan Erik Jan de Wit. Erik Jan de Wit was een fantastische saxofonist die helaas veel te vroeg overleden is en die lid is geweest van het Pelders Fanfareorkest. En dat werk dat is een afwisseling tussen boosheid, tussen de vrolijke muziek waar Erik Jan heel erg van hield. En dus echt een stuk dat aan hem opgedragen is. Dus mooi. Dat zal voor de nodige kippenvel zorgen. Ja. Nou, Arioso Cantabile van Jan van der Roos, daar heb ik al iets over verteld.
0: Precies, het rustpunt. Het
1: saxofoonconcert van Kelder hebben we al besproken met Deborah. En Hearing the Earth is dan het grote werk waar we mee afsluiten. Dat ook echt groots eindigt. Maar wel met een. We eindigen dit keer niet op een mooi groot majeur. Wel klinkt het akkoord, maar met een vrij wrang akkoord. Want Hearing the Earth is gebaseerd op het idee dat we eigenlijk niet zo heel goed voor die mooie aarde zorgen met elkaar. Ja. En het is dus eigenlijk de gedachte dat het publiek na afloop, na de laatste noot, zal denken: goh, was dit nou eigenlijk mooi aan het eind? Of dat mensen er toch een beetje een onprettig gevoel aan overhouden. En dat is precies wat de componist probeert te bewerkstelligen.
0: Dus de vraag, zeg maar, wordt neergelegd. Ja, precies. Ja. Een indrukwekkend programma. Echt, ik vind het fantastisch hoe je dat ook beschreven hebt. En ook alle facetten komen erin terug. Wat je kan doen met een fanfareorkest. Ja. Dus ik ga er ook wel van uit dat dat ook wel indruk gaat maken bij de jury. Ik meen, 6 orkesten mogen dan 50 minuten volgens mij laten zien wat ze kunnen. Ik denk 6 keer een uniek en bijzonder programma. Ik denk alle 6 orkesten echt gigantisch hun best daarvoor gaan doen. En dan denk ik ook dat ze allemaal, net zoals jij al zei, in de wedstrijd zitten van: we gaan gewoon voor een mooi concert. En dat mag allemaal 100 punten hebben. En dan hebben we gewoon 6 keer een vaandel uit te delen, bij wijze van spreken. Maar goed, zo werkt het helaas niet. Maar, zo zou het wel kunnen zijn.
1: Ik denk dat de grootste winnaar uiteindelijk de fanfaremuziek is.
0: Dat is
1: en
0: het.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
0: Zeker weten. En dat is ook de toekomst van de blaasmuziek. Want dat is natuurlijk ook wel ergens wel heel zorgelijk. Want ja, je ziet ook consortia toch wat minder blaasinstrumenten, muzikanten. Die gaan studeren. Directie. Ja. In Friesland zijn ze daar wel heel druk mee. Zag ik weer op Facebook toevallig vandaag weer een lichting. Opgeleide dirigenten die worden klaargestoomd om die keuze te maken om toch een keer dat mooie vak HVA-directie te kunnen studeren aan de consortia. Maar goed, het is wel een zorg, hè, binnen Nederland.
1: Het is heel zorgwekkend natuurlijk dat door alle bezuinigingen de muziekscholen steeds minder toegankelijk worden voor zover ze er überhaupt nog zijn. Ja. En het toch weer voor de mensen met een dikke portemonnee wordt om echt iets aan muziek te kunnen doen. Ja. En dat is nou precies wat we denk ik niet moeten voorstaan. Muziek is zoiets moois, niet alleen om het te maken, maar ook in sociaal en bindend opzicht. Want het zijn allemaal verenigingen met een enorm sociaal netwerk en vangnet en die goed op elkaar passen. En die toch met elkaar, ook voor de gemeenschap, altijd iets moois brengen. Ja. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we dat moeten koesteren. En ik kan niet genoeg tegen alle mensen die in gemeenteraden zitten, ondersteun die verenigingen. Die zijn zo belangrijk. En of het dan een sportvereniging is of een muziekvereniging. Nou, uiteraard ga ik voor de muziekvereniging.
0: Ja, snap ik.
1: Maar ga daarvoor.
0: Juist. Ja. Mooi, mooie afsluiting denk ik van dit interview. We weten dat jij ook een finoloog bent in hart en nieren. Dus alles weet van wijnen en dergelijke. Het is nu fantastisch mooi weer buiten. En wat adviseer je onze luisteraars om dat eens aan te gaan schaffen bij de goede slijter voor een verfrissend wijntje? Wat zeg je dan?
1: Ik zeg dan meteen, probeer eens een keertje de Nederlandse wijn. We hebben prachtige witte wijn uit Nederland. Dus ga daarvoor.
0: Fantastisch. We gaan de mensen oproepen om dat te gaan doen. Dankjewel Wouter voor jouw uitgebreide uitleg. Ik vond het heel erg leuk dat je er in onze uitzending was. En we wensen jou en natuurlijk al jouw orkestleden en de besturen en alle aanhangers ontzettend veel succes. En dat de fanfare muziek in zijn algemeenheid mag winnen het komende WMC. Dankjewel.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, okay. Wij gaan luisteren naar Merry Go Round, ook van het GVO. En volgens mij is dat, we gaan nu wat muziek laten horen vanuit het WMC van de afgelopen jaren. En dit hebben zij uitgevoerd onder leiding van Tijn Bobma.

merry-go-rounds, uitgevoerd door het Gelders Fanfaarorkest. En we zijn toe aan de concertagenda. De concertagenda voor de komende tijd. En je merkt nu wel een beetje dat de zomer gaat komen. Maar heel veel lokale verenigingen geven toch nog een zomerconcertje. En zo is dat ook op 29 juni, dus volgende week. Dus maandagavond gaat het A-orkest van Excelsior Oostendorp een ronde maken door hun dorp. Dus u zult ze daar vast herkennen en zien en horen. Volgende week zullen we de locaties even benoemen. Op 7 juli en op 14 juli neemt Fanfaarorkest Juliana Doornspijk jullie mee. Door de kernen Doornspijk en de Hoge Enk. 7 juli in Doornspijk en 14 juli op de Hoge Enk. Daar zullen zij een rondje marcheren met prachtige marsen. En dan daarna een leuk concert geven met ook weer verrassende blaasmuziek. Nieuwe composities en veelal goed in het gehoor liggend. Dus neem uw tuinstoel mee. Op 7 juli. Dus ook op dinsdagavond, dan geeft de Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek ook haar jeugdconcert. Ook een jeugdconcert, maar een zomerconcert. Zowel het jeugd als het grote orkest gaan dan bij de Hullen in Oldebroek om 7 uur starten met een prachtig orkest. Orkest en een concert met daarbij ook, en dat is iets minder leuk nieuws, soms gebeurt dat ook en het hoort ook soms, is dat Henry van Loo afscheid gaat nemen publiekelijk van Concordia door middel van een concert met zijn jeugdorkest. En met het jeugdorkest heeft hij bizar goed gepresteerd afgelopen ONFK in Drachten. Dat zijn de verenigingen lokaal. Dan hebben we ook nog een nieuwe lokale muziekvereniging. Is niet officieel een vereniging, is een projectorkest. De projectbrassband van de Veluwe onder leiding van de bekende Friese dirigent Simon Hoekstra. En zij geven op 27 juni in de Grote Kerk van Elburg een concert samen met het bekende Urke Mannen Ensemble Soli Deo Gloria. Dat is een heel bijzonder concert. De entourage is al heel mooi natuurlijk, de Grote Kerk van Elburg. En dan ook nog samen met een brassband en een van de beste mannenensembles. Kleine mannenkoren. Het is niet zo heel groot koor, maar fantastisch in elkaar gezet. Met Jaap Kramer als dirigent. En zij gaan dat geven in de Grote Kerk van Elburg. Op 10 en 11 juli dan gaat het Velus Fanfare Collectief deelnemen aan het Wereldmuziekconcours. Niet aan de wedstrijden, want het Wereldmuziekconcours is natuurlijk het feest van de blaasmuziek. En natuurlijk worden daar heel veel medailles en vaandels en prijzen uitgedeeld en punten. Maar er moet ook ruimte zijn voor gezelligheid en voor gewoon het feest van de blaasmuziek. En daar gaat het Velus Fanfare Collectief twee prachtige concerten geven. Op de markt in Kerkrade. En ook op de markt in Valkenburg. Dus als u een vakantie bent in Zuid-Limburg, zoek ons dan op. Dat wordt heel erg mooi. Afgelopen zaterdag was het concertfestival van het Noord-Velus Muziekverband. Een leuke avond, dit keer wat minder orkesten. Die deelnamen zijn er maar 6, maar wel 6 prachtige orkesten. Alle 6 hebben ze keihard gewerkt in die tropische temperaturen in de sporthal van het MFC Apollo. En dat was hard werken voor de orkesten, maar ze hebben allemaal echt hun best gedaan. En als beste orkest in de topklasse is geworden de muziekvereniging Euphonia uit Wilsum. Zij hebben de beker mee in huis gekregen. En ook omdat ze het aantal hoogste punten hadden van de dag, ook nog eens de wisselbeker in de middenklasse. Heeft het Velus Fanfare Collectief de prijs gewonnen. En in de basisklasse heeft het B-orkest van Excelsior Oostendorp gewonnen. 3 totaal verschillende verenigingen die met de prijs naar huis gaan.

En David Oosterwolde, de fanfare hier uit de regio, uit de gemeente, die mocht de koraalbeker mee naar huis nemen. En de koraalbeker, dat klinkt dan zo eenvoudig, maar misschien is dat wel de mooiste beker die je kan winnen. Want dan speel je het allermooiste het koraal wat die dag wordt gespeeld. Gekeken natuurlijk ook in de divisie uitkomt. En ja, David komt uit in de hoogste divisie. Dus hebben dat bizar goed gedaan. Dus alle felicitaties naar David Oosterwolde, naar Excelsior Oostendorp en naar Euphonia Wilsum. Wij gaan achtereenvolgens luisteren na 3-4, ligt een beetje aan de tijd, werken voor het WMC van de afgelopen tijd. Fanfare voor een nieuw era, daarvan Psalm 150, een bijzondere naam voor een psalm van Fanfareorkest uit Dinxperlo. Mergel en een werk van de werkmanszonen uit België. March van de Kempenbloei uit Achel. En we sluiten af met bezuingeschal en klinkende cymbalen.

Prachtig, die fanfare muziek. En we kunnen daar wel uren naar luisteren. Maar goed, helaas, dit uur zit er weer op. En we danken Wout Isiger voor zijn uitgebreide toelichting over het programma wat hij gaat uitvoeren met het Gelders Fanfareorkest. En Fanfareorkest Joost Wiersma. Volgende week zijn we weer bij u terug. Dan gaan we weer verder praten over het WMC. Weer hele mooie dingen gaan er gebeuren. En we leggen de focus op de brassbands volgende week. Nou, dat gaan we weer samen doen met Harry. Harry, geniet nu even van een weekje weg. Vakantie, even rust, ook goed belangrijk. Met het hete weer, ik vraag me af. Maar goed, zoek de koelte op, Harry. Het was een mooie uitzending. Ik kijk er met veel genoegen op terug. De techniek was in handen van Daniel Bruining. En u kunt ons volgende week weer beluisteren. 29 juni om 9 uur via de Local FM 107.2. Of via localfm.nl/uitzending-gemist.

0: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
1: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevot.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, de langste dag zit er alweer op. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je problemen en zorgen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek en ik heb vaste onderdelen. Hè? Jullie kennen ze inmiddels wel, ik heb een prachtig gedicht. Ook deze keer weer eentje van Tanja Helderman. En ik heb natuurlijk straks een leuk stukje cabaret om even te lachen. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan. Hoewel, het is nog hartstikke lang licht, maar misschien lekker een citronella kaarsje om buiten de muggen weg te houden. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij, zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En vandaag gaan we genieten. En gewoon omdat het kan, gaan we terug naar 1968. En Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life.

0: Yeah, I got
1: that
0: life.
2: That's groovy.
0: Ah, dat was groovy. Ja, yeah, sorry. Ik ging er doorheen. What you've got is life. En dat is fijn, want dat is als je dat buiten zit nu met dat lekkere weer. En het is lekker afgekoeld, maar het is toch heerlijk nog om buiten te zitten. En je zit te genieten. Dan weet je dat je nog leeft en dat het fijn is. En we gaan naar een heel ander nummer. In 2006 kwamen twee grote artiesten bij elkaar. Paul McCartney en George Michael. En die zongen samen Heal the Pain.

0: Ja, en soms zit je zo en dan gaat het allemaal niet zo lekker. En als je dan gewoon eens even iemand binnenlaat die binnenkomt en even met je praat, dan kan dat een heleboel verschil maken. Dus dat is fijn. Dat hoort erbij.
1: Opa, en, wanneer komt nou het gedicht?
0: Ja, natuurlijk, Nova. Nou, vooruit meteen ook maar het gedicht dan maar.

dichtheid eindeloos. Raak mijn hart aan en verbind me met het mooiste van mijzelf. Leer me kennen als geen ander. Blijf verwonderd, spreekt vanzelf. Leer me elke dag je schouder. Vind de woorden die ik zoek. Lees mijn bui tussen de regels. Sla me open als een boek. Laat mijn ogen zachtjes glanzen en ontsteek het vuur in mij. Blijf me eindeloos verwonderen. Ga geen dag aan mij voorbij.

Ja, ik dacht, ik draai vanavond een keer Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan. En toen ik hem aan het zoeken was, toen dacht ik van, hey, wacht, we hebben er ook nog een andere keer gehad. En het was van onze eigen Gerard Cox en dat heette 1948.

Ja, ook een mooie remake van Gerard Cox. En toen was geluk nog heel gewoon. Ach, en dat kan tegenwoordig ook nog best wel hoor. Weet zeker dat er ook nog geluk kan zijn in deze tijd. Ook al ziet het er soms niet naar uit met al het gedoe overal. En de vrolijke vrienden van Rusland, Amerika, Iran en noem het maar op. Maar goed, we gaan gewoon iets anders draaien. Ik heb hier S10 en De Diepte.

Ja, nog eentje en dan zijn we alweer toe aan het cabaret. Het is bijna half. En deze is van Dua Lipa en Chris Martin, Homesick.

0: Ook prachtige tonen. Homesick met Chris Martin van Dua Lipa natuurlijk. We gaan naar het cabaret en ik heb vandaag een leuk stukje bij me uit een oudejaars show. En dat is van Guido Weijers. Guido Weijers. En ik heb de Oostvaardersplassen. Het gaat over de Oostvaardersplassen. Daar komt ie.
1: Het was een strenge winter in de Oostvaardersplassen. En tijdens streng... Ah. En tijdens strenge winters dan is er te weinig voedsel. En daardoor sterven er veel grote grazers. Zoals koninkpaarden, hekrunderen en edelherten. Die sterven dan van de honger. Nou, en dat is hartstikke lullig, maar dat is nou eenmaal de natuur. En blijkbaar willen wij als mens die oernatuur... Die oernatuur... oernatuur... Blijkbaar... Oh, nou, die houden we er gewoon in. Blijkbaar willen wij als mens die... Die oernatuur... Blijkbaar willen wij als mens die oernatuur...
2: Oernatuur.
1: We willen die oernatuur terug in Holland. Ja! Blijkbaar willen... Rotterdam, zou je alsjeblieft net zo hard willen lachen om de grappen die ik wel heb voorbereid? Blijkbaar willen wij als mens die oernatuur terug in Nederland. En dat is helemaal prima. Maar als wij die natuur... Als wij die natuur weer precies zo willen hebben als vroeger, vind ik prima. Ja, maar denk ik ook, wees dan gewoon consequent, ja. Trek het dan helemaal door, pomp dan gewoon meteen weer 5 meter zout water over heel Flevoland heen. Terug met die Zuiderzee, hè. Dan zijn we ook meteen af van de discussie over Lelystad Airport, hè. Dan zijn we ook meteen af van Almere. Ik vind Almere een prima stad, hoor. Ik denk alleen dat het nog beter tot z'n recht komt onder water. Als er te weinig voedsel is in de Oostvaardersplassen, dan kunnen wij als mens 3 dingen doen. Wij kunnen of de natuur zijn gang laten gaan en de beesten laten verhongeren. We kunnen gaan bijvoeren of we kunnen gaan afschieten. Nou, dit jaar heeft iedereen het wel een beetje in de gaten gehouden, maar waarvoor hebben wij vorig jaar nou gekozen? Alle 3. Het domste dat we konden doen, dat hebben we gedaan. Als eerste zei Staatsbosbeheer, we laten de natuur zijn gang gaan, we laten de beesten verhongeren. Ja, dus dat traject werd ingezet, maar toen kwamen er allemaal protesten. Agnes uit Almere ging aan het hek staan. Oh, wij protesteren! Dat is zielig! Die paarden hebben honger! Terwijl die paarden die hebben helemaal geen honger. Hè? Paarden in Afrika, die hebben honger! Deze paarden hebben een lekkere trek. Hè? Zijn trekpaarden. Maar onder druk van de publieke opinie zijn we toen alsnog gaan bijvoeren. Dat bleek niet genoeg te zijn. En toen hebben we uiteindelijk alsnog de helft van die beesten moeten afschieten. Staatsbosbeheer zei in het begin, we laten de natuur zijn gang gaan. En dat, daar is in principe best wat voor te zeggen. Dat is een goed te verdedigen statement. Maar tegelijkertijd de natuur zijn gang laten gaan, als je daar dus 100% voor bent... Dat is precies hetzelfde als wat Jehovah-getuigen prediken als het gaat om bloedtransfusies, abortus of vaccinaties. Dus 100% de natuur zijn gang laten gaan. Als jij dat wil, dan mag je vanaf nu af aan ook nooit meer een paracetamolletje. En dan moet jij vanaf nu af aan niet gek opkijken als jij straks ergens op een ziekenhuisbed ligt met een dichtgeslitte aorta, dat dan de dokter tegen je zegt, ja, ons ziekenhuis is failliet, we laten de natuur zijn gang gaan. De natuur zijn gang laten gaan, dat is alleen maar een principieel ding. En sommige mensen zijn daarvoor, dat mag ook. Mijn vriendin is er ook voor. Mijn vriendin zegt, we moeten de natuur zijn gang laten gaan. Ik zeg dan altijd, dat vind ik helemaal prima, zolang jij die natuur maar wel netjes blijft harsen. Kijk, het is 2018, de natuur zijn gang laten gaan, dat slaat eigenlijk nergens meer op, want wij hebben als mens die balans al helemaal verstoord. Wij hebben al alle regenwouden platgewalst. Wij zetten dieren in te kleine hokjes, zodat we zelf te vreten hebben. En de beesten die dan nog vrij rondlopen, daar zetten we alsnog een hek omheen. En dat noemen we dan natuurgebied. Maar dat is geen natuurgebied, dat is gewoon een eco-pretpark. Zodra wij er een hek omheen zetten, zijn wij verantwoordelijk en moeten wij er ook voor blijven zorgen. Je kunt ook niet een konijn gewoon in een hok zetten en dan zeggen, nou, nu laten we 6 weken lang de natuur zijn gang gaan. Nee, dan verhongert het beestje. En dan is het na 6 weken van, goh, was Flappy hard geworden. De Oostvadersplassen is gewoon een veredeld konijnenhok. En zodra wij ergens een hek omheen zetten, moeten wij er als mens voor blijven zorgen. Ja toch, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Ja, niet afmaken, maar jullie snappen wat ik bedoel, toch? Nee, maar wij weten als... Het probleem is dat wij als mens niet meer weten wat nou natuurgebied is of wat we nou zelf hebben ingericht. En dat...
0: Ja, natuurgebieden. En we moeten het gewoon afmaken. Ja. We gaan naar een volgend nummer. En ik heb klaarstaan een hele oude uit 1970. En het is D.C. Lewis. En ik vind hem zelf wel mooi. Mijn gebed.

0: Ja, ik kan hier in de studio natuurlijk gewoon luisteren en dan hoor ik gewoon de uitzending. En ik heb ook een koptelefoon hier en die koptelefoon is voor als ik bijvoorbeeld net als nu aan het praten ben. En dan hoor ik ook wat er op de achtergrond is en wat er verder nog gebeurt. Dus dat is, en bij die muziek van de DC Lewis, dan zet ik altijd mijn koptelefoon niet af. En dan luister ik hem via de koptelefoon, dan komt hij nog beter binnen. Ik vind het gewoon een prachtig nummer. Vandaar dus.
1: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
0: Ja, en blijf maar even bij ons voor Paul de Saint-Ville en Olivier Toussaint met Dolanus Melody.

allemaal muziek die bij de zomer hoort en die herinneringen oproepen. Je hoeft niet eens helemaal naar de muziek te luisteren. Je kunt gewoon lekker erbij wegdromen. En dit is ook een hele bekende, hè? Het is niet Rob ten Nijs. Het is Bobby Goldsboro. Hij is van iets eerder. Summer.

Ja, 1973 was ik 18 en ik kan je zeggen, dit nummer stond op mijn cassette en die had ik zelf opgenomen van de radio en dat stond bij mij heel vaak aan. Het sprak mij wel aan. We gaan door met Duffy en Mercy.

0: Ja, dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik wil Tanja Helderman bedanken voor het gebruik van haar gedicht. En ik ben er gewoon weer volgende week om 10 uur. Ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Voor vannacht slaap lekker en morgen gezond weer op.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.